is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still

twee minuten na negen. Welkom in de 90s at 9. Doen we tot 10 uur vanavond. En precies om 10 uur hebben we de Magic Moments tot middernacht. Nou, de playlist is aardig vol hoor. Dankjewel voor je participatie. En ik doe mijn best, ja natuurlijk, om zoveel mogelijk van de afgedraaide songs af te draaien. Aangevraagde songs af te draaien. Ja, vandaag gaat het een beetje anders, nou. Wat correcties. Maar ja, komt goed. De muziek is belangrijk.

0: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: The 90s at 9.
4: SG Car Rental and Airport Services. 24 hours airport service. Voor het verhuur van nette, goed onderhouden personen- en terreinauto's voor een redelijke prijs en veilig transport van en naar de luchthaven. Bel of stuur een WhatsApp op 8833663 of mail naar tisha78@hotmail.com. Ons adres is Brusselstraat 32, Bennyspark 2.
5: Wok on Fire Live Chinese Cooking heet u met gepaste trots en van harte welkom in ons eigen restaurant aan de Julianestraat 12B. Wok on Fire voor de echte, authentieke chow mein, nasi, seafood. In het Wok on Fire restaurant aan de Julianestraat kunt u uiteraard ook terecht voor de super Wok on Fire fried rice. De authentieke Chinese gerechten van Wok on Fire worden exclusief bereid met Zunko producten. Kom genieten van verse en lekkere Chinese schotels en natuurlijk ook van onze echte Fosting lemmetje zuurwater en andere Surinaamse sappen. Wok on Fire, nu in een eigen restaurant, Julianestraat 12B. Open van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Wok on Fire.
6: 3, 2, 1.
7: We are live. Ervaar het nieuwe normaal. Telesur Fiber speeds vanaf 400 mbps en unlimited mobiele data.
8: Telesur Fiber.
9: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

Nou, dan is het al 9:30 geworden. The 90s at 9 on the Radio 10 Magic FM. Door tot 10:00 vanavond. En precies om 10:00 hebben we de Magic Moments. Blijf genieten van deze uitzending. En het alles goed zit, horen we elkaar morgenavond weer. Een fantastische avond toegewenst. And keep listening to Radio 10 Magic FM. Mijn naam is Katusha. En tot

0: car rental en airport services. 24 hours airport service. Voor het verhuur van nette, goed onderhouden personen- en terreinauto's voor een redelijke prijs en veilig transport van en naar de luchthaven. Bel of stuur een WhatsApp op 88-33-663 of mail naar tisha78@hotmail.com. Ons adres is Brusselstraat 32, Bennyspark 2.
1: Hot on Fire Live Chinese Cooking heet u met gepaste trots en van harte welkom in ons eigen restaurant aan de Julianastraat 12B. Wok on Fire voor de echte, authentieke chow mein, nasi, seafood. In het Wok on Fire restaurant aan de Julianastraat kunt u uiteraard ook terecht voor de super Wok on Fire fried rice. De authentieke Chinese gerechten van Wok on Fire worden exclusief bereid met Zunko producten. Kom genieten van verse en lekkere Chinese schotels en natuurlijk ook van onze echte Fosting lemmetje zuurwater en andere Surinaamse sappen. Wok on Fire, nu in een eigen restaurant, Julianastraat 12B. Open van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Wok on Fire.
2: 3, 2, 1.

0: so fiber.
1: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

van een luxe gaming experience, een prettige ambiance, win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

0: Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.
1: Maar

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

0: Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino. A pleasure to play.
1: Creatief, vernieuwend en dynamisch. Radio 10. Magic FM.

Kreativ, vernieuwend en dynamisch. Radio 10, Magic FM.

Het is 6 uur. De timecheck wordt u aangeboden met de complimenten van GoTo Casaba Olo, waar je vanaf nu 2x Surismiles punten krijgt per liter brandstof. Pak je voordeel nu, alleen bij GoTo Casaba Olo.

0: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliant Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 5 mei, Radio 10 met het nieuws. Vanuit de overheid wordt bekendgemaakt dat de verhardingswerkzaamheden aan de Gangrampandeeweg bijna zijn afgerond. Er zijn onder meer duikers geplaatst op meerdere locaties, houten damwanden aangebracht ter versterking van de wegconstructie. Daarnaast is de weg op smalle gedeelten verbreed, terwijl er ook een correctielaag van klinkzand is aangelegd. Momenteel wordt gewerkt aan het egaliseren en verdichten van de gestabiliseerde weglaag. In deze eerste fase is zo'n traject van 5,4 kilometer aangepakt. Het Verkeersveiligheidsinstituut, VVI, heeft afgelopen zondag de aftrap voor de Internationale Verkeersveiligheidsweek gedaan met een fietstocht onder het thema Pedal for Safe Traffic and Healthy Lifestyle. Volgens de organisatie stond niet alleen recreatie centraal, maar vooral het vergroten van de bewustwording rondom veilig verkeersgedrag binnen de samenleving. Het VVI wil de Internationale Verkeersveiligheidsweek benutten met diverse activiteiten op educatie, preventie en maatschappelijke bewustwording middels onder meer infosessies, voorlichtingsmomenten en bezoeken aan beleidsmakers. Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft getoond van aanpakken te weten. Hij woonde op eigen initiatief een buurtvergadering van de bewoners van de nieuwe grond bij toen hij ervan hoorde. Het buurtoverleg stond vooral in het teken van problemen met ontwatering en de slechte staat van zandwegen in het gebied. De bewindsman gaf daaraan dat er een lijst van de belangrijkste punten wordt opgesteld naast een plan van aanpak met extra aandacht voor de regenperiode. Als teken dat hij de bezorgdheid van de bewoners ten harte heeft genomen, is de dag na de buurtvergadering de loosing langs de Bosbezuilweg opgeschoond om de waterafvoer in de buurt te verbeteren. De Spaanse autoriteiten hebben een enorme partij cocaïne in beslag genomen ten zuiden van de Canarische eilanden. Volgens de politie gaat het om tussen de 30.000 en 45.000 kilo drugs aan boord van een vrachtschip. Ongeveer 20 personen zijn aangehouden. De actie wordt door de Guardia Civil omschreven als een historische slag tegen de internationale drugshandel. En in de Chinese provincie Hunan zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een zware explosie in een vuurwerkfabriek. Meer dan 60 anderen raakten gewond. De ontploffing vond plaats in de stad Liuyang, een belangrijk centrum voor vuurwerkproductie. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek en riep op tot strengere naleving van de veiligheidsvoorschriften. En dit was het nieuws van dit uur. Om 6:30 hoort u het Dagbladoverzicht. Goedemorgen.

0: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Een mens moet dromen hebben, want zonder dromen geen doelen. Zonder doelen geen drive en zonder drive geen energie.
2: Restaurant Tower King. We zijn open van maandag tot en met zaterdag. Van 9 tot 4. Dagelijks de beste Surinaams, Javaanse en Ossoniaan gerechten. Bel en bestel. 8-3x7, 3x6. Stap binnen. We staan op de Mahonielaan 4 op de hoek met de Anton Drachtenweg.

0: Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: We willen het even hebben over de beste zeekendakplaten van Suriname. Wangvoetreding heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 1,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wangvoetreding voor dakspijkers, dakschroeven van hout en metaal, batoeband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wangvoetreding, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amritreisbedrijf, bel 534146 of Basitostraat, de straat van de politiepost Geerslijt, bel 55-0558. Wangvoetreding, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wangvoetreding, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
3: Hey party people, ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles, van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
4: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
5: Naskip.

0: Pico Pico.
1: Een product van Pacific Handelmaatschappij.
2: Informeer als ouder regelmatig hoe de dag van uw kind eruit zag. Wat er leuk aan was, maar ook wat er minder leuk aan was. Daardoor stimuleert u het kind om zich te uiten en kan hij of zij ook ontdekken wat hij of zij wel of niet leuk vindt. Soms geven kinderen weinig feedback, maar dat is niet zo erg. Laat het kind toch merken dat je geïnteresseerd bent.

We zijn de ontbijtradio gestart met Apoku van Bigil Watsam. Samen met Lisinta en daarna de number one van Coldplay uit 2011, Paradise. Goedemorgen, het is 5 mei. 5-5-2026, ja. Zoals u dat van ons gewend bent, zometeen het dagbladenoverzicht on Magic. De felicitaties die laden al voor vandaag. Het wordt een mooie dag.

0: passende tuindecoratie. Mooi, modern en bovenal functioneel.
1: Uw tegel speciaal
2: zaak. Oeikon.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mam!
3: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza!
3: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
5: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC naf uno.
6: Het leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in een

dromen te beschermen. En bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assyria, zeker naast jou.

0: kip. Dat is kip.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.

0: Het is 6:30. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.
1: Stranang Odo. Jerusalem Bazaar, de panjistoffen, African print en hangmatten specialist aan de Saramakkastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houders, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jerusalem Bazaar, Saramakkastraat 42. Concurrentie onmogelijk.
2: Dorai na Atibromanyang. Te koswan trawang, ik kan verwacht dat wan dee as a kosi baka. Wikaats moet de bal terug verwachten. Dorai na ati bromanyang.
1: Jerusalem Bazaar, Saramakkastraat 42.

0: Bij Florida's Office Supplies en More bent u terecht voor kopiëren, printen van A0 tot A6 en kleur als ook in zwart-wit, invoeren, inbinden, risowerk, unibind, plakken, lamineren, A4 en A3, visite- en uitnodigingskaarten, labels en etiketten, stickers, customized bonnota en kwitantieboeken, pre-inkt stempels en nog veel meer. Florida's Office Supplies en More, Quattaweg, 530B. Wij hebben late openingstijden, ook op de zondag. You name it, we make it. For my lips.
1: Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 5 mei. Hier is het dagbladenoverzicht voor vandaag. De West van gisteravond op de voorpagina. Sumoen 2026 sluit af met sterke jeugddebatten over mensenrechten en AI. Consumentenprijzen in maart met 0,4% gestegen. Volgens voorlopige cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Guyana verzoekt ICJ, het internationaal gerechtshof, claim Venezuela op Essequibo af te wijzen. ABOP-parlementariër Edgar Sampi stelt ongeveer 80 zorgverleners staan op punt van vertrek. John Goedschalk, adviseur van de president, zegt hij krijgt onduidelijke reacties van LVV-minister over Mennonieten. En onder een foto leest u, president Jennifer Gilling-Simons heeft op zondag 3 mei de zonnepanelencentrale van het Solar Energy Project in Guyaba officieel in gebruik genomen. Op de binnenbladen van de West kunt u verder lezen. Permanente vertegenwoordiging Suriname bij VN ontvangt Stichting Mulukot. Sean Saya Mixon, geen officieel benoemde adviseur van de minister van Justitie en Politie. Suriname zakt van plaats 32 naar 34 op World Press Freedom Index. Nieuwe luchtverbinding tussen Guyana en Suriname gelanceerd. IDB Invest pompt miljoenen in Guyana. Defecte operatieapparatuur AZP wordt vervangen. C47 wil interne organisatie en communicatie versterken. En Tremor Mungo Haven, strategische logistieke hub voor Oost-Suriname. En dan nog voor vandaag de Times of Suriname. Die kopt: president wil landbouwgronden in regenwoud terugnemen. Zij heeft de minister van Grondbeleid en Bosbeheer opdracht gegeven om alle landbouwgronden die eerder zijn uitgegeven aan het ministerie van LVV en die zich in primair regenwoud bevinden, terug te nemen. Volgens het staatshoofd is uitbreiding van landbouw in bosgebied nergens voor nodig. 1 voor 12 Moederdag Benefit Show geldt voor woning- en broodproject. Stichting 1 voor 12 organiseert op 9 mei de Waarderi Uw Mama Benefit Show in de Anthony Nesty Sporthal. De opbrengsten zijn bestemd voor een crowdfunding dat voorziet in de bouw van een woning voor een familie aan Weg naar Zee en ondersteuning van het broodjesproject in Powaka. Onderzoek naar incident Royal Hill Goudmijn. Bij een actie tegen illegale goudzoekers bij de goudmijn Siyin zijn 2 poknokkers omgekomen nadat zij tijdens hun vlucht van een berg stortten. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de werkelijke oorzaak van dit incident. Intussen zijn alle bedrijfsactiviteiten tot nader order stopgezet. Verder leest u op de voorpagina van de Times. Jeugdwerkloosheid blijft hardnekkige uitdaging. Kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt zichtbaar. Dit geeft aan dat het een structureel probleem is in ons land en vraagt om gerichte en duurzame oplossingen. Dit stelt onderdirecteur arbeidsmarkt Naomi Esaias Friepersen, die aangeeft dat vooral de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog tekort schiet. Jongeren vormen een groot deel van het arbeidspotentieel, maar ervaren in de praktijk veel obstakels bij het vinden van passend werk. En onder een foto op de voorpagina van de Times Staat bij het monument Surinaamse gevallenen van de Tweede Wereldoorlog zijn gisteren door onder andere de minister van Defensie en enkele oud-strijders kransen gelegd ter herdenking van de Surinamers die gestreden hebben in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Deze herdenkingsceremonie vindt elk jaar op 4 mei plaats. En op de binnenbladen van de Times leest u verder ook. Zwaarder materieel nodig bij aanpak wateroverlast Wageningen. Trustbank Amana en het ministerie van Economische Zaken tekenen MOU ter versterking ondernemerschap. Minister Pokki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting brengt werkbezoek aan bewoners Tawayari Polderweg. En aftrap Internationale Verkeersveiligheidsweek met fietstocht afgelopen zondag. En dit was het voor het dagbladenoverzicht voor vandaag, dinsdag 5 mei. Goedemorgen.
2: Florida's Import aan de Kwattenweg 530B heeft een nieuwe collectie binnen. Check it out! Voor de heren, horloges van de merken Fossil, INC, Casio. Slippers van de merken TH en Dockers. Leather portemonnees van het merk Fossil. Verder nog wallshaver sets. De dames zijn we natuurlijk niet vergeten. Ook voor hun hebben we slippers en sandalen. Portemonnees van het merk TH. Horloges, Fossil, INC, Charter Club. En ook de kids komen aan hun trekken. We hebben voor hun toys Barbie 3-1 Dream Camper, Barbie Malibu House, RC Mario Kart en nog veel meer. Kortom, u zoekt iets speciaals? Dan moet u gewoon bij Florida's Import, Kwattenweg 530B zijn. Follow us on Facebook. Florida's Import. Bij ons vindt u altijd iets apart.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip. Naviu. Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
2: Republic Bank. We're the one for you.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mam!
3: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza!
3: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
6: Nog even snel voor werk of school? Haal een spangbrede, warme koffie, thee of een lekker gebakje bij Rossignol To Go Quatta. Snel, warm en heerlijk.
7: Rossignol, het meest vertrouwd.
5: United Cement. The strength of the future.

0: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
2: Citaten en gezegden, elke dag op Radio 10.

0: vergeet veel, maar de onderrug herinnert zich alles. Het hoofd vergeet veel, maar de onderrug herinnert zich alles.
1: Citaten en gezegden, elke dag op Radio 10.
2: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Kijk niet alleen recht vooruit in het verkeer. Of op de bromfiets of e-bike, blijf je blik dan voortdurend verplaatsen tussen voor, links, rechts en eventuele spiegels. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
2: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Stap in de toekomst met de Pomona C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940 inclusief 7 jaar garantie. De Pomona C5 bij SDMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
2: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal. 3.

0: De felicitaties in de ontbijtradio met de complimenten van Fernandes Bakkerij.
1: Elke dag bijzonder.
2: Alasma, ja. Iedereen in de Polonaise voor Angelita Blom, die is vandaag 21. Ze wordt gefeliciteerd door Nani, Ivy, Monique, Jaran, Jayant, Janaya, Michael, Jarwan en Ishita. Maar ook door moeder Lita en zusje Daliza. We love you. We zien een felicitatie voor onze zoon Andy Kariu Utomo. Hij is vandaag 44. Hij wordt gefeliciteerd door zijn vrouw Geneva, zonen Zaïf en Kwani, de dochters Jani en Alia en het bijzonder ma Zamini Joyo Besari. Geniet van je verjaardag met een warme bossie en brasa. We love you. En Marcus Café, die is vanaf 65. De felicitaties van de familie Loswijk Blinker, in het bijzonder door nichtje Esmee. En Jerry Baldewijn, die is vandaag jarig, also known as Bolly. De felicitaties aan Bolly met zijn bigiari, meer wijsheid en kracht in goede gezondheid. TKD, bogo bogo blessie. En vandaag is onze collega Jailis Kalu 40. De felicitaties aan Jailis namens het Loans Team, ja. De Special Loans Team. We wensen hem geluk en nog vele mooie jaren toe. En Joaisa Pinas, die wordt gefeliciteerd met haar 20ste. Mogen God haar nu en altijd leiden. De felicitaties die komen van mama, papa, broers en zussen. We houden van je. En juf Artie Jean-Bart, die is jarig. Die wordt gefeliciteerd door het personeel van

Gracita en de kinderen die willen nog hun broertje feliciteren. Joel Pinas, die is vandaag 38 geworden. Ja, dat was even nog een nabrander. Op weg naar

0: De medische term voor ontstoken slijmvlies van de ogen is conjunctivitis. Het is een van de meest voorkomende oorzaken van rode ogen. Er ontstaat door een virus of bacterie. Bij conjunctivitis van bacteriële aard ontstaat pus in het oog. Is het van virale aard, dan ontstaat er een slijmerige waterige afscheiding. Vaak gaat dit gepaard met overgevoeligheid voor licht en door de irritatie gaat men vaak heftig tranen. Onze optometrist zal u na grondig onderzoek deskundig advies geven. Voor een uitgebreid onderzoek kunt u terecht bij onze optometrist. Optiek Ninon. Optisch verantwoord, zoals het hoort. Shup, shup, tarara, shup, shup,
1: tarara, shup, shup, tarara, tarara. Weetjes en tips van Optiek Ninon. We are there wherever
2: you need us. Cupca Trading. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
3: 5 mei 1818, geboortedatum van Karl Marx, Duits politiek filosoof en grondlegger van het Marxisme. Vandaag in 1963, eerste levertransplantatie ooit uitgevoerd door Thomas Strauss. En vandaag in 2007, Barack Obama begint met twitteren. Al snel heeft hij meer dan 3 miljoen volgers. U kunt dit alles en nog veel meer nalezen op onze socials. Het is 5 mei. We are there
2: wherever you need us. Cupca Trading. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

0: wilt u uzelf beter leren kennen? Stap in de toekomst van glucosemonitoring. Ervaar met uw mobiel de ZenoCare iCan. Dit slimme apparaat meet snel en nauwkeurig uw bloedsuikerspiegel. Nu vrij van vingerprikken en altijd alert. ZenoCare iCan, de iCan meet, zodat u het weet. Heeft u meer vragen? Bezoek ons via de Facebookpagina of contact NV Farmport op 450-470. Farmport. Bringing essentials to life.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskim. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskim. Srana Sani.
0: Naskim. Naviu.
2: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB.

Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsw.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

Het is 7 uur. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.

0: Ole, Bigger Crunch, Bolder Taste, All Extreme.
1: Importeur en distributeur, Hatrenee.
2: Wegverhardingswerkzaamheden Gangaram Pandee weg bijna afgerond. Minister Sang pakt waterafvoer nieuwe grond aan na buurtoverleg. En Spanje onderschept record lading cocaïne bij Canarische eilanden. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 5 mei. Radio 10 met het nieuws. Vanuit de overheid wordt bekendgemaakt dat de verhardingswerkzaamheden aan de Gangaram Pandee-weg bijna zijn afgerond. Er zijn onder meer duikers geplaatst op meerdere locaties, houten damwanden aangebracht ter versterking van de wegconstructie. Daarnaast is de weg op smalle gedeelten verbreed, terwijl er ook een correctielaag van klinkzand is aangelegd. Momenteel wordt gewerkt aan het egaliseren en verdichten van de gestabiliseerde weglaag. In deze eerste fase is zo'n traject van 5,4 kilometer aangepakt. Weggebruikers worden opgeroepen hun snelheid te matigen, terwijl zwaar vrachtverkeer wordt verzocht zich strikt te houden aan de toegestane aslasten. Minister Stephen Sang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft getoond van aanpakken te weten. Hij woonde op eigen initiatief een buurtvergadering van de bewoners van de nieuwe grond bij toen hij ervan hoorde. Het buurtoverleg stond vooral in het teken van problemen met ontwatering en de slechte staat van de zandwegen in het gebied. De bewindsman gaf daaraan dat er een lijst van de belangrijkste punten wordt opgesteld naast een plan van aanpak met extra aandacht voor de regenperiode. Als teken dat hij de bezorgdheid van de bewoners ten harte heeft genomen, is de dag na de buurtvergadering de lozing langs de Bosbezuilweg opgeschoond om de waterafvoer in de buurt te verbeteren. Sang kondigde ook aan een vervolgbezoek aan de bewoners van het resort de nieuwe grond te brengen. Er is een gerechtelijk vooronderzoek, een GVO, gestart na een strafklacht tegen ex-minister van Volksgezondheid Ammar Ramadin. Dit is bevestigd door de huidige bewindsman André Misikeba. De strafklacht richt zich op verdwenen en niet te traceren apparatuur die via een grant, dat is een subsidie of toekenning van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, toen aan Volksgezondheid is verstrekt. Daarnaast gaat het om aankopen ter waarde van circa 900.000 SRD. Uit interne controle en een audit is gebleken dat er geen volledige administratie bestaat van de distributie van de apparatuur. Lijsten ontbreken, onder meer doordat computers zijn gecrashed. Slechts een deel van de apparatuur kan worden getraceerd via de IT-afdeling die betrokken was bij de installatie. De aankopen die eind april 2025 zouden zijn gedaan, zouden ook niet volgens de geldende comptabele regels zijn verlopen. Verplichte procedures zoals het opvragen van meerdere offertes en betrokkenheid van interne controle zijn overgeslagen. De afdeling interne controle heeft aangegeven niet betrokken te zijn geweest bij de betreffende aankopen. Het ministerie is inmiddels door de leverancier aangeschreven om de openstaande rekening te voldoen. En de IDB heeft naar aanleiding van een audit vragen gesteld over de locatie van de geleverde apparatuur. Intussen is de waarnemend directeur administratieve diensten vervangen en in afwachting van verdere stappen naar huis gestuurd. Andere betrokkenen zijn overgeplaatst. En het Verkeersveiligheidsinstituut, VVI, heeft afgelopen zondag de aftrap voor de Internationale Verkeersveiligheidsweek gedaan met een fietstocht onder het thema Pedal for Safe Traffic and Healthy Lifestyle. Volgens de organisatie stond niet alleen recreatie centraal, maar vooral het vergroten van de bewustwording rondom veilig verkeersgedrag binnen de samenleving. Het VVI wil de Internationale Verkeersveiligheidsweek benutten met diverse activiteiten gericht op educatie, preventie en maatschappelijke bewustwording middels onder meer infosessies, voorlichtingsmomenten en bezoeken aan beleidsmakers. Volgens het instituut is verkeersveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, organisaties en burgers. Alle activiteiten zijn erop gericht bij te dragen aan meer discipline, verantwoordelijk rijgedrag en een groter verkeersbewustzijn binnen de samenleving. In het nieuws vandaag. Wegverhardingswerkzaamheden Gangaram Pandey bijna afgerond. Verkeersveiligheidsinstituut VVI trapt Internationale Verkeersveiligheidsweek af met fietstocht. Dit gebeurde afgelopen zondag. Minister Zhang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening pakt waterafvoer nieuwe grond aan na buurtvergadering. Gerechtelijk vooronderzoek, GVO gestart, na strafklacht tegen ex-minister van Volksgezondheid Amar Ramadan. Spanje onderschept recordlading cocaïne bij Canarische eilanden. En dodelijke explosie in vuurwerkfabriek China, zeker 26 doden gevallen.
3: Uw verzekeringen of claims online regelen, dat kan snel en makkelijk. Bezoek www.assuria.sr voor onze digitale kanalen. Assuria, zeker is zeker.
2: De Spaanse autoriteiten hebben een enorme partij cocaïne in beslag genomen ten zuiden van de Canarische eilanden. Volgens de politie gaat het om tussen de 30.000 en 45.000 kilo drugs aan boord van een vrachtschip. Ongeveer 20 personen zijn aangehouden. De actie wordt door de Guardia Civil omschreven als een historische slag tegen de internationale drugshandel. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken noemde de inbeslagname een van de grootste ooit, zowel nationaal als internationaal. Het schip was vertrokken uit Sierra Leone en zou onderweg zijn geweest naar Libië. Vermoedelijk was het van plan om de drugs daar over te laden op kleinere schepen voor verdere verspreiding in Europa. En in de Chinese provincie Hunan zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een zware explosie in een vuurwerkfabriek. Meer dan 60 anderen raakten gewond. De ontploffing vond plaats in de stad Luoyang, een belangrijk centrum voor vuurwerkproductie. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek en riep op tot strengere naleving van de veiligheidsvoorschriften. Luoyang produceert een groot deel van het vuurwerk in China en is wereldwijd een belangrijke exporteur. De autoriteiten zoeken nog naar eventuele vermisten.
4: Aan- en verkopen van vreemde valuta kan nu ook in Hagerin Bank Mobile Banking tegen de actuele wisselkoers. Klik op de tab Service en daarna op Geld wisselen of Money Exchange. Kies dan de gewenste valutasoorten en rekeningen voor het plegen van de transactie. Ervaar het gemak van Hagerin Bank Mobile Banking.
5: In de sport nationaal. En ik vertelde u nog dat ik zou terugkomen op de plaatsing van Flora voor de play-offs. Want die hebben ondanks het grote verlies in hun laatste partij tegen Inter Mongotapu, die ze met 9-0 verloren, toch nog geplaatst voor de SML play-offs. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Flora is namelijk de periodekampioen van de tweede ronde, oftewel de tweede periode van de competitie. En naast de nummer 1, 2 en 3 gaan ook de drie periodekampioenen van de drie rondes dus door naar de play-offs. Het behaalde puntenaantal in andere rondes maakt dan niets meer uit. Komende woensdag, morgen dus, wordt nog de laatste competitiewedstrijd in de algemene ronde afgewerkt tussen Robin Hood en Leo Victor. Dan krijgen we de play-offs en die beginnen van 10 tot en met 24 mei. Regionaal sportnieuws. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft voormalig secretaris-generaal van de Guyana Football Federation, Ian Alvis, voor 5 jaar geschorst uit alle voetbalactiviteiten. De sanctie volgt na een onderzoek waaruit bleek dat Alvis zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie van vrouwelijke medewerkers. Daarnaast krijgt hij een boete van 20.000 Zwitserse frank. Volgens FIFA heeft Alvis meerdere bepalingen van de ethische code geschonden, waaronder misbruik van zijn positie en het schaden van de fysieke en mentale integriteit van anderen. De beslissing is gebaseerd op verklaringen van slachtoffers offers documenten van de Guyana Football Federation en ander bewijsmateriaal. Alvis trad in 2024 al af. De schorsing is inmiddels ingegaan. Internationaal sport dus dan. Champions League halve finale returns. Vandaag, na de veelbesproken penalty-episode van vorige week, gaan Arsenal en Atletico Madrid vandaag in Londen het beslissende gevecht met elkaar aan om een plaats in de finale van de Champions League. De Spaanse coach van Arsenal, Mikel Arteta, toonde op de persconferentie de passie om met Arsenal de eerste Champions League finale sinds 2006 te behalen. Ik voel de energie in en rond het team. Dat is het moment dat we met z'n allen willen gaan meemaken. Aldus Arteta, we zijn ontzettend hongerig om die finale te halen. We zullen als beesten te keer gaan. We gaan het zien. Arsenal tegen Atletico Madrid dus. Manchester City die heeft gisteravond belangrijke punten laten liggen in de jacht op Premier League koploper Arsenal. Een blunder van Mike Gay en twee fraaie goals van Jeremy Doku waren de opvallendste momenten bij een spectaculaire 3-3 tegen Everton. Dan opvallend nieuws uit Brazilië, want Santos is een onderzoek gestart naar een incident tussen Neymar en Robinho Jr. De routinier zou de zoon van oud-international Robinho een klap hebben uitgedeeld tijdens een training van de Braziliaanse club. Braziliaanse media maakten maandag melding van een voorval tussen Neymar en Robinho Jr. op de training van zondag. De 34-jarige aanvaller zou boos zijn geweest nadat zijn 18-jarige teamgenoot hem te kijk had gezet met een dribbel. NBA playoffs. Gisteren twee partijen bij de start van de semis in de NBA. De New York Knicks winnen game 1 tegen de Philadelphia 76ers groots 137-98 en nemen een 1-0 voorsprong. En de Minnesota Timberwolves winnen thuis bij de San Antonio Spurs 104-102 nip en nemen daar dus een 1-0 voorsprong. Dit was het Radio 10 Sport.
2: Tot zover het nieuws.

0: indústria Flancadugitors. We show you the world.
1: Nog even snel voor werk of school? Haal een spangbrede, warme koffie, thee of een lekker gebakje bij Rossignol To Go Quatta. Snel, warm en heerlijk.
2: Rossignol, het meest vertrouwd.
3: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.

0: Pico Pico.
1: Een product van Pacific Handelmaatschappij.
2: Informeer als ouder regelmatig hoe de dag van uw kind eruit zag. Wat er leuk aan was, maar ook wat er minder leuk aan was. Daardoor stimuleert u het kind om zich te uiten en kan hij of zij ook ontdekken wat hij of zij wel of niet leuk vindt. Soms geven kinderen weinig feedback, maar dat is niet zo erg. Laat het kind toch merken dat je geïnteresseerd bent.

0: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
1: Nummer 1. Deze week.

10 days a week op naam van Shaggy en Robin Thicke. Zelf zijn ze al 6 weken lang op onze Magic 10. Looking lovely. We doen wat later in dit uur. De Poray, de SML radio uitzendingen. En ook het dagbladoverzicht.

0: Restaurant Talent King. We zijn open van maandag tot en met zaterdag. Van 9 tot 4. Dagelijks de beste Surinaams, Javaanse en Ossoniaan gerechten. Bel en bestel. 8-3x7, 3x6. Stap binnen. We staan op de Mahonielaan 4 op de hoek met de Anton Drachtenweg.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
2: Ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus using detergent alone.
3: DriveWise, powered by Crown Oil and Total Energies. Direct wegrijden na het starten van uw auto kan extra slijtage veroorzaken omdat de motor nog niet volledig gesmeerd is. Laat de motor daarom eerst enkele seconden draaien voordat u vertrekt. DriveWise, powered by Crown Oil and Total Energies.

0: Jobs.sr, de contactplaats voor werkgevers en werkzoekenden. Bereik ons op 451616 of mail naar info@jobs.sr.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naskip.

0: Wil je weten wat er gebeurt als je kookt met Maggi?
1: Is dat nasi?
2: Meisje, geef me je recept hoor.
0: Gerechten bereid met Maggi Chicken Cubes of Maggi Vegetable Blokjes hebben een rijke smaak waar je geen genoeg van krijgt. Denk niet in hokjes, maar in blokjes. En gebruik jouw favoriete Maggi Blokjes vandaag.
3: Maggi, het geheim van de Surinaamse smaak.
4: Suriname, altijd kwaliteit.
5: Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 5 mei. Hier is het dagbladenoverzicht voor vandaag. De wes van gisteravond op de voorpagina. Sumoen 2026 sluit af met sterke jeugddebatten over mensenrechten en AI. Consumentenprijzen in maart met 0,4% gestegen. Volgens voorlopige cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Guyana verzoekt ICJ, het internationaal gerechtshof, claim Venezuela op Essequibo af te wijzen. ABOP-parlementariër Edgar Sampi stelt ongeveer 80 zorgverleners staan op punt van vertrek. John Goedschalk, adviseur van de president, zegt hij krijgt onduidelijke reacties van LVV-minister over Mennonieten. En onder een foto leest u, president Jennifer Hilling-Simons heeft op zondag 3 mei de zonnepanelencentrale van het Solar Energy Project in Guyaba officieel in gebruik genomen. Op de binnenbladen van de West kunt u verder lezen. Permanente vertegenwoordiging Suriname bij VN ontvangt Stichting Mulukot. Sean Saya Mixon, geen officieel benoemde adviseur van de minister van Justitie en Politie. Suriname zakt van plaats 32 naar 34 op World Press Freedom Index. Nieuwe luchtverbinding tussen Guyana en Suriname gelanceerd. IDB Invest pompt miljoenen in Guyana. Defecte operatieapparatuur AZP wordt vervangen. C47 wil interne organisatie en communicatie versterken. En Tremor Mungo Haven, strategische logistieke hub voor Oost-Suriname. En dan nog voor vandaag de Times of Suriname. Die kopt: president wil landbouwgronden in regenwoud terugnemen. Zij heeft de minister van Grondbeleid en Bosbeheer opdracht gegeven om alle landbouwgronden die eerder zijn uitgegeven aan het ministerie van LVV en die zich in primair regenwoud bevinden, terug te nemen. Volgens het staatshoofd is uitbreiding van landbouw in bosgebied nergens voor nodig. 1 voor 12 Moederdag Benefit Show geldt voor woning- en broodproject. Stichting 1 voor 12 organiseert op 9 mei de Waardere Je Mama Benefit Show in de Anthony Nesty Sporthal. De opbrengsten zijn bestemd voor een crowdfunding dat voorziet in de bouw van een woning voor een familie aan Weg naar Zee en ondersteuning van het broodjesproject in Powaka. Onderzoek naar incident Royal Hill Goudmijn. Bij een actie tegen illegale goudzoekers bij de goudmijn Siyin zijn 2 poknokkers omgekomen nadat zij tijdens hun vlucht van een berg stortten. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de werkelijke oorzaak van dit incident. Intussen zijn alle bedrijfsactiviteiten tot nader order stopgezet. Verder leest u op de voorpagina van de Times. Jeugdwerkloosheid blijft hardnekkige uitdaging. Kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt zichtbaar. Dit geeft aan dat het een structureel probleem is in ons land en vraagt om gerichte en duurzame oplossingen. Dit stelt onderdirecteur arbeidsmarkt Naomi Isaias Friepersen, die aangeeft dat vooral de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog tekort schiet. Jongeren vormen een groot deel van het arbeidspotentieel, maar ervaren in de praktijk veel obstakels bij het vinden van passend werk. En onder een foto op de voorpagina van de Times staat bij het monument Surinaamse gevallenen van de Tweede Wereldoorlog zijn gisteren door onder andere de minister van Defensie en enkele oud-strijders kransen gelegd ter herdenking van de Surinamers die gestreden hebben in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Deze herdenkingsceremonie vindt elk jaar op 4 mei plaats. En op de binnenbladen van de Times leest u verder ook. Zwaarder materieel nodig bij aanpak wateroverlast Wageningen. Trustbank Amana en het ministerie van Economische Zaken tekenen MOU ter versterking ondernemerschap. Minister Pokki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting brengt werkbezoek aan bewoners Tawajari Polderweg. En aftrap Internationale Verkeersveiligheidsweek met fietstocht afgelopen zondag. En dit was het voor het dagbladenoverzicht voor vandaag, dinsdag 5 mei. Goedemorgen.
0: Wil je weten wat er gebeurt als je kookt met Maggie?
3: Is dat nasi?
2: Meisje, geef me je recept hoor.
0: Gerechten bereid met Maggie Chicken Cubes of Maggie Vegetable Blokjes hebben een rijke smaak waar je geen genoeg van krijgt. Denk niet in hokjes, maar in blokjes. En gebruik jouw favoriete Maggie Blokjes vandaag.
3: Maggie, het geheim van de Surinaamse smaak.
4: Suriname, altijd kwaliteit.
1: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
6: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
7: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
8: Bij Hurricane Steel vind je alles wat je nodig hebt om een moderne en duurzame woning, loods of kantoor neer te zetten. Van staalproducten, stortplaten, wand- en plafondbekleding, rolluiken en roldeuren. Wij hebben het allemaal. Check onze Facebookpage voor meer informatie. Hurricane Steel, the real deal in steel.

0: kip. Das kip.
1: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
2: Republic Bank. We're the one for you.

0: Powerade SML Radio wordt mogelijk gemaakt door Fernandes Botteling. Elke dinsdag en vrijdag hoor je het in de ontbijtradio op Magic. Het doelpunt van de week en boeiende gesprekken met analisten en spelers uit de SML. Dit is Powerade SML Radio.
1: Ja, zoals je dat van ons gewend bent, ja, elke dinsdagochtend praten we met Mr. SML. En die brengt ons even terug naar het afgelopen weekend. Want we gaan op zoek naar de drie beste doelpunten. Want vanaf vandaag, wat later op de dag, ja, kunt u gaan stemmen op uw favoriete doelpunten. En volgens mij is hij al aan de andere kant van de lijn. Goedemorgen, Jamal.
2: Good morning, alles goed?
1: We mogen niet klagen en ik ga ervan uit dat het bij jou ook extreem goed gaat. Wat een weekend is het geweest, wat een doelpunten is het geweest. En ik vraag me af, heb je nog iets kunnen kiezen voor ons?
2: Ja, zeker. Dat waren de zijde doelpunten. En dat was dat is toevallig ook gevallen als een doelpunt van de week. Of in de selectie van doelpunten van de week. Dus we hebben er drie. We hebben dus eentje van Pané van Inter Mungutapu, de jeugdige speler. Die knalt eentje tegen de doelman. En die gaat in het net. Wanabu met een mooie kopbal. Wanabu van Leo Victor tegen Inter Wanica. En dan heb je dus Linger tegen Transvaal. En dat was dus het enige doelpunt in die wedstrijd. Een mooie linksbenige brave met zijn linkerbeen.
1: Alright, het loopt aardig als je kijkt naar de Facebookpagina van Fernandes Botteling. Zo je wilt Powerade en de SML. Mensen die stemmen massaal.
2: Ja. Het loopt aardig zoals je het hebt gezegd. En dat was ons doel. Dus het doel is bereikt, denk ik.
1: Alright. Wat later op de dag worden de drie doelpunten gepost. En dan mag men gaan stemmen. Hoe zit deze week eruit?
2: Nou, het wordt zijn drie verschillende... teams, de selectie is gemaakt uit drie verschillende teams, dus is mooi divers.
1: Alright. Ja, eigenlijk zou ik die vraag beter moeten stellen. Ik zou je moeten vragen, welke wedstrijden komen er nog deze week?
2: Ah, nee, inderdaad. We hebben dus nog de laatste wedstrijd. En dat is dus de inhaalwedstrijd tussen Robin Hood en Leo Victor, nummer 1 tegen de nummer 2. En dat is dus woensdag in het Franklin Asset Stadion.
1: Alright, dat kan nog een feestje worden. Nou, Mr. SML, thanks for sharing de drie doelpunten. We plaatsen ze wat later online en dan mag men massaal gaan stemmen. Thank you, Jamal.
2: Zeker, have a fijne dag, man.
1: Ja, jij ook. Je hebt het dus gehoord van Mr. SML, Jamal. Ja, de doelpunten die worden wat later op de Facebookpagina van de Suriname Major League en Fernandes Botteling gepost. En dan mag je gewoon stemmen. Is het doelpunt 1? Doelpunt 2? Of misschien wel doelpunt 3. Vrijdag doen we de uitslag, ja. En dan interviewen we de winnaar. En we belichten natuurlijk ook wel een speler van de week. Tot vrijdag.
0: Powerade SML Radio. Elke dinsdag en vrijdag op Radio 10. Mogelijk gemaakt door Mandus Botteling.

0: Tomi Instant Noodles zijn overheerlijk, verkrijgbaar in verschillende varianten en zijn makkelijk te bereiden. Je hebt gewoon wat heet water nodig en jouw maaltijd staat er al. Wil je er een menu van maken? Voeg dan wat groenten toe en presto! Een snelle, maar overheerlijke pot maak je van Indomie Instant Noodles. We are there wherever you need us. Cupcake Trading. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
1: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.

0: wazigzicht door cataract? Bij iCare Polykliniek staan we voor u klaar zonder lange wachttijden. Kom langs voor een inloop bij plek of bel ons op 42 45 45. Appen kan ook via WhatsApp 870-1682. iCare Polykliniek, Julianastraat 12A. Voor snel en helder zicht. Does Travel en Kadushi Tours.
1: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
0: We show you the world.
2: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB, mijn bank, mijn manier van

0: Bankieren.
1: Bent u diabeet en wilt u uzelf beter leren kennen? Stap in de toekomst van glucosemonitoring. Ervaar met uw mobiel de ZenoCare iCan. Dit slimme apparaat meet snel en nauwkeurig uw bloedsuikerspiegel. Nu vrij van vingerprikken en altijd alert. ZenoCare iCan, de iCan meet, zodat u het weet. Heeft u meer vragen? Bezoek ons via de Facebookpagina of contact NV Farmport op 450-470. Farmport. Bringing essentials to life.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
0: Naskip.

0: Het is 8 uur. De tijd wordt u aangeboden door Lactogen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.
1: Pakketposten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
2: Wilt u meer kilometers maken voor minder? De nieuwe state-of-the-art UltraTech gasoline en diesel van Rubus is ontwikkeld op basis van verbeterde brandstoftechnologie om de prestatie van uw auto te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Door vuil te verwijderen houdt UltraTech de motor schoon en laat die als nieuw draaien. Wat UltraTech voor u doet? Het is simpel! U rijdt meer kilometers en houdt meer geld over. Tank Rubus UltraTech en beleef het verschil. Verkrijgbaar bij alle Rubus en Roy Boudou Enterprises Service Stations.
3: Wegverhardingswerkzaamheden Gangaram Pandeeweg bijna afgerond. Minister Sang pakt waterafvoer nieuwe grond aan na buurtoverleg. En Spanje onderschept recordlading cocaïne bij Canarische eilanden. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 5 mei, Radio 10 met het nieuws. Vanuit de overheid wordt bekendgemaakt dat de verhardingswerkzaamheden aan de Gangaram Pandeeweg bijna zijn afgerond. Er zijn onder meer duikers geplaatst op meerdere locaties, houten damwanden aangebracht ter versterking van de wegconstructie. Daarnaast is de weg op smalle gedeelten verbreed, terwijl er ook een correctielaag van klinkzand is aangelegd. Momenteel wordt gewerkt aan het egaliseren en verdichten van de gestabiliseerde weglaag. In deze eerste fase is zo'n traject van 5,4 kilometer aangepakt. Weggebruikers worden opgeroepen hun snelheid te matigen, terwijl zwaar vrachtverkeer wordt verzocht zich strikt te houden aan de toegestane aslasten. Minister Stephen Sang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft getoond van aanpakken te weten. Hij woonde op eigen initiatief een buurtvergadering van de bewoners van de nieuwe grond bij toen hij ervan hoorde. Het buurtoverleg stond vooral in het teken van problemen met ontwatering en de slechte staat van de zandwegen in het gebied. De bewindsman gaf daaraan dat er een lijst van de belangrijkste punten wordt opgesteld naast een plan van aanpak met extra aandacht voor de regenperiode. Als teken dat hij de bezorgdheid van de bewoners ten harte heeft genomen, is de dag na de buurtvergadering de lozing langs de Bosbezuilweg opgeschoond om de waterafvoer in de buurt te verbeteren. Sang kondigde ook aan een vervolgbezoek aan de bewoners van het resort de nieuwe grond te brengen. Er is een gerechtelijk vooronderzoek, een GVO, gestart na een strafklacht tegen ex-minister van Volksgezondheid Ammar Ramadin. Dit is bevestigd door de huidige bewindsman André Misikeba. De strafklacht richt zich op verdwenen en niet te traceren apparatuur die via een grant, dat is een subsidie of toekenning van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, toen aan Volksgezondheid is verstrekt. Daarnaast gaat het om aankopen ter waarde van circa 900.000 SRD. Uit interne controle en een audit is gebleken dat er geen volledige administratie bestaat van de distributie van de apparatuur. Lijsten ontbreken, onder meer doordat computers zijn gecrashed. Slechts een deel van de apparatuur kan worden getraceerd via de IT-afdeling die betrokken was bij de installatie. De aankopen die eind april 2025 zouden zijn gedaan, zouden ook niet volgens de geldende comptabele regels zijn verlopen. Verplichte procedures zoals het opvragen van meerdere offertes en betrokkenheid van interne controle zijn overgeslagen. De afdeling interne controle heeft aangegeven niet betrokken te zijn geweest bij de betreffende aankopen. Het ministerie is inmiddels door de leverancier aangeschreven om de openstaande rekening te voldoen. En de IDB heeft naar aanleiding van een audit vragen gesteld over de locatie van de geleverde apparatuur. Intussen is de waarnemend directeur administratieve diensten vervangen en in afwachting van verdere stappen naar huis gestuurd. Andere betrokkenen zijn overgeplaatst. En het Verkeersveiligheidsinstituut, VVI, heeft afgelopen zondag de aftrap voor de Internationale Verkeersveiligheidsweek gedaan met een fietstocht onder het thema Pedal for Safe Traffic and Healthy Lifestyle. Volgens de organisatie stond niet alleen recreatie centraal, maar vooral het vergroten van de bewustwording rondom veilig verkeersgedrag binnen de samenleving. Het VVI wil de Internationale Verkeersveiligheidsweek benutten met diverse activiteiten gericht op educatie, preventie en maatschappelijke bewustwording middels onder meer infosessies, voorlichtingsmomenten en bezoeken aan beleidsmakers. Volgens het instituut is verkeersveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, organisaties en burgers. Alle activiteiten zijn erop gericht bij te dragen aan meer discipline, verantwoordelijk rijgedrag en een groter verkeersbewustzijn binnen de samenleving. In het nieuws vandaag. Wegverhardingswerkzaamheden Gangaram Pandey bijna afgerond. Verkeersveiligheidsinstituut VVI trapt Internationale Verkeersveiligheidsweek af met fietstocht. Dit gebeurde afgelopen zondag. Minister Zhang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening pakt waterafvoer nieuwe grond aan na buurtvergadering. Gerechtelijk vooronderzoek, GVO gestart, na strafklacht tegen ex-minister van Volksgezondheid Ammar Ramadan. Spanje onderschept recordlading cocaïne bij Canarische eilanden. En dodelijke explosie in vuurwerkfabriek China, zeker 26 doden gevallen.
4: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.
3: De Spaanse autoriteiten hebben een enorme partij cocaïne in beslag genomen ten zuiden van de Canarische eilanden. Volgens de politie gaat het om tussen de 30.000 en 45.000 kilo drugs aan boord van een vrachtschip. Ongeveer 20 personen zijn aangehouden. De actie wordt door de Guardia Civil omschreven als een historische slag tegen de internationale drugshandel. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken noemde de inbeslagname een van de grootste ooit, zowel nationaal als internationaal. Het schip was vertrokken uit Sierra Leone en zou onderweg zijn geweest naar Libië. Vermoedelijk was het van plan om de drugs daar over te laden op kleinere schepen voor verdere verspreiding in Europa. En in de Chinese provincie Hunan zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een zware explosie in een vuurwerkfabriek. Meer dan 60 anderen raakten gewond. De ontploffing vond plaats in de stad Luoyang, een belangrijk centrum voor vuurwerkproductie. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek en riep op tot strengere naleving van de veiligheidsvoorschriften. Luoyang produceert een groot deel van het vuurwerk in China en is wereldwijd een belangrijke exporteur. De autoriteiten zoeken nog naar eventuele vermisten.
5: Aan- en verkopen van vreemde valuta kan nu ook in Hagerin Bank Mobile Banking tegen de actuele wisselkoers. Klik op de tab Service en daarna op Geld wisselen of Money Exchange. Kies dan de gewenste valutasoorten en rekeningen voor het plegen van de transactie. Ervaar het gemak van Hagerin Bank Mobile Banking.
6: In de sport nationaal. En ik vertelde u nog dat ik zou terugkomen op de plaatsing van Flora voor de play-offs. Want die hebben ondanks het grote verlies in hun laatste partij tegen Inter Mongotapu die ze met 9-0 verloren, toch nog geplaatst voor de SML Playoffs. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Flora is namelijk de periodekampioen van de tweede ronde, oftewel de tweede periode van de competitie. En naast de nummer 1, 2 en 3 gaan ook de drie periodekampioenen van de drie rondes dus door naar de playoffs. Het behaalde puntenaantal in andere rondes maakt dan niets meer uit. Komende woensdag, morgen dus, wordt nog de laatste competitiewedstrijd in de algemene ronde afgewerkt tussen Robin Hood en Leo Victor. Dan krijgen we de playoffs en die beginnen van 10 tot en met 24 mei. Regionaal sportnieuws. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft voormalig secretaris-generaal van de Guyana Football Federation, Ian Alvis, voor 5 jaar geschorst uit alle voetbalactiviteiten. De sanctie volgt na een onderzoek waaruit bleek dat Alvis zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie van vrouwelijke medewerkers. Daarnaast krijgt hij een boete van 20.000 Zwitserse frank. Volgens FIFA heeft Alvis meerdere bepalingen van de ethische code geschonden, waaronder misbruik van zijn positie en het schaden van de fysieke en mentale integriteit van anderen. De beslissing is gebaseerd op verklaringen van slachtoffers, documenten van de Guyana Football Federation en ander bewijsmateriaal. Alvis trad in 2024 al af. De schorsing is inmiddels ingegaan. Internationaal sport dus dan. Champions League halve finale returns. Vandaag, na de veelbesproken penalty-episode van vorige week, gaan Arsenal en Atletico Madrid vandaag in Londen het beslissende gevecht met elkaar aan om een plaats in de finale van de Champions League. De Spaanse coach van Arsenal, Mikel Arteta, toonde op de persconferentie de passie om met Arsenal de eerste Champions League finale sinds 2006 te behalen. Ik voel de energie in en rond het team. Dat is het moment dat we met z'n allen willen gaan meemaken. Aldus Arteta, we zijn ontzettend hongerig om die finale te halen. We zullen als beesten te keer gaan. We gaan het zien. Arsenal tegen Atletico Madrid dus. Manchester City die heeft gisteravond belangrijke punten laten liggen in de jacht op Premier League koploper Arsenal. Een blunder van Mike Gay en 2 fraaie goals van Jeremy Doku waren de opvallendste momenten bij een spectaculaire 3-3 tegen Everton. Dan opvallend nieuws uit Brazilië, want Santos is een onderzoek gestart naar een incident tussen Neymar en Robinho Jr. De routinier zou de zoon van oud-international Robinho een klap hebben uitgedeeld tijdens een training van de Braziliaanse club. Braziliaanse media maakten maandag melding van een voorval tussen Neymar en Robinho Jr. op de training van zondag. De 34-jarige aanvaller zou boos zijn geweest nadat zijn 18-jarige teamgenoot hem te kijk had gezet met een dribbel. NBA playoffs. Gisteren 2 partijen bij de start van de semis in de NBA. De New York Knicks winnen game 1 tegen de Philadelphia 76ers groots 137-98 en nemen een 1-0 voorsprong. En de Minnesota Timberwolves winnen thuis bij de San Antonio Spurs 104-102 nip en nemen daar dus een 1-0 voorsprong. Dit was het Radio 10 Sport.
3: Tot zover het nieuws.

Wilt u meer kilometers maken voor minder? De nieuwe state-of-the-art UltraTech gasoline en diesel van Rubus is ontwikkeld op basis van verbeterde brandstoftechnologie om de prestatie van uw auto te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Door vuil te verwijderen houdt UltraTech de motor schoon en laat die als nieuw draaien. Wat UltraTech voor u doet? Het is simpel! U rijdt meer kilometers en houdt meer geld over. Tank Rubus UltraTech en beleef het verschil. Verkrijgbaar bij alle Rubus en Roy Boudou Enterprises Service Stations.

0: Jy sit in 'n echte klassieker? Ryd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's. I'm loving it.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Doe straffel en kadoosje tours.
3: Ready or take off in 5, 4, 3, 3, 2, 1.
2: We show you the world.
1: United Cement. The strength of the future.
4: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robbie Markt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton. Centrale Markt.

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Powered by Burger King. Have it your way.

0: ons op social media.
1: De nieuwe Crafted Flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
4: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via

0: Ja, en toen was het even stil. Ik was op zoek naar deze klassieker uit de 90s van Ace of Base. Every Time It Rains. En we deden natuurlijk ook wel de promo van Yogi D. Ik heb de Radica op bezoek. Blijf luisteren.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza Hut!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
4: Hey, meisje, ben je bij de soep?
5: Bij

0: met schoenen om te zoenen.
1: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.

0: In de stromende regen zijn ze bij ons op bezoek. En dat mag natuurlijk, dat mag altijd. Goedemorgen Ada, hoe is het met je?
1: Hi morning Sydney.
0: Je bent droog?
1: Ja, gelukkig.
0: Oké. Heb je die Connie gezien hoe je naar binnen moet lopen?
1: Ja. Dus okay. Ik dacht, boy, ik ga laat zijn voor mijn afspraak. Nee. Maar jij hebt me geholpen.
0: Er is een Connie hoe je naar binnen kan lopen als het regent. En dat heb jij ervaren. Ada nee. Fafi.
1: Het gaat goed. Oké.
0: Okay. We mogen niet klagen. Ik heb gisteren een post geplaatst op Facebook. Willen of niet, het is een heel belangrijke week voor ons.
1: Ja, ik heb het gezien.
0: Willen of niet. En wie het begrepen heeft het begrepen.
1: Ja.
0: Maar nu gaan ze het helemaal begrijpen. We gaan op weg naar Moederdag. And there's always a lot going on.
1: Yes. Zondag 10 mei is Moederdag. En we doen het niet alleen op die dag. We starten al op zaterdag op het poolterras. Op zaterdag 9 mei hebben we Isora Queens Delight. Je moet je allemaal een open table dining inbeelden met unlimited buffet, met unlimited non-alcoholische dranken. We starten om 7 uur en we gaan door tot 10:00. Je moet het echt zien als een fancy dinner. En ik zal niet zeggen alleen voor de moeders. We hebben allemaal ook daarnaast iemand die zeg maar ook als een moederfiguur functioneert.
0: Klopt.
1: Maar ook de vaders die een dubbele rol moeten vervullen.
0: Ik ken vaders die ook moeder zijn hoor, tussen aanhalingstekens.
1: Klopt. Dus daarvoor hebben we allemaal de gelegenheid ook voor dit event. We starten dus op zaterdag. Het kost allemaal $55 per persoon, inclusief VAT en service charge. Ik zei het eerder al, je mag je een elegant open table dining inbeelden. En je hebt dan een speciaal menu. We hebben live boil, grill en carving stations. We hebben salads, een fruit bowl en dat sluiten we af met dessert.
0: Right, en dat is dus op zaterdag al.
1: Zaterdag op het poolterras, ja.
0: Right, om 7:00. Ik ga de tijd niet vergeten.
1: Om 7:00.
0: Alright, wat doen jullie nog meer?
1: We gaan dan naar zondag. Zondag is dan de actual Mother's Day. Om te starten bij Eco hebben we daar dus een Mother's Day lunch. We starten om 12:30 en we gaan door tot 2:30 in onze Riverside Hut. Je krijgt dan een lunch. Sorry, je krijgt dan een lunch bestaande uit shared tapas, een main course. Je hebt keuze uit sides en we sluiten daar dus ook af met een dessert. Dit alles kost $1,350 SAD per persoon. En voor de moeders zullen we dus een special giveaway doen van een cuckoo box.
0: Oké.
1: Dat is dus dat extraatje voor de moeders of een moederfiguur.
0: De mama's die van sweets houden, sweets.
1: Yes, dat zeker. Dus daarmee komen we ook in. En bij aankomst krijgen dus alle gasten een complimentary welkom mimosa.
0: Oké, dat is fully packed voor maar voor 1350.
1: Voor 1350.
0: Fully packed.
1: Yes.
0: Alright, en dat is op moederdag, maar er gebeurt nog meer op moederdag.
1: Yes, we gaan dan naar Torarica Resort. Daar hebben we onze breakfast voor $45, unlimited buffet. Dat geldt dus voor Torarica Resort, zowel voor Royal Torarica.
0: Is er nog plek?
1: Bijna niet. Maar bij het opzommen dacht ik, laat me het ook even benoemen, zodat de mensen dat weten. Als we zo meteen dus volgeboekt zijn, dan bestaat de optie ook om een Mother's Day plated brunch te doen bij Tangelo. Voor $40 per persoon. Daar krijg je dus bites. Je hebt ook recht op main courses. Er zijn 3 soorten, dus je mag een keus maken. En daarna sluiten we dus ook af met een dessert. Wat erbij komt is ook een fresh smoothie die je erbij krijgt. En dat allemaal in het kader dus van Moederdag. Bij Tangelo starten we om 12:00 en we gaan door tot en met 4:00.
0: Oké, in elk geval keuzes zat.
1: Daar is keuze zat. Ik moet wel aangeven, in Royal Torarica, in Orchid Restaurant, hebben we ook een brunch. Maar helaas zitten we bijna op het dubbele van wat we aan kunnen. Dus, dus daar hebben we echt helemaal geen plek meer. Dus de gasten die graag een brunch zouden willen doen, daarvoor hebben we wel nog wat plekken over op ons Tangelo terras.
0: Alright, alle informatie staat natuurlijk op onze socials.
1: Op socials, dat zeker. Hey. Onze menus, want we hebben voor alle events uitgebreide menus. Dus die kunnen ze weer terugvinden op onze social media pagina's. En behalve de restaurants hebben we ook voor Tor Wellness twee packages die we aanbieden in verband met Moederdag. En deze doen we ook niet alleen in het kader van zeg maar zondag 10 mei. De pakketten zijn beschikbaar voor 3 maanden, mei, juni en juli. Het gaat dus om een Moment with Mom. Die kost $75. Voor 2 personen heb je dan sauna, jacuzzi, swim passes. En daarnaast krijg je ook nog een 50% discount voucher voor je eerstvolgend bezoek.
0: Oké, en dat is ook een... Is een mooie moederdag tip.
1: Yes.
0: Cadeau tip.
1: Ja. We doen deze pakketten verkopen dus ook middels giftcards.
0: Oké.
1: Ja, dus je zou dus ook, want andere mensen denken het gaat zondag heel druk zijn overal. Je wilt niet echt voor die zondag eruit gaan. Dus hebben wij dus ook daaraan gedacht. Er zijn, dus dat je gewoon op jouw eigen tijd voor de komende 3 maanden eigen afspraak kan maken voor je zoon een jacuzzi of swimpass.
0: Alright, zou je iets vergeten, Ada?
1: Let me see. Nee, voor Moederdag niet. Voor alle events zijn we bijna volgeboekt. We proberen echt zoveel als mogelijk gasten te accommoderen. In onze Orchid restaurant voor de brunch, zeker zo net al, we zijn zelfs op het dubbele van het aantal gasten dat we eigenlijk zouden willen accommoderen. Dus we proberen om ieder nog die beleving te kunnen bezorgen.
0: Ik heb nog een tip. 6:30 morgens is het niet volgeboekt. Daar slapen mensen meestal nog. En dan kan je nog snel voor je breakfast gaan.
1: Ja,
0: dat is een tip.
1: Voor de breakfast zou het nog kunnen.
0: Je moet gewoon vroeg opstaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Gewoon vroeg opstaan. De meeste mensen, 8:00, 9:00, dat staan druk nog.
1: Dat is inderdaad al druk.
0: Gewoon druk. Klopt. Gewoon een extra tip die we meegeven. In elk geval is er altijd een oplossing.
1: Yes.
0: Alright. Hey, check het op de socials van Torarica. Ook een fijne moederdag aan jou, Ada Gracia, alvast.
1: Dankjewel.
0: Ik weet niet, als je het werkend gaat door, ga je het werkend doorbrengen?
1: Ik denk het niet.
0: Oké. Okay.
1: In elk geval niet in Torarica zelfs, maar je weet, je bent always on duty.
0: Ja, you're always a call away.
1: Yes.
0: Nou, heel veel succes met de voorbereidingen. Wilt u reserveren? 4715-00.
1: Extensie 5371.
0: 5371, we hebben dat gehoord. Hey, we doen een nieuwe moederdag song. Dit zijn Humphrey en Friends.

Madonna, Mr. Romantic, Bruno Mars, di Duten, Moya, Risk It All, Risk It All, dat wordt dan net laten horen. Met wat Mexicaanse invloeden. En dan denk je automatisch aan 5 mei. Oh, we denken dan aan... Hoe je dat? Cinco de Mayo, ja. Cinco de Mayo. Ik weet zeker dat Gerda wat aandacht daaraan zal besteden. Even kijken als ik nog iets Mexicaans kan doen, nog. Dat moet niet zo moeilijk zijn. Op weg naar 9 uur. Dit zijn de Glass Animals. Heatwave.

0: geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu. Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Rubimarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
1: Doe straffel en kadushi tours.
2: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
1: We show you the world.
3: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder... of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100...

0: ticket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: Tromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's. In verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
2: Het is vandaag dinsdag 5 mei. Goedemorgen Radio 10 met het nieuws. In het nieuwe DNA-gebouw is op 2 mei de laatste week van het Suriname Model United Nations Sumoon gehouden. Het is een project van de Rotary Club Paramaribo. De Sumoon heeft als doel jongeren van 16 tot 22 jaar te betrekken bij discussies over actuele mondiale kwesties, internationale betrekkingen en diplomatie. Gedurende 6 weken zijn meer dan 45 studenten getraind in leiderschap, communicatie en onderzoekvaardigheden. Ter voorbereiding om verschillende landen te vertegenwoordigen tijdens gesimuleerde VN-vergaderingen. Het thema van dit jaar luidde Mensenrechten in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. De deelnemers debatteerden en onderhandelden en toonden elk de vaardigheden nodig in een rol als toekomstige leider. Shalom Bergwijn, Jedaya Dongo en Ivan Wang werden uitgeroepen tot respectievelijk beste positiepapier, beste afgevaardigde en beste spreker in hun rol als afgevaardigden namens de VN-veiligheidsraad. De deelnemers debatteerden, onderhandelden en toonden elk de vaardigheden nodig in een rol als toekomstig leider. Meerdere journalistieke producties over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump zijn bekroond met prestigieuze Pulitzerprijzen. De prijs voor verslaggeving in het publieke belang ging naar de Washington Post voor berichtgeving over de hervormingen binnen federale instanties onder de regering Trump. Tijdens de uitreiking uitte de organisatie achter de prijzen ook kritiek op de beperkte toegang van media tot het Witte Huis en het Pentagon. Dit terwijl de Washington Post opvallend genoeg intern onder druk staat van eigenaar Jeff Bezos, oprichter van Amazon. Daardoor vertrokken onder andere columnist Ruth Marcus en cartoonist Anne Telnase. Laatstgenoemde won zelf ook een Pulitzerprijs voor haar kritische werk. De New York Times viel in de prijzen in de categorie onderzoeksjournalistiek voor een serie over vermeende belangenverstrengeling rond Trump en zijn entourage. De Pulitzerprijzen gelden wereldwijd als een van de hoogste onderscheidingen in de journalistiek. En de Canadese violist Ashley McIsaac heeft een rechtszaak aangespannen tegen Google wegens lastelijke informatie die door een AI-functie werd gegenereerd. Volgens McIsaac werd hij in een automatisch gegenereerde samenvatting onterecht bestempeld als zedendelinquent. In het overzicht stonden ernstige en ongefundeerde beschuldigingen, waaronder vermeende veroordelingen voor zedendelicten en mishandeling. Ook werd ten onrechte vermeld dat hij levenslang geregistreerd zou staan als een zedendelinquent. De violist eist een schadevergoeding van $1,5 miljoen en stelt dat de fout al concrete gevolgen heeft gehad, waaronder het afgelasten van een concert. In de aanklacht wordt Google verantwoordelijk gehouden voor de inhoud van de AI-samenvatting. Volgens McIsaac had het bedrijf moeten weten dat het systeem onjuiste informatie kon verspreiden en had het maatregelen moeten nemen om dit te voorkomen. Daarnaast stelt hij dat Google geen contact met hem heeft opgenomen en geen excuses heeft aangeboden voor de fout. De zaak werpt opnieuw vragen op over de betrouwbaarheid en aansprakelijkheid van kunstmatige intelligentie bij het verspreiden van informatie. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: honger, weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Spelen is leuk en leerzaam met goed speelgoed van Sweetheart. Ons speelgoed is niet alleen stevig en mooi, maar ook 100% gekeurd op kindveiligheid. De allerleukste bouwdozen, spelletjes en oefenboekjes, maar ook volle puzzels en knutseldozen. Genoeg keuze om samen te spelen en samen te leren. Heb je binnenkort weer een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje? Kijk dan snel op onze Facebookpagina voor onze collectie verjaardagscadeautjes. Spaar tijd, kies, klik en reserveer en Sweetheart doet de rest. Sweetheart, jouw favoriete speelgoedwinkel. Daar word je vrolijk van.
3: Fuel your drive and family at Rock Oil. Sink your teeth into our delicious sandwiches, shawarma, Rocky Burger, or fried chicken combos. After loading up on our great food, you can fill your tank with our high-quality fuels. Rock Oil, your one-stop energy hub.
4: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
5: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn Dawood King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3.

0: WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
2: In deze aflevering groep H. Met daarin Spanje, Kaapverdië, Saoedi-Arabië en Uruguay. Spanje staat voor de 13e opeenvolgende keer op een WK. En de 17e keer in totaal. La Roja, zoals de Spaanse voetballers ook worden genoemd, debuteren in 1934 op het WK in Italië met een plek in de kwartfinale. De beste prestatie komt op het eindtoernooi van 2010 in Zuid-Afrika met de wereldtitel. Daarnaast speelt het Spaanse elftal op het WK van 1950 in de finalegroep en sluit het toernooi af als vierde. Op het WK 4 jaar geleden in Qatar reikt Spanje tot de 8e finale. Dan Kaapverdië. Kaapverdië debuteert in Mexico, de VS en Canada op het WK voetbal. Voor het WK van 2002 speelt het land voor het eerst mee in de kwalificatie. Die missie mislukt, evenals voor de 5 WK's daarna. In 2025 lukt het de Blauwe Haaien, zoals de bijnaam van de ploeg luidt, dan eindelijk zich te kwalificeren voor een eindronde WK voetbal. Het volgende land in groep H is Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië speelt voor de 3e achtereenvolgende keer op een WK. In totaal is het de 7e keer dat de Saoedi's hun opwachting maken op een eindronde. De Groene Valken, of gewoon de Groenen, zoals het team ook wordt genoemd, doet voor het eerst mee in 1994 in de Verenigde Staten, met een verrassende 8e finale plek. Direct de beste prestatie tot nu toe. De 5 deelnames daarna eindigen allemaal in de groepsfase. Op het laatste WK in Qatar baart Saoedi-Arabië vooral opzien door de 2-1 overwinning in de eerste groepswedstrijd tegen de latere wereldkampioen Argentinië. En dan tot slot Uruguay. Voor Uruguay is het de 15e deelname aan een WK voetbal. Het debuut is op het inaugurele WK in 1930 dat Uruguay wint, waarmee het de eerste wereldkampioen is. Op de 2 eindtoernooien die volgen is Uruguay er uit protest niet bij, omdat die WK's in Europa worden gehouden. In 1950 in Brazilië is Uruguay weer van de partij en wordt wederom wereldkampioen. Op de volgende 12 WK's waaraan La Celeste, het hemelsblauw, zoals het team ook wordt genoemd, meedoet, is de 4e plaats de beste prestatie. Dat gebeurt 3 keer. In 1954 op het WK in Zwitserland, in 1970 in Mexico en op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. In Qatar, op het WK 4 jaar geleden, is het toernooi na de groepsfase voor Uruguay voorbij. Morgen kijken we naar groep I.
3: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou. Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors. De VCB Bank wenst alle mama's, oma's en verzorgers een fijne moederdag. We zijn er voor u, net zoals u er dagelijks bent voor ons. Vandaag en in de toekomst. VCB. De bank voor iedereen.

0: schattig. Is je baby altijd zo vrolijk?
1: Ja, ik gebruik de beste kwaliteit voor mijn kindje. En dat is VIP Baby Diapers. VIP Baby Diapers zijn zo babyvriendelijk. Ze voelen heerlijk zacht, zitten elastisch en blijven zo lang droog. Mijn baby is mijn VIP. Van jou toch ook?
0: Inderdaad, voor mijn baby alleen topkwaliteit. En ik zie het, VIP babydiapers zorgen voor blije baby's.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Heeft de muffler het laten afweten? Schreeuwt de uitlaatpijp van uw auto om vervanging? Rij nu direct naar Milasco aan de Schietbaanweg. Milasco heeft de juiste muffler voor Japanse, Europese en Amerikaanse auto's. Milasco Muffler Shop, Schietbaanweg 80, precies in de bocht achter de cultuurtuin. Als de muffler en de uitlaat van uw auto meer lawaai maken dan is toegestaan. Milasco, 54 65 96.
3: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf uno.

Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.

0: bodum, bodum.
1: Het is 9:30. De juiste tijd is van Songyi & Co. Een warm kopje Sunko of Gold Paraté brengt een fijn gevoel met zich mee.
2: If it comes to cars, what you need is what we've got indeed. Bij Saya NV zijn er mogelijkheden te over bij het aanschaffen van tweedehandse en nieuwe voertuigen. Financiering op verschillende nieuwe pick-ups. 10 tot 15% financiering. 1 jaar garantie op het gehele voertuig. En de loperij, dus gehele afhandeling, doen wij voor u. Oplossing en service, dat is ons ding. Saya.

Ook voor de inrichting van de slaapkamer, complete kingsize en eenpersoonsbedden, twijfelaars, klerenkasten, nachtkastjes, scheepsbedden. En ook voor de baby- en kinderkamer, kleurrijke en leuke attributen, zoals speeltafels. Zevers Paradise, Tour Tonnelan 9 Paramaribo, Zevers Nikeri aan de Gouverneurstraat. Spaar punten met jouw Zevers Paradise X-card.

0: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit een nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
2: Lange dagen en vele uren op de been? Healthy Feet helpt. Bij elke job waar veiligheid boven alles gaat, sta je stevig en comfortabel in safety shoes van het merk Birkenstock. Deze voldoen aan gangbare industriële veiligheidsnormen, zijn lichter van gewicht en uitgerust met een uitneembaar voetbed van kurk en microfiber. Comfort, kwaliteit en klasse. Birkenstock Safety Shoes. Nu verkrijgbaar bij Healthy Feet aan de Mahonilaan 67 in Paramaribo.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar coververhaal achter de realiteit van drive-by-shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Ashwin Michael Adin spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname, tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via parbode.com en volg ons op FB.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Hassani.
0: Naskip. Naf you.
2: Elke werkdag op Radio 10 om 1:30 in de middagspits. De SCMC 10 mobiel.
3: Nee, ik was niet ogri, maar soms een beetje rebellisch. Niet luisteren. Vooral hoe het aankomt op vriend.
4: De rukwinden hier en daar natuurlijk ook bij Wakabassi vernielingen aanrichten. Dan denk je van, jeetje, je bent aan de ene kant zo goed bezig en dan krijg je dit weer. Maar ja, tegen de natuur kunnen we niet vechten.
2: De SCMC 10 mobiel. Also powered by Finabank, Self-Reliance en Allstar.
3: Oma, we zijn in elk geval veel voorzichtiger met onze kleinkinderen dan met onze kinderen.
5: Het enige wat ik nog graag wil is dat alles goed gaat met mijn gezin en met mijn familieleden. Weet je. Ook mijn best blijven doen zodat zij ook gelukkig kunnen leven, verder kunnen leven.
2: De SCMC 10 mobiel.
6: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.

Goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. 9 mijnwerkers zijn omgekomen door een explosie in een kolenmijn in de gemeente Sutatausa in Centraal Colombia. Volgens autoriteiten ontstond de explosie vermoedelijk door opgehoopte gassen. In totaal waren er volgens de Colombiaanse krant El Tiempo 15 mijnwerkers betrokken bij het ongeluk. 6 konden bevrijd worden en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De mijnwerkers werkten volgens de krant op een diepte van ongeveer 600 meter. Mijnongelukken komen vaker voor in Colombia. Bij een ongeluk in dezelfde gemeente kwamen in 2023 meer dan 20 mensen om. De WHO zegt in een rapportage over de uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip dat 5 zieke opvarenden als verdachte gevallen worden beschouwd. Gisteren kon al met zekerheid worden gezegd dat een Britse man het virus had opgelopen. Hij wordt in een ziekenhuis in Johannesburg in Zuid-Afrika verpleegd. De WHO zegt dat ook van een gestorven Nederlandse vrouw nu zeker is dat zij met het virus was besmet. Onder de 5 verdachte gevallen is de echtgenoot van de vrouw. De man stierf op 11 april aan boord van het cruiseschip Hondius. Het stel was op 1 april in Argentinië aan boord gegaan na een rondreis door Zuid-Amerika. De man kreeg op 6 april last van koorts, hoofdpijn en milde diarree. Op 11 april kwamen daar ademhalingsproblemen bij. Hij stierf diezelfde dag. Zijn lichaam is 13 dagen later aan land gebracht op Sint Helena in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Zijn vrouw ging daar ook van boord. Tijdens de thuisreis naar Nederland werd ze ziek. Zij stierf op 26 april in een ziekenhuis in Johannesburg. De Hondius vertrok op 1 april uit Argentinië en ligt nu in Kaap Verde. Passagiers en crewleden mogen niet van boord. De Hondius heeft volgens de WHO 88 passagiers en 59 bemanningsleden aan boord met 23 nationaliteiten. Er bestaan verschillende soorten hantavirussen. Vooral muizen en ratten kunnen deze virussen bij zich dragen. En dragen het over op mensen, bijvoorbeeld als die ingedroogde urine of poepdeeltjes inademen. De klachten als spierpijn, hoofdpijn, koorts, misselijkheid zijn meestal mild. In de rest van Europa komen ook andere hantavirussen voor. Deze geven in de meeste gevallen vergelijkbare klachten. Bij een variant die voorkomt in de Balkanlanden, het Dobrava-virus, wordt vaker een ernstiger ziekteverloop gezien. In Europa sterft minder dan 1% van de patiënten aan de gevolgen van een besmetting. Sommige hantavirussen die in Noord- en Zuid-Amerika voorkomen, kunnen ernstigere ziektebeelden veroorzaken. Een voorbeeld daarvan is het Andes-virus. Hierbij kunnen mensen hoge koorts en ademhalingsproblemen krijgen. Later kan dat leiden tot ernstige longproblemen en hartfalen. 30-50% van de patiënten kan daaraan overlijden. Buiten Noord- en Zuid-Amerika komen deze hantavirussen niet voor. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: Delensuur Spitsoor. Iedere werkdag tussen 1 en 2 middags op Radio 10. Weet jij de herkomst van dit geluid? SMS het goede antwoord tussen 1 en 2 naar 1088 of bel naar de studio. Spitsoor, powered by Telesuur, keeping us in touch. Energy Plus, your engine loves it. Lucky Store en McDonald's, I'm loving it. Wie oren heeft, die horen. Telesuur, Spitsoor.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.

0: Roasted peanuts covered in chocolate. Ping pong. Bounce into flavor.
1: Importeur en distributeur Hatermeek.
2: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
3: Maak kennis met Touchy and the Lee's Delicatessen Shop. Een charmante delicatessen shop waar de smaken van Frans-Guyana en Suriname samensmelten. Hier vind je ambachtelijk vervaardigde Frans-Guyanese yoghurt en yoghurtproducten, een uitgebreide selectie Surinaamse fruitpulp van alle fruitsoorten, vers, smaakvolle ideaal voor smoothies, desserts en traditionele gerechten. Perfect voor liefhebbers van unieke, tropische, gezonde en hoogwaardige producten. Touchy and the Lee's Delicatessen Shop voor natuurlijke, gezonde en authentieke producten. Voor de consument, de horeca en eetgelegenheden. Vind ons aan de Anton Drachtenweg nummer 68 bij de ingang van het Zorghotel. Bel voor meer informatie met 866-9620. Touchy and the Lee's, de Su-Franse Delicatessen Shop.
4: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
3: Naskip.

0: Nou, wat zullen we zeggen? He's back. En nog maar enkele maanden geleden dropt hij met de andere veteraan, te weten Duke Aloja, die is tegenwoordig all over the place. Dropte Yogi D al een mooie song. En enkele maanden later komt deze Sonte. En deze week op de promo van Magic worden ze extra veel gedraaid. On heavy rotation, zo je wil. En het heeft keihard en nog eens keihard geregend deze ochtend, man. Het is de maand mei. Enter mei. En ja, wat zullen we zeggen? Het hoort erbij, toch? Alles gaat wel een beetje slow in het verkeer, maar dat valt wel even te doen. Laat me alvast beginnen met Good Morning Sunshine, ondanks dit geweldige weer daarbuiten. En welkom, het is de Magic Café dinsdag. En niet zonder meer, het is een Magic Café met heel veel star power. Er zijn ook al moederdagsongs geprogrammeerd. En ik zal je zeggen, ik heb hier zitten in de studio de vertolker van wellicht het grootste moederdaglied ooit in Suriname. Komt ook altijd in de Nacho Top 40 aller tijden, wat Surinaamse producties betreft. Dus dat zegt al een heleboel. En vandaag hebben we de eer om hem te verwelkomen. Hij is er nog maar een paar dagen in Suriname. En het komend weekend staat hij helemaal in de spotlight. Want dan is hij de grote blikvanger van de jaarlijks terugkerende Moederdag Special. Dit jaar in handen van 1 voor 12. We verwelkomen the one, the only, Brian B. in de uitzending vandaag. En hij is niet alleen. Die man heeft de beste entrepreneur naast zich zitten. Ook een radiomaker van formaat. Een man die me het vak ook heeft geleerd. En dat is Carlos Pinas. Welkom mannen. Welkom in deze uitzending. Carlos Pinas is all smiles. Brian natuurlijk ook. Laat me beginnen met de belangrijkste vraag. Brian, hoe voel je vandaag?
1: Hey, dat ik bij Steven mag zijn. Radio 10. Hey, geweldig.
0: Welkom in Sranang. Welkom thank thuis, you, zal ik you. Zeggen.
1: Ik ben er trouwens maar een halve dag.
0: Oké, je hebt de goede reis gehad.
1: Ja, heerlijk was het.
0: All right. En de voorbereidingen die zijn natuurlijk al in volle gang. Wat voor een spektakel, want dat zal het zeker wel worden. Wat voor een spektakel mag Suriname dit weekend, om precies te zijn, zaterdagavond verwachten?
1: Het wordt een hele mooie, goede show, wordt het. Met vele artiesten. Ik ken niet alle namen. Maar het wordt een hele mooie, fijne avond. Ik heb al gerepeteerd. Dus voor 1 keer. Mm. Dus we zijn goed bezig.
0: Nou, we spraken elkaar niet zo lang geleden bij de launch van je nieuwe single. Tanghi Masargado trouwens. Die plaat krijgt ook alle aandacht, hoor. Die song krijgt alle aandacht van ons hier. Ja, wat zou ik vragen? Je zei je zou een paar van die echte, bijna vergeten moederdagliedjes gaan doen. Dat heb ik onthouden.
1: Ja, wil ik wel. Maar volgens mij, ik hoop dat ik tijd genoeg heb om ze te brengen. Dan wil ik ze wel. Die oude, die Nederlandse hitjes van toen. Moeder, hoe kan ik je danken? Een huis zonder moeder is als een vaas zonder bloemen. Weet je, dat soort liedjes. Maar ik ga toch mijn best doen om, al zijn het stukjes ervan.
0: Oké, want ik hoorde onderweg naar de studio vandaag. Heintje, ken je die liedjes nog? Heintje, moeder, hoe kan ik je danken?
1: Moeder, hoe kan ik? Mm. En dan ook op de manier van Heintje dus.
0: Ja, precies. Nou, fantastisch. Het is zaterdag 9 mei. Save the date. Hoe loopt het trouwens? Aan belangstelling zal het zeker niet ontbreken. Dan kijk ik richting de promotor. Carlos Pinas. Natuurlijk, Suriname kijkt altijd uit naar dit geweldig spektakel. Ga ik het weer noemen, maar.
2: Inderdaad, in dit jaar inderdaad met de man die het het best kan vertolken, vind ik hoor, op moederdag, Brian B. Mm. Er was sprake, Brian B. zei het vorig jaar, toen hadden we een benefit, 1 voor 12 in Nederland, verband met 20 jaar 1 voor 12. En Brian was de eerste artiest op het oog en Brian heeft er een hele mooie avond van gemaakt, goed voor vertolking. Voor een moederdagshow in Suriname, ook een benefit. De baten gaan natuurlijk naar een sociaal doel, gaan naar een sociaal project. In dit geval gaat het om een zinkenwoning van een gezin, de weg naar zee. Ja, je weet, in zo'n klimaat kan je niet in een zinkenwoning wonen. Ja? Als het regent heb je een probleem, als het zonnig weer is heb je een nog groter probleem. Dus die mensen moeten uit de pinari gehaald worden en een deel van de baten gaan naar de bouw van die woning. En een ander deel gaat naar het schoolbrodenproject. Dat is een ongoing project van 1 voor 12. En die geniet ook ondersteuning, financiële ondersteuning. En daarvoor gaan we het doen.
0: Nou, petje af voor 1 voor 12 natuurlijk. Voor al het geweldige werk dat de stichting al 20 jaar doet, zoals je het zegt, Carlos. Mooi, aan de ene kant zielig dat er nog zo'n stichting dit soort van acties moet ondernemen natuurlijk, maar we hopen het beste. Ik zie al gebeuren dat het gezin binnenkort over een behoorlijke woning beschikt. Dat geeft ook een goed gevoel, Brian.
1: Inderdaad, ik ben ik bouw geen woningen voor mensen, maar ik treed wel vaker op voor de mensen. Van de week zit ik dan weer bij een aantal tehuizen. Jaarlijks terugkerend moederdag evenementen.
0: Dus een volle agenda. Dit weekend in elk geval ga je op meerdere plekken opduiken.
1: Ik moet zeggen dat 1 voor 12 mijn agenda behoorlijk heeft volgedouwd.
0: Mm-hmm.
1: Met heel wat promotionele werkzaamheden. Maar moet ook gebeuren. Dus wat kan je eraan doen? Je moet.
0: Nou, ik zie de grote baas van 1 voor 12 hier. De uitzending krijgt nog meer star power. Misschien wil Louis Vismalen ook wat zeggen. We hebben wel een beetje verteld over het huis en weg naar zee. De mensen verdienen natuurlijk beter. Maar we zien, kan Louis Suriname op zijn eigen manier warm maken om toch nog even de laatste kaartjes te halen. We zullen daar nog even wat over zeggen. Gaat het goed met de kaarten? Goedemorgen, Louis.
3: Goedemorgen, Steven.
0: Goed om je te zien, man.
3: Een van de motoren die zit ook hier. Dat is meneer Pinaas, mede-oprichter 1 voor 12. Nou, ik wil er dus van zeggen dat de mensen heel gauw hun kaarten kopen. We hebben kaarten van 1000 SRI tot en met woensdag. Vanaf donderdag hebben we kaarten van 1200. Dus het is maar nog een bijmorgen die moeten ze nu naar voorraadpunten gaan.
0: Ja, want ik hoorde al een bericht dat de kaarten bij 1 voor 12 al zo goed als uitverkocht waren.
3: Ze zijn goed als uitverkocht.
0: Eigenlijk. Maar er zijn nog een paar. Wie het niet wil missen, hoeft dat niet te missen, bedoel ik.
3: Ik denk dat we nog een stuk of 500 kaarten over hebben. Dus als de mensen nu nog een kaart willen hebben, kunnen ze naar de voorverkooppunten gaan.
0: Oké, en ken je die uit het hoofd?
3: We hebben Toetonnes Taxi, is niet ver van hier.
0: Mm-hmm.
3: We hebben de eetzaak weer in de Tropen.
0: Okay.
3: Dat is aan de Kokobiakoweg. We hebben Mahabir, die is aan de Koningsstraat en aan de Pad van Wanica. En Black Boy Kitchen. En de kantoren van 1 voor 12 op Para en de stad.
0: Waardeer je mama moederdagshow. Dat is deze zaterdag 9 mei in de Anthony Nessie Sportaal. Met niemand anders dan Brian B. in de hoofdrol.
1: Himself.
0: Wat zijn jouw verwachtingen zelf?
1: Ja, ik heb er totaal zin in. Okay. Zoals elk jaar. Volgens mij doe ik dit al 35 jaar.
0: Zo lang al?
1: Dus ja, en dan een ferie. Dus ik bedoel, het is niet. Het is toch mooi om zo'n grote hit zo lang te hebben.
0: Ja, maar zeg dat maar. En inderdaad, het is een hele krachtige manier om waardering uit te spreken aan elke moeder. Ik bedoel, je pokoe wordt overal gedraaid als mama in het zonnetje gezet moet worden, toch?
1: Het was de bedoeling dat het. Het was heel speciaal voor mijn moeder. Had ik dat nummer gevraagd. Had ik gevraagd aan Jerry Temer van: hé, ik wil mijn moeder verblijden met een heel mooi lied. Ik hou van die vrouw. En zo'n moeder als mijn moeder was geen makkelijke tante, maar I loved her.
0: Nou, geweldig. En een heleboel klopt nog. Ik bedoel, je hebt af en toe wel een pak slaag gehad.
1: Natuurlijk, en niet zo.
0: Niet eenvoudig.
1: Mattenklopper.
0: Hey, wauw, nou dat is ballon, hè. Ja. Je moest het op een lopen zetten. Nou, we gaan die song even laten horen en dan gaan we door met dit mooie gesprek in de studio in de Magic Café met the one, the only Brian B. En hij zingt het volgende moederdagliedje voor ons.
4: Business Breakfast Plus wens alle moeders een fijne moederdag. We vieren liefde, kracht en alles wat mama bijzonder maakt. Verras haar met onze Mother's Day Appreciation Box voor slechts $15. Bestel nu op 43-4772 of 8517-507. Klim op straat 6 tegenover Finabank, Jagarat Lachmanstraat.

0: En er bestaat geen twijfel, als je hem het live wilt zien doen, dan moet je deze zaterdag 9 mei in de Andrew Nasty Sporthal zijn, of het Andrew Nasty Indoor Stadion, zo wordt het ook wel genoemd. Dat wordt het toneel van de grote 1 voor 12, Mama, of Waardeer Je Mama, Moederdagshow. En we hebben Brian B. hier live in de studio. En hij weet bijna wat er staat aan te komen. Het is nu aan jou om op je eigen Brian B. manier, in de Brian B. fashion, ja, tot de moeders te spreken. En natuurlijk de kinderen, de vaders, de mannen die dit weekend, deze zaterdag van de partij willen zijn in de Andrew Nasty Sporthal.
1: Ja, ik zeg het steeds weer. Als je geen moeder hebt, jongen, weet je niet wat je meemaakt. En degene die het nog hebben, man, waardeer aan mama. Want een huis zonder moeder is als een vaas zonder bloemen. En je wil het niet er zonder doen. Trust me. Ja? En dus, ik hoop jullie allemaal zaterdag aanstaande te zien. De Me I Waardeer You Mama Show. I'm gonna be live on stage. En ik ga het doen voor jullie. Zoals elk jaar.
0: Nou, geweldig. Brian B. in zijn eigen woorden. En ik zie Carlos Pina zichtbaar genieten van die call. Het wordt mooi. Het wordt spektakel. Is er nog iets dat we moeten weten?
2: Wat we moeten weten is op tijd komen. De regie ligt in handen van Edwin Solo Jeffrey.
0: En dat is geen makkelijke man.
2: Dat is geen makkelijke man.
0: Ja man, on top of big up yourself, Mr. Jeffrey.
2: Ook al zijn er maar 15 mensen, de show zal starten. En dus zorg ervoor dat je op tijd bent. De inloop is al om 7 uur. Dus mensen komen de duizenden op tijd. Om dus die zaal mooi te vullen. Zodat we een hele mooie knallende show hebben. En Brian B. als hij een volle zaal ziet, is hij nog enthousiaster.
0: Nou, geweldig gezegd. Ik moet even lachen. Want toen ik hier kwam had ik direct moeten zeggen van hey, bedankt voor het wachten. Hè. Ik waardeer dat jullie op hebben gewacht. Want ik was echt een paar minuutjes te laat. Ze stonden al... ja, hoe noem je het? Prominent op het bordes hier van Radio 10. En ik zag van, nou, we beginnen deze uitzending met Star Power. Nou, te gek. Op tijd is op tijd, dus dat heb je goed gezegd, Carlos. Als je een minuut te laat binnenloopt, heb je een minuut van je leven gemist, hè? Ja, man. Nou, fantastisch. Hey, heel veel succes, mannen, voor ons. Een voorrecht en een eer om dit gesprek te doen. En om inderdaad deze tête-à-tête one-on-one te hebben met een van de besten van de klas... Dat mag wel gezegd zijn, toch?
1: Jij ook bedankt.
0: Ja, man.
1: Dat wij bij jou mochten zijn.
0: Nou, fantastisch. Nou, dat doen we.
1: Je weet het toch? Die jingle?
0: Ja, precies, die jingle. Misschien wil je iets doen. Het is een beetje cliché, maar... Ik bedoel, ik vraag het niet graag aan de kunstenaars, want... We moeten niet spotten met de kunst, maar je wil wat doen, zeg je, oké.
1: Okay. Nee, maar ik zeg altijd van velen... De generatie van nu weet niet eens dat ik die jingle doe.
0: Oké.
1: Okay, dus, en ik ben best verwaand, dus ik don't care.
0: Oké, okay, laat het even horen.
1: This is Radio 10, 88.1 Magic FM.
0: Als je nog twijfelt, dan weet je waar het vandaan is. Nog een geweldige job, Brian B.
1: Het komt niet uit New York, nee.
0: Nee, het komt uit het hart van Suriname. Nou, fantastisch gedaan. En ja, nog steeds dagelijkse kost. Het is onze station call, dus elk uur begint daarmee met deze man's stem. En dat is misschien wel het mooiste compliment voor Radio 10 en ook voor Suriname. Want Suriname luistert. We gaan die nieuwe song van je meteen laten horen. Trouwens, daar hebben we al uitvoerig over gesproken. Hij moet alleen nog even richting de charts, denk ik. Want het is een echt top-notch gospellied uit de songboek van...
1: Ja, dan kijk ik naar uit. Doe het dan.
0: Ja, hoe heet die meneer weer? Kenneth Morley.
1: Kenneth Morley, ja.
0: En we gaan hem meteen laten horen, maar eenmaal je hier bent. Hij zal ons zingen naar de bodem van het uur. Brian B. hier, Alive and Kicking. En je mag hem wel even zelf aankondigen aan je fans.
1: Dit is mijn laatste single. Sorry dat ik zo onderbreek.
0: Nee, helemaal niet erg.
1: Tangi Masra Gado.
0: And here we go.

mooi gedaan, hè? Tangi, Masra, Gado. En we hebben ook het genoeg gehad om Brian B. deze ochtend te spreken in Magic Café. Allemaal met het oog op die geweldige moederdagshow die eraan zit te komen. Niet zomaar een moederdagshow, maar de moederdagshow. En het gebeurt deze zaterdag 9 mei in de Entry Nasty Sporthal. En Op Tijd is Op Tijd. Het wordt een geweldige show met niet alleen Brian B., maar ook de best of the best in Suriname. Dus je wil het niet missen. En misschien ook wel de manier om het moederdagfeest op een aparte manier te beginnen met Mami. Nou, thanks a million. Een geweldige uitzending. Een uitzending met Star Power, waar er ook Carlos Pinas en Louis Vismalen van 1 voor 12 op bezoek. Hou het dus in de gaten. Deze zaterdag 9 mei nogmaals in de Entry Nasty Sporthal. Die onvergetelijke Waardeer Je Mama 1 voor 12 moederdagshow. En wat we ook hebben geleerd uit het gesprek is dat een goed deel van de opbrengsten zal gaan naar sociale projecten. We kennen allemaal het verhaal van de familie bij Weg naar Zee. Maar het is ook een ondersteuning voor het schoolbroodjesproject dat 1 voor 12 al ook zo lang doet. Nou, cool, mis het niet en zorg ervoor dat je je laat zien in de Entry Nasty Sporthal. Alright, we zitten op de bodem van het uur. Het is wel geteld 10:55. En de tijd is van Zungi en Co. Greet ne greet moro, abonde krontomerci Zungi Doro. En dat is Wok Brand Kokosmelk. Ja, dat moeten we elke dag live doen hoor. I just like that. En wat we doen, ik ga meteen op zoek naar lekker eten. Ik heb hier voor me verschillende menus, waaronder Pauli, Esseline, Boritori, allemaal geweldige restaurants in de stad. En we gaan meteen lezen. Yes, thank you man. Hi, nog even groeten. We gaan even lezen het menu van Dawood King, zie ik hier voor maar. Mahonilaan 4, vandaag rijstvis, kuits apropos. Jangan santeng gori, nasi rame, schele rijst met gudangen, bami pechil, tilo 3, bami met tilo, pechil, bami kip, nasi, taho long tong en zoute ei. We hebben ook nog lumpia, saté en krokante bakabana, Dawood in 1 liter fles, Dawood in slosh en estelair. Levering binnen Paramaribo Noord mogelijk. We zijn open voor business. Kom maar binnenvallen. Mahonilaan Anton Drachtenweg daar op de hoek. Bel en bestel via 83x7 3x6. Restaurant Dawood King.

0: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 waar Daddy You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Ezze en Friends, Zang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie Edwin Sollogheffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
1: Kwak die temko, biji.

0: vier Moederdag, zoals het hoort, met een heerlijke Mother's Day Plated Brunch. Op zondag 10 mei bent u vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags welkom op het terras van Tangelo voor een sfeervolle en smaakvolle middag. Laat je verwennen met een geweldig samengesteld brunchmenu, speciaal om alle moeders in het zonnetje te zetten. Bij aankomst wordt u ontvangen met een complimentary fresh smoothie, een perfecte start van een bijzondere dag. Gasten genieten van een zorgvuldig samengestelde plated ervaring bestaande uit selected shared bites en een vers bereid hoofdgerecht naar keuze en een smaakvol dessert ter afsluiting. De prijs van deze complete beleving bedraagt slechts $40 per persoon, inclusief BTW en service charge. Voor informatie en reserveringen bel op 471500 extensie 5371. Trarica, we share the best with you.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: Psst, vaders en kinderen, Moederdag komt eraan. Dit is het moment om jouw lieve moeder te bedanken voor alles wat zij doet. Bij Dato helpen we je graag het juiste cadeau te vinden. Van prachtige vazen en handig tuingerei tot die pottenset waar zij al een poosje naar kijkt. Shop tot en met 9 mei extra voordelig met onze speciale Moederdagdeals. Als klantenpashouder ontvang je extra punten op geselecteerde artikelen. Bezoek ons aan de Kennekampweg en bedank jouw moeder op de juiste manier. Op 8 en 9 mei zijn wij open tot 6 uur 's middags. Dato, let's light up your life.
3: Dankjewel mama, I love you.
2: Dato, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5 en op de zaterdag van 8 tot 2.
4: Bij JEPSA weet je wat je krijgt. Kwaliteit, service en spullen die gewoon werken. Van topmerken in elektra tot waterinstallatie en meer. Alleen het beste is goed genoeg. Onze producten worden gekozen door vakmensen. Onze experts staan altijd klaar met een goed antwoord. Wij verkopen A-merken, getest en vertrouwd. Dat is het verschil van topmateriaal bij JEPSA. Als je nu groot inkoopt of een onderdeel nodig hebt, bij JEPSA loop je altijd met een goed gevoel naar buiten. Kom langs aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. En op de zaterdag tot 1 uur 's middags. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
5: Wat maakt dat je er altijd weer stralend uitziet? Bingo! Wasmiddel van Bingo. Verkrijgbaar in poeder en vloeibaar. Nu nog geconcentreerder, dus veel minder nodig per wasbeurt. Voor de beste prijskwaliteit. Bingo, zo haal je net iets meer uit het leven. Bingo!

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Maar,
0: oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Popeyes maakt iedereen blij. Want wij hebben nu ijscream erbij. Haal vanaf vandaag jouw ijscream bij al onze Popeyes filialen of gewoon in de drive. Because you deserve a Popeyes dessert. Share love. Share Popeyes.
3: Louisiana.

0: Magic Café. Dinsdag, een regenachtige dinsdag sowieso. Dus let goed op en race alsjeblieft niet door water. Is nooit goed voor je auto, hoor. Ook al zie je dat wel in de reclamespot. Hou ook een beetje rekening met de voetgangers en het andere verkeer. En niet als een gek door het water gaan racen, alsjeblieft niet. Maar goed, we gaan naar het volgende onderwerp. En dat heeft allemaal te maken met een moederdag-happening die eraan zit te komen. Onder de noemer Mama Take You Day voor Gomorrow Hey. En ik heb in de studio even de motoren achter deze organisatie van de stichting Roemas. De luide en duidelijke stem van mevrouw Emmy Hart. Hey, Brian B. En nu Emmy Hart. Mijn dag kan niet meer stuk, man. Hoe gaat het met u, mevrouw Emmy Hart?
1: Je krijgt het antwoord. Altijd goed.
0: No.
1: Met God ben je altijd. Voel je moet je je goed voelen.
0: Nou, u bent al jaren bezig met de mannen. Ja. Ja, toch, we kennen allemaal het mooie werk van Roemas. Maar het is nu moederdag en ja, die dag laat Roemas nooit onaangeroerd. Waarom?
1: Omdat wanneer je de moeders verwent, kunnen zij de mannen gaan verwennen.
0: Just like that.
1: Je geeft ze een paar tips hoe ze anders met onze dierbare mannen moeten omgaan. En dat is eigenlijk het hoofddoel. Dat je ze eigenlijk weer versterkt. Versterkt, ja. Om door te gaan met hun mannen, hun papa's, hun kinderen.
0: Nou, het moet een leuke, niet alledaagse zaterdag gaan worden. Zaterdag 9 mei. Ik zie het programma begint al om 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Je bent al vanaf 10:30 hartelijk welkom bij Roelies Event Center. Wat gaat er daar gebeuren? En ik zie, er is ook een 18-plus code, zelfs meer dan dat.
1: Nou, zoals elk jaar weer verwennen we de mama's. Omdat we eigenlijk gefocust waren alleen op de papa's. Maar op een gegeven moment, na 2-3 jaren toen we starten, kwamen de papa's aan huis om te klagen. Zeg, ja, jullie moeten iets doen met die mama's. Want sommige papa's voelen dat ze alleen of in de steek gelaten worden. Of niet 100% behandeld werden. Toen dachten we, weet je wat, we zijn wel voor de papa's. Maar die mama's moeten die papa's verwennen, dus we gaan het aan de vrouw. Dus zo is Moederdag ontstaan, om dus mama's te wijzen op hun rol als moeder, maar ook als partner. En het stuit tegen een heleboel, kan ik je zeggen, Steven, omdat vele mama's toch nog niet 100% tevreden zijn met de rol van hun partner. En dat proberen we dan op te pakken door trainingen te geven en inzichten te geven hoe je anders met je partner zou kunnen omgaan.

0: zien hoe effectvol het kan zijn als je iemand tools kan geven om een eigen bedrijf op te zetten, of een bedrijfje, of een onderneming. Al die 20 jonge mensen hebben nu businesskaarten, zijn nu bezig. Ze vallen je niet meer lastig, want eigenlijk heb je altijd eten. Mm-hmm. Want je naaiwan kroos, je mikwan taart. Vanmorgen lag ik te slapen. Ik dacht, wacht even. Ik heb 5 of 6 meisjes getraind in taartbakken. Dan ben ik een soekoe taartbakken. Ik zeg, hallo, wie verwend? En ik krijg van iedereen van, ik breng de cupcakes, ik breng dat. Ik zeg, daarvoor is
1: zo
0: het.
1: Zo werkt dat.
0: Dus je kan je zelfstandig redzaam maken. Door, daarom gaan wij het ondernemerschap weer benadrukken en tools geven aan moeders die zo voor hun hand niet op te houden. Ik zoek een money, wat 1800, terwijl ik kan make money. En dat zijn moeders die geïnteresseerd zijn om iets te doen. Mm-hmm. Je kan het thuis doen. En daarnaast hebben we, ik heb in Nederland een training gevolgd. En mevrouw Hilly Arduin, die had het verzorgd over oma zijn. Weet je, de meeste moeders hebben hun eigen dochter in huis. Of eigen zoon in huis. En die hebben kinderen. Wel, die louden en grandma. Mm-hmm. En als we inzichten kunnen geven hoe je om moet gaan met als grootmoeder zijnde in een huis met je dochter en kinderen, dan denk ik dat je leven verlicht kan worden, want die tools hebben de mensen nodig. Dat is 2. En 3, sabi u serefi, sabi u krakti. Heel veel vrouwen hebben niet door hoeveel kracht ze hebben. En we hebben speciaal mensen uitgenodigd om die training te geven, om je bewust te maken dat inaf donanga wandlo edati. Kom daar en men zal je tools geven hoe je je eigen leven kan verlichten. In afgod denk je van je van ego. En wat we hebben gezien dat heel veel mensen in het ziekenhuis belanden. En 90% van mensen in het ziekenhuis zijn niet echt ziek hoor. Ze zijn ziek. Ze hebben zichzelf ziek gemaakt. En als je sabi is er even, dan kunnen we gaan kijken. Als we tools krijgen, hoe ga je anders met het leven gegeven door de Heere om een beter en sterkere vrouw te worden? Dat zijn de 3 sessies en je mag een keuze maken, want we gaan het uitdiepen. Na de tussen haakjes, als we beginnen, gaat de minister Pokkie gaat openen. We gaan nog kijken wie we gaan uitnodigen. En een korte bemoediging, omdat zonder godskracht in omeke in sernaftide. Dus die is er ook. En na de pauze is het spannend. We gaan Fosteen Pre doen versus Aprifuno. Hebben we iemand gevraagd, maar we hebben een beurs. Een Prisiri beurs. De mannen van Zet Dans, de Oru dames, kan dansen, was Zet Dans. Je hebt gezonde levensstijl. Ik ga zelf opvoeding en partnerschap doen. Dan heb je iemand die Fosteen Pre gaat doen. Dus we hebben, ik zoek naar de man van de plantjes. Sikingunya e heers, Fukosuku Sordesma. Dus je hebt 7 stands waar je zelf de keuze mag maken. En we kleine workshops volgen en plezier kan hebben. En als het goed is, en het is altijd goed, dan gaan we op het eind een beetje dansen. En 5 uur moeten we met een cadeautje, moet iedereen wel met een cadeautje naar huis kunnen gaan.
1: Nou, geweldig. Er is plek voor 100 moeders. Er is gekozen voor de leeftijdsgroep 40-80.
0: Ja.
1: Zou iemand van 39, 38 nog wel een boro kunnen vinden?
0: Nee, Minowani, man. Want we hebben pas een dag van de vrouw gehad. Toen hadden ze de tijd en de ruimte om te doen. En nu zien we dat het storm loopt. Vandaar dat we zeggen, geef de mensen toch de ruimte. Rumas heeft altijd iets. Rumas is ongoing.
1: Er komen nog meer evenementen.
0: Er komen nog meer evenementen. Dus ik zeg, als het goed is, zitten we al bij de 100. Dus ik denk dat ik ga verschuiven naar 120. Maar dat hangt ook af van de donaties die we zullen ontvangen.
1: Dat zou de volgende vraag zijn. Hoe speelt Roemas dit klaar? Want het is een behoorlijke organisatie. Het is een dagvullend programma. Een kennisbeurs, kan je bijna zeggen.
0: Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Nou, Roemas, onze grootste troef is God. En ik zeg altijd, als God mij 15 jaar heeft geholpen of 17 jaar, waarom zou hij dit jaar niet helpen? Okay. Want God heeft de blijmoedige gever lief. En wij doen het op zulke dagen altijd met donaties van buiten. We sturen brieven uit. En de mensen zien dat we niet zullen met hun geld. Het geld wordt gegeven en besteed. En daarom vragen wij weer. Daarom zit ik eigenlijk hier. Als mensen ons kunnen ondersteunen. Weet je, ik wil geen drempel opwerpen van mensen die het niet hebben om te zeggen, dat ik money. No, Het is een volkomen

0: Wendag. En als je daar bent en je wil iets geven, doe dat. Maar wij vragen aan de donateurs of de mensen die een taart willen doneren. Of iets aan de moeders, een prijs, een pedicure set of een massage. Doet er niet toe. Dus we zijn vrij. Bel ons. Mijn eigen nummer voor een donatie is 857-6163. Dat is voor die donatie. Mm-hmm. En de andere mensen die willen meedoen, die moeten zich registreren. Anders wordt het een beetje chaotisch.
1: Oké, okay. En dat is nog plek?
0: Ja, enkele plekken hebben we nog speciaal, omdat ik hier ben gekomen. Het nummer van de registratie is 751-2010.
1: Makkelijk hoor, 751-2010. En uw nummer is 857-6163. Of ze bellen gewoon naar Roma's, nou, 44145.
0: Of ze komen ook langs. We zijn aan de boer buiten als iemand iets heeft. Karin, kom, het is niet voor de Roma's. Alles moet weg. We geven het terug aan de moeders. En je kan moeders zo blij maken met een cadeautje.
1: Ja. Nou, fantastisch. Je hebt die call gehoord. Ik wil bijna nog een keer vragen hoor. Mevrouw Emmy Hart, wilt u nog even spreken tot de mensen die toch nog wat willen geven voor je komende zaterdag?
0: Natuurlijk neem ik de kans. Rumas is, take your kans.
1: Ja, klaar. Ja, man. Ja.
0: Met take my kans. Mensen die luisteren, heb een klein beetje medelijden met mevrouw Hart, die hard werkt. Verlicht het zaakje. Ik zeg aan de mensen, we bidden elke dag. Als God de harten van mensen kan aanraken om een donatie, hoe klein dan ook. Het nummer op de bank is 24-73-704. Dat is DSB. 24-73-704. Dat je iets voor Roma's kan storten, zodat we vrijmoedig kunnen handelen. Dat gebeurt. Of kom langs bij Roma's en breng wat je nodig hebt. En als wat je hebt, of bel mevrouw Hart zelf. We gaan mensen blij maken. Suriname, heb een probleem, maar op die dag moeten moeders blij gemaakt worden. Ik wil iedereen alvast bedanken. En alle moeders feliciteren. No, look at them probleem, Sani. Look at them mooi, Sani. En leer eruit. En me versteru alamala. Ik wil iedereen alvast bedanken die Roma's ondersteunt. Roma's heeft die ondersteuning heel hard nodig. Ook voor Steven. Grantangi, dat ik altijd hier langs mag komen.
1: Nou,
0: God bless you.
1: Heel graag gedaan. En dat is natuurlijk een hele mooie wrap-up van een mooi gesprek met een lady, een mevrouw waar we zoveel respect voor hebben. Emmy Hart, de moeder van Roma's. En deze zaterdag 9 mei in Roelie Event Center. Wat een mooie venue. Roelie's Event Venue. Mama, take your day for tomorrow. Hey. En als u meer wilt weten, check de socials of maak contact met Stichting Roma's. Nogmaals, mevrouw Emmy Hart, bedankt voor dit moment. Maar vooral meer bedankt voor al het mooie werk dat u doet.
0: Je maakt me verliegen. Dankjewel. Grand Tangi, may God bless you.
1: Ja man, God bless us all. We moeten naar het nieuws. Het is de Magic Café dinsdag. En we komen hierop terug aan de andere kant van het uur. Blijf luisteren. Het is 11 uur. De tijd is van Campus & Co. Wonglaan 1, Hoek Zonnebloemstraat. Campus & Co. Ook voor reparatie van uw schoenen en tassen.

0: bijeengebracht door verlangen, onderscheiding en adoratie. Bijeengehouden door consistentie en vurige bestendigheid tegen stormen en uitdagingen. Ingrediënten van een sterk fundament.
1: No. Ik heb het niet over het huwelijk. Maar dit zijn de kenmerken van de tegellijmen van Surimassa. Vraag ernaar. Surimassa. Solide en sterk.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 5 mei. Radio 10 met het nieuws. De douane in Nederland heeft vorige week 6 boomgifkikkers gevonden in een toiletruimte op Schiphol. De gifkikkers waren gedumpt in de prullenbak van het toilet. Een passagier meldde dat er een kikker op een van de toiletten bij de vertrekhal van het vliegveld zat. Een medewerker van de douane zag een blauw-zwart-gele kikker in de hal en in de vuilnisbak zitten. Daar lagen ook plastic bakjes met mos. De douane vermoedt dat iemand de kikkers in Nederland gekocht had en naar het buitenland wilde smokkelen. Voor de security check zijn de kikkers in het toilet gedumpt. Ze zijn verzameld en overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die ze naar een gespecialiseerde dierenopvang brengt. Winkels in België mogen per 1 januari 2027 weer tabak verkopen. Sinds april dit jaar geldt in Belgische winkels van meer dan 400 vierkante meter een verbod op de verkoop van sigaretten, sigaren, filters en sigarettenpapier. Kleinere winkels mochten nog wel tabakswaren verkopen, maar de producten mochten niet zichtbaar in de winkel liggen. Direct na de invoering van de nieuwe wet stapten een belangenorganisatie en tabaksproducent Philip Morris Benelux naar het grondwettelijke hof om het verkoopverbod aan te vechten. Het hof ging daarin mee en oordeelde dat de opdeling van grotere en kleinere winkels met betrekking tot de verkoop van tabak discriminerend is. De Belgische regering kreeg van het Hof tot 1 januari 2027 om een nieuwe en betere wet te maken. Anders komt het verbod te vervallen. De regering heeft laten weten dat niet te gaan doen, melden Belgische media. Er is wel gezocht naar alternatieve manieren om het verkoopverbod overeind te houden, maar dat is geen succes gebleken. Oekraïne en Rusland hebben beide eenzijdig een staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland meldde als eerste de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei. Dat tijdelijke bestand is in het leven geroepen vanwege de Russische Dag van de Overwinning, waarop Rusland viert dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat zijn land, Oekraïne, een staakt het vuren instelt dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Hij zegt dat zijn leger alleen zal reageren als er Russische agressie is. Het is tijd dat Russische leiders echte stappen ondernemen om de oorlog te beëindigen, zei hij. Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat Oekraïne het staakt het vuren van 8 en 9 mei niet mag schenden. Als dat wel gebeurt, volgt er een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, dreigt het ministerie. Vorig jaar gold er rond dezelfde periode ook een eenzijdig bestand, maar toen zouden de wapens ook op 10 mei zwijgen. Waarom dat nu niet het geval is, is niet bekendgemaakt door de Russische autoriteiten. Er is vooralsnog geen indicatie dat de Russische aanvallen voor 8 mei zullen stoppen. Vandaag nog werden zeker 6 mensen gedood bij een Russische raketaanval op een Oekraïense stad in de noordoostelijke regio Kharkiv. Ook raakten zeker 30 mensen gewond, melden lokale functionarissen. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
1: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Ruby Markt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
2: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Eze en Frans Zangrafu. De stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
1: Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaeike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mam!
3: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza Hut!
3: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
5: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naf you.
6: Beste mensen, de Suribet Lotto jackpot bedraagt 1.270.000 SAD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.suribet.sl. Suribet Lotto. Eta Amoro. Trangawang.
7: Yes, Asanya. Asoso gansa ma iteli e, gipiki nenge, Suribet na iteli.
8: Op zoek naar een plek om tot rust te komen en te genieten van de natuur? Dat kan perfect in Paramaribo, bij Toucan Resort & Spa. Bij Toucan Resort & Spa kan je in ons zwembad ontsnappen aan de hitte van de zon, relaxen in onze privé wellness area met sauna, stoombad en jacuzzi, en ook verblijven in een van onze luxe ingerichte rooms. Dat is pas genieten. Toucan Resort & Spa. There is more to life.

Elke song. Elke week. Elke dag. En elk uur. Dit is een Radio 10 promo.

Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakren Bank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors. Geen standaard ontbijt in bed, maar een luxe, compleet verzorgde middag in die venue. Dit wordt hem, het moederdaguitje van 2026. Moeders hoeven niets te doen. We zorgen voor een uitgebreid culinair brunchbuffet en met top entertainment in een unieke, chique setting. De middag wordt in goede banen geleid door Romano Whip. En het wordt een prachtige balans tussen muziek en emotie van Humphrey Colin, Naomi Zastra, Koloku en de grote verrassing uit NL. Maar dat is nog niet alles. Elke aanwezige moeder maakt kans op een gratis retourtje naar Brazilië met de complimenten van Universal Jet Services en Gol Airlines. Elke moeder in de zaal maakt evenveel kans. De D-Venue Mother Day's Brunch begint om 1 uur. De inloop is om 12 uur. Reserveer nu voor de exclusieve Mother's Day Brunch van D-Venue. Boekingen uitsluitend via 847-0059. Dit wordt unforgettable.

Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC.

0: Skip. Dat Skip.
1: Wat maakt dat die knappe collega steeds bij jouw bureau komt staan? Bingo. Wasverzachter van Bingo is verkrijgbaar in 6 innemende geuren. Nu nog geconcentreerder, dus veel minder nodig per wasbeurt. Voor de beste prijskwaliteit. Bingo, zo haal je net iets meer uit het leven. Bingo!

0: Met 10 begeleidmiddelen op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Door vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. 10 begeleidmiddel is een echt Surinaams product gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. 10 begeleidmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adult shops.
1: Hoor je dat? Dat is rotisserie chicken. En die haal je bij Pollo Tropico. Halve of hele kippen, vers van de grill, sappig van binnen, krokant van buiten. Check Pollo Tropico aan de Wilhelminafstraat op de Foodstrip. Van maandag tot en met donderdag van 11 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. En van vrijdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 2 uur in de ochtend. Bestel nu op 749-7000. Elke woensdag hebben we hele kippen voor 475 SRD. Pollo Tropico, Wilhelminastraat op de Foodstrip. Pollo Tropico.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza Hut!
2: De nieuwe crafted flats.

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
1: Elke werkdag op Radio 10 om 13:30 in de middagspits. De SCMC Teammobiel.
2: Nee, ik was niet ogri, maar soms een beetje rebellie. Niet luisteren.
3: De rukwinden die hier en daar natuurlijk ook bij Wakabassi vernielingen aanrichten. Dan denk je van, je bent aan de ene kant zo goed bezig en dan krijg je dit weer. Maar ja, tegen de natuur kunnen we niet vechten.
1: De SCMC Teammobiel. Also powered by Finabank, Self-Reliance en Allstar.
2: We zijn in elk geval veel voorzichtiger met onze kleinkinderen dan met onze kinderen.
4: Het enige wat ik nog graag wil is dat alles goed gaat met mijn gezin en met mijn familieleden. Ik wil ook mijn best blijven doen zodat zij ook gelukkig kunnen leven, verder kunnen leven.
1: De SCMC Teammobiel.
5: De Magic Café in session. Het staat inmiddels al op 11:21. Welgeteld 9 minuutjes voor 11:30. We koers richting het middaguur op deze dinsdag. En ondertussen hebben we wat nieuws voor u. Het menu van Eethuis Azzelien van deze dinsdag ziet er als volgt uit. Are you ready for this? We hebben vandaag bij Eethuis Azzelien een sweet osso nasi, sweet osobami, witte rijst of bulgur met kip en groenten, hereri met zoute vissen ei, mazous moxalesi met gerookte kip en kool erdoor, de soep van de dag, kassavensoep, gebakken vis met oma haar speciale saus, gestoofd varken en een mix van pompoen en gerookte kip. De groenten vandaag bij Eethuis Azzelien, kozenband, boulanger en dagoblad. Eethuis Azzelien vinden we aan de Bonniestraat 106, aan de overkant van Indramayo. Bel en bestel via 458-169. De bestelling kan ook uitsluitend worden geappt naar 748-7679. Eethuis Azzelien, jawel, u bent van harte welkom. Añozo, naar een echte sweet tissue.

0: Zalza. En dat wordt de talk de komende minuten. We hebben op bezoek twee heren. En ze zijn hier een Latin party komen aankondigen. Java Latino goes to Suriname. En dat wordt een lekkere avond van dansen. Niet zonder meer dansen, maar salsa dansen, bachata dansen. Kizomba, zoek en merengue. Nou, we gaan in gesprek met de organisatie van deze wervelende Latin Night. En we hebben in de studio Henry en Aixen. Goedemorgen Aixen, goedemorgen Henry. Welkom in de Magic Café. Hoe voel je je vandaag?
1: Geweldig, dankjewel Steven voor deze gelegenheid. Ik ben Aixen, ik ben van de Latin Dance School Dance Devotion. En ik zit hier met...
2: Henry uit Nederland.
0: Henry uit Nederland. En vertel eens een beetje over je dansschool. En wie krijgen we allemaal deze vrijdag 8 mei in Matagouri?
1: Ja, zo, de Latin Dance School Dance Devotion heeft in samenwerking met Java Latino, een dansschool uit Rotterdam, een Latin avond georganiseerd. Het is allemaal gratis, entry is gratis. We gaan gratis workshops verzorgen, bachata workshops, verschillende salsa workshops. Java Latino heeft ervoor gezorgd dat er twee DJ's uit Nederland komen en dat is DJ Henny en DJ Johnny. Ook hebben wij Surinaamse DJ's erbij gehaald, zoals DJ Kenny en DJ Bob.
0: Nou, dus het wordt gewoon spektakel. Matagouri is een leuke locatie, vind ik. Wie verwacht je deze vrijdag?
2: Ja, dat wordt een spannende avond natuurlijk. En, allereerst wil ik dat even zeggen van dat wij dan zeg maar uit de Rotterdam komen. Dat was eigenlijk ook onze bedoeling om zeg maar met een dansschool hier in Suriname die samenwerking aan te gaan, om de krachten te bundelen, zeg maar, om zo'n een mooie Latin, salsa Latin avond, zeg maar, te verzorgen. En dit is eigenlijk geluk. Dus wij, Java Latino en Dance Devotion uit Su, gaan we dan deze gratis evenement aanbieden. Het is eigenlijk niet alleen maar voor de salsa dansers of bachata dansers, maar eigenlijk voor iedereen. Dus degene die dan kennis willen maken en toch wel de omgeving willen gaan verkennen, zeg maar, zijn allemaal hartstikke welkom. Want we hebben ook een warong El Familia in huis. En die hebben dan een lekkere nasi, een lekkere bami, soto soep en kroketjes en lumpia's. Dus eigenlijk zijn alle ingrediënten zijn er aanwezig om deze avond zeg maar volop mee te maken.
0: Nou, we gaan een feestje bouwen. Het klinkt heel aanlokkelijk. En het is ook nog gratis, zei je dan?
2: Yes.
0: Wauw, dat is gewoon top, top, top. Dus wil je naar een leuk feest? Hou deze vrijdag 8 mei in de gaten. De locatie is Matagouri en twee toonaangevende dansscholen. Java Latino uit Rotterdam, waar Henry nu de woordvoerder van is hier in dit gesprek. En Dance Devotion uit Suriname van Aixen. Misschien kunnen jullie heren in het kort vertellen over je eigen school. Zullen we beginnen met Java Latino?
2: Ja.
0: Hoeveel leden? Hoe lang zijn jullie bezig?
2: Yes. Ik ben Henry, Java Latino uit Rotterdam. En we verzorgen al 20 jaar salsa lessen en ook incidentele bachata lessen in Rotterdam. We hebben om en nabij 70 cursussen, zeg maar, die dan wekelijks bij ons lessen volgen. En daarnaast houden we dan ook regelmatig evenementen. En de evenementen die worden dan op een locatie gehouden waar er zeker 300 man onze evenement bezoeken, zeg maar. En we hebben het ook regelmatig live band bij ons ook in de zaal. Dus een, al met al altijd gezellig, die salsa. En eigenlijk kunnen we dat niet meer zonder. En aan de andere kant willen we dat ook mensen motiveren om dan die salsa en de bachata te gaan dansen. Want behalve dat je dan ook die fysieke beweging kan hebben, zeg maar, altijd goed voor je lichaam. Zorg ervoor dat je dan mentaal ook daardoor ook een beetje sterk kan zijn en minder stress zeg maar, op een gegeven moment zeg maar, mee te maken hebt. Dus al met al is dat maar een plus, plus, plus. Dus vandaar dat we dan die salsa en bachata lekker extra willen gaan promoten voor iedereen.
0: Nou, geweldig. Wat ik hieruit versta is dat dansen op zich een gezonde leefstijl niet alleen bevordert, maar gewoon onderdeel is van een gezonde leefstijl. Want het is ontspannen en het wordt sowieso leuk. Ik zie dat er ook heel wat gastoptredens zijn komende vrijdag.
1: Yes.
0: Als ik hier op het affiche kijk.
1: Ja, ja zeker. Like, Dance Devotion is een Surinaamse, trotse Surinaamse dansschool. Dat bestaat uit 6 personen, waarvan 4 instructeurs. We focussen ons op reguliere lessen in bachata, kizomba. En we geven privélessen in salsa, kizomba en bachata. We doen ook evenementen, et cetera. En wanneer we evenementen organiseren, zorgen we echt ervoor dat we altijd het doen met een grote bang. You know? En dit is een van onze evenementen van het jaar. We hebben nog veel meer opkomst. Jawa Latino is een van de grootste dansscholen in Rotterdam. En Rotterdam staat echt bekend om die grote Latin scene daar. Denk maar aan Stadshuisplein, et cetera.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar dat we een social hebben georganiseerd. We hebben samen met zoveel andere dansscholen hebben we dus een mooi programma in elkaar gezet. We hebben Salsa by Cedric, die een salsa stijl on toe gaat verzorgen, in samenwerking met een dansschool van SCVU. We hebben een Cubaanse salsa ook promoten, onder leiding van Danny. Is zelf ook een Cubaan, want you know, de Cubaanse gemeenschap is ook vertegenwoordigd in dit land nu.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben dus ook Dance Devotion, die bachata workshop gaat verzorgen. En natuurlijk, Jawa Latino zelf gaat ook een salsa workshop verzorgen. Zo'n leuk programma hebben we in elkaar gezet. Dus eigenlijk is die hele Latin community vertegenwoordigd. Maar net als wat Henny zei zo net, we zoeken niet alleen de Latin community. We willen ook aan ieder die ooit heeft gedacht aan het leren dansen, kennis te maken hiermee. En je kan ook gewoon chillen.
0: Okay.
1: Begrijp je? Je kan gewoon chillen. We hebben gezorgd ervoor dat er genoeg eten en drinken daar is. Er is genoeg zitplek. Het gaat niet warm zijn. Dat ga ik jullie alvast zeggen, omdat we ook daarvoor hebben gezorgd. Want bijna aan alles hebben we gedacht. Zo is in feite gewoon relaxen, chillen. Is een leuke vrijdag. Kom maar genieten, want het is ook leuk om te kijken hoe mensen dansen. En als je durft, kom maar meedoen. En als je het heel goed kan, kom maar gewoon met ons dansen.
0: Nou, we zijn in gesprek met 2 geweldige dansers hier hoor. Van Jawa Latino, Rotterdam, Henry en Aixen van Dance Devotion. En dat geeft zoveel plezier. Het wordt een leuk feest. Vrijdag 8 mei, niet vergeten. Hoe laat is de inloop?
2: De inloop is 7:30. En dan kan je gewoon lekker chillen. Pak je een drankje. En als het goed is, is het over een kwartiertje zeg maar de warung open. Hè? El Familia. En ik kan ook dan verzekeren dat ze nou lekker eten daar verkrijgbaar zullen zijn. Dat sowieso. Hè? En om 8:00 begint dan de eerste workshop. En dan loopt het uit tot 10:00. Hè? Het is verdeeld zeg maar, met 4 dansscholen. Elk gaat dan een half uurtje workshop geven. Zeg maar. En een party die gaat dan starten rond 10:00. En we gaan door tot 1:00.
0: No.
2: Dus het wordt dan echt. Ik moet wel zeggen dat achter mij zit een grote motor. Dat is een mevrouw. Annette, die is er nog niet bij het interview aanwezig, zeg maar. Maar als het goed is, luisteren ze dat nu ook mee.
0: Oké, groetjes aan Annette.
2: Groetjes aan Annette.
0: Ah, toch, ja man.
2: En we zijn er ook hier gekomen met een crew. Dat is Johnny, Rina en John en Ingrid.
0: Eigenlijk een soort mini-Salzuri, hè? Yes. Doen jullie trouwens mee aan Salzuri, vraag ik me af?
1: Zeker wel, ja, zeker wel. Dancing Point heeft meegedaan. Okay. Dus we hebben ook nog workshops verzorgd op Salzuri.
0: Oké, okay, fantastisch. Dus ja, het is een salsa community, hè?
1: Of course, ja.
0: Nou, geweldig. Je mag nog een laatste call doen, hoor, alsjeblieft.
2: Mm-hmm. Laatste call, oké. Okay. Dit is dan de eerste keer dat we dan zoiets organiseren. Hè, samen met zeker de grote dansschool hier uit Suriname. We zijn hartstikke blij mee. En de bedoeling is namelijk om de salsa community zeg maar, te vergroten hier in Suriname. Want ik ben er zelf de laatste keer 5 jaar geweest. 5 jaar geleden. Dat was de community al een beetje redelijk, zou ik maar zeggen. Dat was net na de... Wat is het rond de corona, hè? Na de corona
0: ja, die tijd 2020, 2019.
2: Ja, precies.
0: Lastige periode, man.
2: Klopt, dit heel lastige periode. En daarvoor, er waren die vind ik zelf hoor, die community was eigenlijk iets meer. Want toen had je de FAT nog, toen had je de Havana Lounge nog, toen had je nog de Sasazoo.
0: Mm-hmm.
2: Dus je had een aantal plekken. En ik moet zeggen dat ik zelf zeg maar die plekken heb moeten missen. Want er waren echt goede oude tijden, zou ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Neem niet weg dat er nu zeg maar, langzamerhand weer de nieuwe locaties zeg maar, op komst zijn. Hè? Denk aan Bigorch, denk aan Garas, denk ik zelf. En,
0: die hebben dus elke woensdag volgens mij. En
2: elke woensdag,
0: ja, ja, precies.
2: Dus ik hoop maar dat onze vriend, onze Matty Eisen, die gaat dan de komende jaren zeg maar, die community vergroten. Dat er meer zeg maar, van die salsa, Latin, dansers naar voren zullen komen. zichzelf zeg maar gaan bewegen. En wat ik net zei, altijd goed voor je fysieke gesteldheid. Mm. Altijd goed voor je mindset. En je wordt er gewoon blij van.
0: Je metabolisme, nou, om een duur woord te gebruiken.
2: Kijk.
0: Nou, geweldig. Nee. Ik kom er gewoon even op. Ja, ik kom er zeker. En ik vind het leuk om niet te weten hoeveel een kaartje kost. Het is gewoon gratis. Dit doe je gewoon met alle plezier. Met alle lobby, om het zo te zeggen.
1: Ja, maar zeker. You know, wat ik ook erbij wil vermelden. Nou, wanneer jullie, voor de luisteraars die gewoon naar een Latin-avond willen gaan, dan is het op de woensdag bij Old Garage.
0: Mm-hmm.
1: En dan op de zaterdag bij Bardo Bigoggi. Okay. Aan de Anamoestraat.
0: Dan heb ik heb standaard, hem lang niet gezien, dat is van Matthias Bigoggi.
1: Ah, ja, man, Big Up Henny. Dus er zijn standaard Latin feestjes daar. Maar voor nu, 8 mei, zijn jullie terecht bij Matagouri. Vanaf 8 uur zijn er workshops. De warung is dus open vanaf 8:15.
0: La Familia.
1: We dansen van 10 uur 's avonds tot bidim bam. Nee hoor, tot 1 uur. En we zien jullie daar. Het wordt sowieso gezellig. We gaan heel veel leren. Samen dansen, samen communiceren. En we gaan gewoon een hele leuke tijd van maken.
0: En wie weet is er een moederdag cadeautje onder je stoel. Hè? Ja, het is al bijna moederdag, maar geweldig. Ik vind het geweldig wat jullie doen. Heel veel succes met deze onderneming. We kijken uit naar nog meer natuurlijk. Maar Dance Devotion en Jawa Latino, twee dansscholen, die doen een geweldige job. En ze bundelen deze vrijdag de krachten in Matagouri. Speciaal voor alle Latin of Latino lovers. En ik ben benieuwd, hè, de impact, de invloed van de Cubanen in Suriname. Want ik zie ze ook wel makkelijk dansen. Hè. Bij Wambong heb je wat Cubaanse mensen die werken. En als ze iets swingend horen, of liever een beetje meer ringen of naar salsa te neigen, zie je ze automatisch gaan. Hè. Het zit gewoon in hun DNA. Hè.
1: En trouwens, ook op de zondag, de Wakapassi, elke zondag
0: dansen
1: is
0: ze
1: er
0: dan
1: ook een groep daar die veel danst. Elke zondag. Dus wil je gewoon lekker daar chillen, kan je gewoon daar gaan.
0: Ja, maar
1: die is echt leuk, daar is het echt leuk.
0: Is op de spot.
1: Ja,
0: dat geeft ook al aan dat muzika Latina leeft. Hè?
1: Zeker wel.
0: En jullie luisteren zondag ook naar Sabor con Calor.
1: Elke zondag.
0: Dat zal Gerda heel graag horen. Trouwens,
1: ze neemt
0: zo meteen het stokje over om 12 uur voor Club Tropicana. Dat wordt weer een leuke uitzending natuurlijk. Hey, Aixen en Henry, thanks voor jullie tijd. Thanks voor dit mooie gesprek.
2: Yes.
0: Ik zeg altijd, laten we het mooie nieuws ook delen. Hoor. Er gebeuren nog altijd mooie dingen in Suriname. En dit is daar een sprekend voorbeeld van. Dus als u een leuk feestje wil hebben met een Latin twist, deze vrijdag bent u van harte welkom in Matagouri. Het moet alleen niet te storm lopen. Hè? Trouwens, er is genoeg plek. Hè? Matagouri is ruim. En je hebt een binnen- en buitenlocatie. Dus dat wordt leuk. Hey, thanks a million guys. Dance Devotion en Jawa Latino. Henry en Aixen, heel veel succes met de school en natuurlijk het mooie werk dat je doet, man.
1: Thank you.
0: Hey, thanks. Hey, de Magic Café, hoe heet het? Dinsdag. En we gaan even naar de sport, want Giovanni staat al in de startblokken voor de volgende WK 2026, de pools. And it goes a little something like this. We zijn zo terug met nog meer nuttige informatie en natuurlijk nog meer moederdagsongs. Blijf luisteren. Het WK 2026, de pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakren Bank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors. Girl is on fire. Vier Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Torarica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville Terras. Tussen 1:30 en 2:30 middags geniet u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentary mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torarica, have a taste of nature. Het WK 2026, de pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de pools.
3: In deze aflevering groep H, met daarin Spanje, Kaapverdië, Saoedi-Arabië en Uruguay. Spanje staat voor de 13e opeenvolgende keer op een WK en de 17e keer in totaal. La Roja, zoals de Spaanse voetballers ook worden genoemd, debuteerden in 1934 op het WK in Italië met een plek in de kwartfinale. De beste prestatie komt op het eindtoernooi van 2010 in Zuid-Afrika met de wereldtitel. Daarnaast speelt het Spaanse elftal op het WK van 1950 in de finale groep en sluit het toernooi af als vierde. Op het WK 4 jaar geleden in Qatar reikt Spanje tot de 8e finale. Dan Kaapverdië. Kaapverdië debuteert in Mexico, de VS en Canada op het WK voetbal. Voor het WK van 2002 speelt het land voor het eerst mee in de kwalificatie. Die missie mislukt, evenals voor de 5 WK's daarna. In 2025 lukt het de Blauwe Haaien, zoals de bijnaam van de ploeg luidt, dan eindelijk zich te kwalificeren voor een eindronde WK voetbal. Het volgende land in groep H is Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië speelt voor de 3e achtereenvolgende keer op een WK. In totaal is het de 7e keer dat de Saoedi's hun opwachting maken op een eindronde. De Groene Valken, of gewoon de Groenen, zoals het team ook wordt genoemd, doet voor het eerst mee in 1994 in de Verenigde Staten, met een verrassende 8e finale plek. Direct de beste prestatie tot nu toe. De 5 deelnames daarna eindigen allemaal in de groepsfase. Op het laatste WK in Qatar baart Saoedi-Arabië vooral opzien door de 2-1 overwinning in de eerste groepswedstrijd tegen de latere wereldkampioen Argentinië. En dan tot slot Uruguay. Voor Uruguay is het de 15e deelname aan een WK voetbal. Het debuut is op het inaugurele WK in 1930 dat Uruguay wint, waarmee het de eerste wereldkampioen is. Op de 2 eindtoernooien die volgen is Uruguay er uit protest niet bij, omdat die WK's in Europa worden gehouden. In 1950 in Brazilië is Uruguay weer van de partij en wordt wederom wereldkampioen. Op de volgende 12 WK's waaraan La Celeste, het hemelsblauw, zoals het team ook wordt genoemd, meedoet, is de 4e plaats de beste prestatie. Dat gebeurt 3 keer. In 1954 op het WK in Zwitserland, in 1970 in Mexico en op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. In Qatar, op het WK 4 jaar geleden, is het toernooi na de groepsfase voor Uruguay voorbij. Morgen kijken we naar groep I.
4: Zijn je koffers al ingepakt, maar heb je nog geen reisverzekering? Ga dan naar www.self-reliance.sr en vraag snel en gemakkelijk een offerte aan. Veilig verzekerd bij Self Reliance. Veilig verzekerd
3: bij Self Reliance. Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
5: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
6: Parsasco wens aan alle moeders een liefdevolle en fijne moederdag.

0: Nou, geweldig hoe Kenny G zijn instrument mastert, om het zo te zeggen, hè? En je weet na al die tijd nog steeds niet wat je hoort. Ongelofelijke techniek. En dit is de song die het voor hem deed. Na lange tijd stond er weer een instrumental hoog in de hitlijsten, hoog in de Hot 100. En rond die tijd verkocht hij zoveel albums van dit fantastische nummer. Songbird, zo heet het album, en de song die je net hoorde trouwens. En ik geloof dat Kenny G nog altijd op boek staat als de best verkopende jazzartiest aller tijden, hoor. Een commercieel succes, maar geloof me, die man heeft ook een ongelofelijke techniek. En het was een moederdagsong met de complimenten van Parsasco. We kijken meteen naar het menu van Pauli voor deze dinsdag. We zijn vanaf 12 uur open voor business. En vandaag bij Pauli Food by Stephanie Loor. Chinese taiersoep, gerookte kip, met gerookte kip erin. Petjil met saté, gele pesi moxalesi met zoutvlees en ovenkip. En vandaag heeft Pauli Food by Stephanie Loor ook zoetzure kandra tiki. Nog een keer, Chinese taiersoep met gerookte kip, petjil met saté, gele pesi moxalesi met zoutvlees en ovenkip. En zoetzure kandra tiki. Het ziet er weer smakelijk uit bij Pauli Food by Stephanie Loor. Kom binnen, we staan in Oase aan de Kommerwijnenstraat. En we zijn open vanaf 12 uur vanmiddag. Bel en bestel via 400-247. We pakken een korte break en zijn zo terug met een moederdagsong van Sting en de Libische zanger Gashi.
1: Hey, meisje, ben je bij de soep?
2: Bij

0: Met schoenen om te zoenen.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Telezuur Spitsoor. Iedere werkdag tussen 1 en 2 middags op Radio 10. Weet jij de herkomst van dit geluid? SMS het goede antwoord tussen 1 en 2 naar 1088 of bel naar de studio. Spitsoor, powered by Telezuur, keeping us in touch. Energy Plus, your engine loves it. Lucky Store en McDonald's, I'm loving it. Wie oren heeft, die horen. Telezuur, Spitsoor.
3: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de MD Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Eze en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
4: Wacht, Temco, Biggie.
1: United Cement. The strength of the future.
5: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
6: Naskip.

Burger King wenst alle moeders een dag vol liefde, gelach en een welverdiende break. Wij regelen de beste burgers. Burger King. Mama, have it your way.

Nou, nog een speciale song voor alle mama's. Dat is ook de titel van deze song. Mama van de New Yorkse zanger Gashi met Libische roots. En hij heeft Sting zo ver weten te krijgen om dit duet met hem te doen. Mama, I knew, I hope I knew. I knew then what I know now. Nou, een talk met mama natuurlijk. Helemaal op zijn plaats. Hey, nog voordat het uur om is, gaan we even kijken op het menu van Boritori. Original Boritori voor deze dinsdag. Vandaag op het menu, nasi, bami, gestoofde kip, currykip en moxalesi. We hebben het over de budget deals, al voor 150 en

0: sorry. Nou, kom ons bezoeken. We staan aan de Zonnebloemstraat nummer 44. En u mag natuurlijk ook even de telefoon pakken. Bel met 439-173. Of anders appen of bellen via 868-1010. Dit is de Magic Café. De Magic Café, dinsdag as we proceed. Het is nu 11:55. Om 12 uur het laatste nieuws. En daarna Club Tropicana. Blijf luisteren. It's Magic, The Magic Café, dinsdag.
1: Beste mensen, de Surbed Lotto jackpot bedraagt 1.270.000 SAD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.surbed.sl. Surbed Lotto, eta amoro, trangawa.
2: Yes, Asanya. Aso so gansa ma itelie, gipikinenge, Surbed na iteli.
3: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
4: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.

0: kip. Dat is kip.
1: Geen standaard ontbijt in bed, maar een luxe, compleet verzorgde middag in die venue. Dit wordt hem, het moederdaguitje van 2026. Moeders hoeven niets te doen. We zorgen voor een uitgebreid culinair brunchbuffet en met top entertainment in een unieke, chique setting. De middag wordt in goede banen geleid door Romano Whip. En het wordt een prachtige balans tussen muziek en emotie van Humphrey Colin, Naomi Zastra, Koloku en de grote verrassing uit NL. Maar dat is nog niet alles. Elke aanwezige moeder maakt kans op een gratis retourtje naar Brazilië met complimenten van Universal Jet Services en Gol Airlines. Elke moeder in de zaal maakt evenveel kans. De D-Venue Mother Days Brunch begint om 1 uur. De inloop is om 12 uur. Reserveer nu voor de exclusieve Mother's Day Brunch van D-Venue. Boekingen uitsluitend via 847-0059. Dit wordt unforgettable.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Stop met twijfelen wat je vandaag gaat eten. Business Breakfast Plus heeft het al voor je geregeld. Wij verkopen lunchmenu dat betaalbaar en precies is wat je nodig hebt. Dit staat op het menu van deze week. Dinsdag 5 mei, rijst curry kip met taierblad of kousenband of bruin nasi compleet. Woensdag 6 mei, Chinese taiersoep of bami compleet. Donderdag 7 mei, jarpisi moksalesi met kip of vis of rijstvis antroa. Vrijdag 8 mei, snert of gestoofrund met taierblad of antroa. No vergeti, onze bruine bonen is elke dag beschikbaar. Business Breakfast Plus, klim op straat 6, tegenover Finabank, Jangra Lachmoestraat.
3: McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.

55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en InStyle. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: Wederom in onzekerheid. Omgekomen Surinaamse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog gisteren herdacht. En uitbuiting in Verenigd Koninkrijk naar recordhoogte. Het is vandaag dinsdag 5 mei. Goedemiddag, Radio 10 met het nieuws. 81 jaar geleden, op 4 mei, is de Tweede Wereldoorlog tot een eind gekomen. In deze oorlog hebben enkele honderden Surinaamse soldaten meegevochten, daar ons land in die jaren nog een kolonie was van Nederland. Om hen te herdenken staat aan de waterkant, vlakbij de marinetrap, het monument voor de gevallenen. Gisteren vond er een kranslegging plaats. De bevelhebber van het Nationaal Leger, brigadegeneraal Mitchell Labadie, sprak er een woord. Hij onderstreepte het belang van het herdenken van die Surinaamse soldaten en zeevarenden die hun leven in die oorlogsjaren hebben gegeven. Het eren van onze verzetstrijders uit die periode en het stilstaan bij het lot van de Surinaamse Joden in verschillende nazikampen. De bevelhebber is van plan de Surinaamse bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog een structurele plaats toe te kennen binnen legeropleidingen. Want zoals defensieminister Oerakit Ramsaran het ook omvatte, wie het verleden niet kent, zal de toekomst niet begrijpen. Van de honderden Surinaamse militairen die worden herdacht, zijn als enigen Wilfred van Gom en August Hermelijn nog in leven. Zo'n 70 dialysepatiënten verkeren wederom in onzekerheid over hun behandelingen. Dit meldt de Ware Tijd. Ze hebben vanmorgen bij Nefrosuur Medical Center aan de Wonglaan te horen gekregen dat vanwege een achterstallige betalingskwestie van het staatsziekenfonds behandelingen mogelijk worden stopgezet. De gevolgen zullen volgens Robert Knot, voorzitter van de patiëntenorganisatie van het Nationaal Nierdialyse Centrum, NNC, niet te overzien zijn. Hij legt uit, als de patiënt niet wordt gedialyseerd, hopen giststoffen en vocht zich op in het lichaam. Achteruitgang is onvermijdelijk en dan zal het einde verhaal zijn voor een dialysepatiënt. Als klap op de vuurpijl komt nog bijkijken dat SZF-verzekerden soms achteraf met onbetaalbare rekeningen van zo'n 20.000 tot wel 40.000 SRD worden geconfronteerd. Knot geeft aan dat patiënten van Nefrosuur al een week terug moesten aanhoren dat hun zorg in gevaar is. De betaling is al bijna 3 maanden niet binnen. Daardoor kan de leverancier van dialysemateriaal niet worden betaald, legt hij toe. Patiënten leven nu in spanning, want hun leven hangt er vanaf. De organisatie heeft de autoriteiten al ingelicht. Het is een terugkerend probleem waar nu eens een eind aan moet komen, is de oproep. In een persbericht van de Nefrosuurvereniging wordt bevestigd dat de dialysebehandeling voor SZF en PZS-verzekerden niet gegarandeerd is zolang de openstaande rekeningen niet zijn voldaan. Het is nu in feite afwachten of de betalingen al zijn verricht, zodat de dialysepatiënten toch nog kunnen worden behandeld. In het nieuws vandaag. Gisteren omgekomen Surinaamse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht, moed en offers gevallenen erkend. Dialysepatiënten wederom in onzekerheid, behandelingen mogelijk stilgelegd door betalingsachterstand SZF. Grootste zalmproductie ter wereld gaat ten koste van leven in Noorse fjorden. En uitbuiting in Verenigd Koninkrijk naar recordhoogte.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
0: Self-Reliance. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en zal de komende 10 jaar blijven toenemen. Daarvoor waarschuwt de onafhankelijke antislavernijcommissaris IASC in het land, melden Britse media. We dachten altijd dat dit in verre oorden gebeurde, maar het gebeurt ook in het Verenigd Koninkrijk, zegt de commissaris. De Britse regering is opgeroepen om actie te ondernemen. Het aantal slachtoffers van moderne slavernij is in het VK vorig jaar met 22% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat om ruim 23.000 mensen. Meer dan een vijfde daarvan zijn Britten, gevolgd door Eritreërs, 13%, en Vietnamezen zo'n 9%. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van meer dan 50 organisaties. De conclusie die de onafhankelijke antislavernijcommissaris trekt, is dat vooral de gestegen kosten van levensonderhoud, schulden en onzekere werkomstandigheden bijdragen aan de toename. Die verslechterde omstandigheden dragen bij aan de kwetsbaarheid van mensen. Volgens de commissie zijn mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds moeilijker te ontdekken en moet er dringend actie worden ondernomen tegen criminele organisaties die zich daaraan schuldig maken. Conflicten in de wereld en de bijkomende vlucht van mensen maken het voor mensensmokkelaars makkelijker om kwetsbare mensen uit te buiten. Jongens worden vooral slachtoffer van drugsbendes en criminele organisaties. Meisjes vaak seksuele uitbuiting. In het rapport wordt ook gewezen op een toename van reproductieve slavernij, zoals het gedwongen afstaan van eicellen en draagmoederschap. Volgens Anti-Slavery International leefden volgens een berekening uit 2022 wereldwijd bijna 50 miljoen mensen in moderne slavernij.
2: De Hagerin Bank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privé-functionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagerin Bank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
3: In de sport nationaal. En ik vertelde u nog dat ik zou terugkomen op de plaatsing van Flora voor de play-offs. Flora is namelijk de periodekampioen van de tweede ronde, oftewel de tweede periode van de competitie. En naast de nummer 1, 2 en 3 gaan ook de drie periodekampioenen van de drie rondes dus door naar de play-offs. Het behaalde puntenaantal in andere rondes maakt dan niets meer uit. Komende woensdag, morgen dus, wordt nog de laatste competitiewedstrijd in de algemene ronde afgewerkt tussen Robin Hood en Leo Victor. Dan krijgen we de play-offs en die beginnen van 10 tot en met 24 mei. Internationaal sport, dus dan Champions League halve finale returns. Vandaag, na de veelbesproken penalty-episode van vorige week, gaan Arsenal en Atletico Madrid vandaag in Londen het beslissende gevecht met elkaar aan om een plaats in de finale van de Champions League. Manchester City die heeft gisteravond belangrijke punten laten liggen in de jacht op Premier League koploper Arsenal. Een blunder van Mike Gay en twee vrije goals van Jeremy Doku waren de opvallendste momenten bij een spectaculaire 3-3 tegen Everton. Dan opvallend nieuws uit Brazilië, want Santos is een onderzoek gestart naar een incident tussen Neymar en Robinho Jr. De routinier zou de zoon van oud-international Robinho een klap hebben uitgedeeld tijdens een training van de Braziliaanse club. Braziliaanse media maakten maandag melding van een voorval tussen Neymar en Robinho Jr. op de training van zondag. De 34-jarige aanvaller zou boos zijn geweest nadat zijn 18-jarige teamgenoot hem te kijk had gezet met een dribbel. Dit was het Radio 10 Sport.
0: Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: Bij het Algemeen Pensioenfonds komt er een nieuw systeem, APF MIS. Dit systeem helpt om gegevens, loonopgaven en premieadministratie op een duidelijke en overzichtelijke manier te verwerken. Dit is belangrijk voor werkgevers, zelfstandigen en iedereen die informatie of premies aan het fonds doorgeeft. APF MIS. Dit systeem wordt ingevoerd in het tweede kwartaal van 2026. APF. Hard werken voor nu en later. APM is het je
2: oude. Doe straffel en kadoosje tours. Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2. We show you the world.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mam!
3: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza!
3: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.

Zo, hoe moet ik die dag beschrijven? Een koude, warme dag. Een soms koude, soms warme dag. Een beetje zonneschijn, ik weet het niet. Wauw, wat doet het weer met ons? Maar niet erg. We're counting the blessings, ja. Ook op deze 5 mei, op deze Cinco de Mayo. Ik mag even aanzitten voor Gerda. Ja, de dinsdagclub doen we open. Warm of koud, het maakt niet uit. We zijn er altijd en al bijna 30 jaar, ja. Ja, in Mexico vieren ze Cinco de Mayo. En dat heeft alles te maken met de overwinning op de Fransen. Ja, het gevecht bij Puebla. We doen wat vaderlandsliefde uit Mexico. Dit is Thalia Amor a la Mexicana uit 1997.

0: We doen het menu van Dawood King. Vandaag rijst, viskruid, sopropo. Jangan santengori. Nasi rames, gele rijst met gudangan. Bami pichel, telo tri, bami met telo pichel, bami kip. Nasi, tahu, lontong en soto ei. Ze hebben natuurlijk ook wel de snacks. En levering binnen Paramaribo Noord is mogelijk. Ze zijn open van 10 uur morgens tot 5 uur middags. Dawood King, Hoek Mahonilaan, Anton Drachtenweg. En voor catering of bestellingen kunt u bellen naar 8-3x7-3x6.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een Spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naskip. Nafio. We willen het even hebben over de beste zeekendakplaten van Suriname. Wangvoetreding heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 1,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wangvoetreding voor dakspijkers, dakschroeven van hout en metaal, batoeband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wangvoetreding, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amrit Reisbedrijf, bel 534146 of Basitostraat, de straat van de politiepost Geerslijt, bel 55-0558. Wangvoetreding, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wangvoetreding, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
3: Samen eten smaakt beter en samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
4: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.

Starvision wenst aan alle moeders een geweldige dag toe. Ontdek de vrijheid van rijden met onze topkwaliteit voertuigen. Of je nu wilt kopen of huren, wij hebben de perfecte auto voor jou. Kom langs en ervaar het zelf. Voor mama hebben wij de leukste auto's die jij als cadeau kunt geven op deze

All right, die Oh Yeah Mi Mama, die is van de Salsa on Sunday Band. En als je goed hebt geluisterd, heb je nog de stem gehoord van de legend, ja, Mr. Paul Amerali. En dan zoek ik het menu van Eethuis Esseline. Vandaag hebben ze sweet osso nasi, sweet osso bami met rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Hereri met zoute vis en ei, masus moxalise met gerookte kip en cola erdoor. Cassave soep met kip erin, gebakken vis met oma haar speciale staus, gestoofd varken, pampoemix gerookte kip en als groente kousenband boulanger en dagoblad. Eethuis Esseline staat aan de Bonnystraat 106. Je mag ze bellen 458-169 of appen op 748-7679. Dit zijn Calypso Rose.

0: skip. Da skip.
1: Hey, da kabari kalama. You wait that way. Hey, okay, me belly so. Paga. Yelleg.
2: Ja?
1: Maar hoe staat met het werk in Klaardesan toch?
2: No spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
1: Zo snel. Die plant heb je al geleend.
2: Met Polymax.
1: Die legplank, hoe staat daarmee?
2: No spang. Polymax.
1: En hoe staat met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
2: Bas. No spang. Polymax.
1: Oh. Oké. Wat ik wandering hier.
2: Bas. Ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem maar slok. Hey. En nu mijn geld.
0: Nospang. Alles gedaan met Bison Polymax.
3: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.

Het is moederdag. De dag om mama extra te verwennen. Zeg het met liefde. Zeg het met Popeyes. Kom langs en verras haar met haar favoriete smaak. Share love, share Popeyes.

Nou, ze zei nooit te veel, de moeder dat songs, ja. En de nieuwe, die hoor je ook nog. De nieuwe, die is van Humphrey en Friends, Grand Tangi Mama. Nog meer Cinco de Mayo vibes. Dit zijn de wolven, Los Lobos.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Popeyes maakt iedereen blij, want wij hebben nu ice cream erbij. Haal vanaf vandaag jouw ice cream bij al onze Popeyes filialen of gewoon in de drive, because you deserve a Popeyes dessert. Share love, share Popeyes. Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's. I'm loving it.
2: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.

hard in die COVID-periode. Dat was het teentje. Met een Mazda, Lil Young en Bad Jury. De trapstar is uit 2001, ja. En we kijken wat we nog kunnen doen in Club Tropicana. Taking it smooth, ja. Smooth and steady.

0: for the Kepley Fabers. KFC, naf uno.
1: Dus travel and kadushi tours.
2: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
1: We show you the world.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
4: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

zo gaan we de club afsluiten. Editie 5 mei. Morgen de volgende clubdag. En dat doen we na het nieuws van 12. Als je blijft luisteren.

0: Zaterdagweg 6 tot 10. Beautifying your home is our mission.
1: Het is vandaag dinsdag 5 mei. Goedemiddag, Radio 10 met het nieuws. 9 mijnwerkers zijn omgekomen door een explosie in een kolenmijn in de gemeente Sutatausa in Centraal Colombia. Volgens autoriteiten ontstond de explosie vermoedelijk door opgehoopte gassen. In totaal waren er volgens de Colombiaanse krant El Tiempo 15 mijnwerkers betrokken bij het ongeluk. 6 konden bevrijd worden en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De mijnwerkers werkten volgens de krant op een diepte van ongeveer 600 meter. Mijnongelukken komen vaker voor in Colombia. Bij een ongeluk in dezelfde gemeente kwamen in 2023 meer dan 20 mensen om. De WHO zegt in een rapportage over de uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip dat 5 zieke opvarenden als verdachte gevallen worden beschouwd. Gisteren kon al met zekerheid worden gezegd dat een Britse man het virus had opgelopen. Hij wordt in een ziekenhuis in Johannesburg in Zuid-Afrika verpleegd. De WHO zegt dat ook van een gestorven Nederlandse vrouw nu zeker is dat zij met het virus was besmet. Onder de 5 verdachte gevallen is de echtgenoot van de vrouw. De man stierf op 11 april aan boord van het cruiseschip Hondius. Het stel was op 1 april in Argentinië aan boord gegaan na een rondreis door Zuid-Amerika. De man kreeg op 6 april last van koorts, hoofdpijn en milde diarree. Op 11 april kwamen daar ademhalingsproblemen bij. Hij stierf diezelfde dag. Zijn lichaam is 13 dagen later aan land gebracht op Sint Helena in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Zijn vrouw ging daar ook van boord. Tijdens de thuisreis naar Nederland werd ze ziek. Zij stierf op 26 april in een ziekenhuis in Johannesburg. De Hondius vertrok op 1 april uit Argentinië en ligt nu in Kaap Verde. Passagiers en crewleden mogen niet van boord. De Hondius heeft volgens de WHO 88 passagiers en 59 bemanningsleden aan boord met 23 nationaliteiten. Er bestaan verschillende soorten hantavirussen. Vooral muizen en ratten kunnen deze virussen bij zich dragen. En dragen het over op mensen, bijvoorbeeld als die ingedroogde urine of poepdeeltjes inademen. De klachten als spierpijn, hoofdpijn, koorts, misselijkheid zijn meestal mild. In de rest van Europa komen ook andere hantavirussen voor. Deze geven in de meeste gevallen vergelijkbare klachten. Bij een variant die voorkomt in de Balkanlanden, het Dobrava-virus, wordt vaker een ernstiger ziekteverloop gezien. In Europa sterft minder dan 1% van de patiënten aan de gevolgen van een besmetting. Sommige hantavirussen die in Noord- en Zuid-Amerika voorkomen, kunnen ernstigere ziektebeelden veroorzaken. Een voorbeeld daarvan is het Andes-virus. Hierbij kunnen mensen hoge koorts en ademhalingsproblemen krijgen. Later kan dat leiden tot ernstige longproblemen en hartfalen. 30-50% van de patiënten kan daaraan overlijden. Buiten Noord- en Zuid-Amerika komen deze hantavirussen niet voor. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
1: Suriname, bent u klaar om de wekker met meer motivatie te zetten? Droomt u van een nieuwe baan waar u kunt groeien en stralen? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Subisco International NV is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Bekijk vandaag nog de openstaande vacatures via de Facebookpagina van Subisco International NV en solliciteer op de functie die het beste bij u past. Subisco International NV, waar uw volgende stap begint.
2: Connecting wonderful people with wonderful products.
3: Subisco International.
4: If it comes to cars, what you need is what we've got indeed. Bij Saya NV zijn er mogelijkheden te over bij het aanschaffen van tweedehandse en nieuwe voertuigen. Financiering op verschillende nieuwe pick-ups. 10 tot 15% financiering. 1 jaar garantie op het gehele voertuig. En de loperij, dus gehele afhandeling, doen wij voor u. Oplossing en service, dat is ons ding. Saya NV.
5: Saya.
6: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
7: Naskip. Naf you. Doe Travel en Kadushi Tours.
8: Ready or take off in 5, 4, 3, 2, 1.
7: We show you the world.
9: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliant Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.

0: Telesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus. Your engine lost it. Lucky Store. En McDonald's. I'm loving it.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Spitsoor. Doe mee en win geld. Telesuur belt te goed. Energy Plus brandstof en waardebonnen van Lucky Store en McDonald's. Dit is Spitsoor en dit is het geluid.
2: Gisteren hebben we de tip gepost op de Facebookpagina van Telesuur. Bent u er al geweest om naar de tip te kijken? Als u de tip heeft gecheckt, check ook de aftermovie van de Wandel en Trimloop. Leuk om te zien, ook leuk om te zien. Maar laten we teruggaan naar die tip. De tip die is gepost op de Facebookpagina van Telesuur. En vandaag stijgt wederom de prijs. Ja, we hebben 1700 SRD in de Spitsoor prijzenpot. De helft aan cash, de helft aan Telesuur beltegoed. We hebben 850 SRD om te besteden bij McDonald's. We hebben 40 liter aan Energy Plus van GoTo. En nog een 850 SRD om te besteden bij Lucky Store. Dus het enige dat u doet is bellen met 410-881, 410-881. Of u stuurt een sms naar 1088 als u idee heeft wat het geluid kan zijn. Goedemiddag Spitsers, we spelen tot 2 uur vanmiddag Spitsoor. Ja, en tot die tijd kunt u gewoon bellen of gewoon een sms sturen naar die 1088. En dat om de prijs van vandaag te winnen. Het is helemaal niet moeilijk. Het is wel altijd handig om de tips te checken. Handig om te luisteren naar andere spitsers. Af te vinken wat u al heeft gehoord. Nadenken wat u niet heeft gehoord. En gewoon een kansje wagen, ja, om ook vandaag groot te winnen. En dat kan op 88.1, 88.700, 3.7 en Radio 10.sr. Nogmaals de prijs, 1700 SRD, de helft aan cash, de helft aan Telesuur beltegoed. 40 liter. Om te besteden bij GoTo. Ja, 40 liter om te tanken. 850 SRD om te besteden bij McDonald's. En nog een 850 SRD om te besteden bij Lucky Store. Tot zo en succes!
0: Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor, powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Mitongo.

0: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: iFix Phone & More. Voor reparaties, software en hardware van smartphones, tablets en laptops. Washingtonstraat 60, Binnenspark. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot half 5. Telefoon 442-503.
2: De nieuwe Crafted Flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe Crafted

0: Dit is Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
1: Energy Plus additized gasoline en diesel. Tank Energy Plus en ervaar de plusvoordelen zoals betere motorprestaties. Onze brandstoffen zijn speciaal samengesteld om het functioneren van uw motor te optimaliseren. Ze verbeteren de rijkwaliteit, verhogen het vermogen en zorgen voor een betere acceleratie. U zult een aanzienlijk verschil voelen in de prestaties van uw voertuig, vooral op langere afstanden. Go-to's gasoline en diesel zijn verder verbeterd door de toevoeging van additieven waardoor uw motor nog beter presteert.
2: Energy Plus. Your engine loves it.
0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
3: U heeft het geluid gehoord. De vraag is, wat is het geluid? 410881 is het magisch nummer of u stuurt een omschrijving naar 1088. En 1088 is ons sms-nummer, ja, 1088. That's very easy to do. De prijs, 850 SRD, de helft... die 850 SRD mag u besteden bij Lucky Store. We hebben 40 liter aan Energy Plus van GoTo. Nog een 850 SRD om te besteden bij McDonald's. En 1700 SRD, de helft aan cash, de helft aan Telezuur Beltegoed. We kijken dan naar ons sms-scherm en dan moeten we starten bij 5 mei. Is het wanneer je aan het bezem bent met een printa? Ja, die kokosboomtakjes bezem. Met een handzaag die je met je hand bedient. 3 keer snel na elkaar zagen in een mica-plank. Goedemiddag, het langsrijden van een auto met de open ruit. Het geluid is wanneer de moeder aan het kolven is met een kolfmachine van moedermelk voor de baby. Nee, geen van de omschrijvingen is correct. 410881 is het magisch nummer. Het kan nog via de telefoon. Of u kunt gerust nog sms'jes sturen naar 1088. Want we doen Spitsoor tot 2 uur vanmiddag. Ja, dus genoeg tijd om mee te doen met Spitsoor. Alleen het enige dat u moet doen is de juiste omschrijving naar ons toesturen. 410881 is het magisch nummer. Of gewoon 1088 ons sms-nummer. En dat voor 1700 SRD, de helft aan cash, de helft aan Telezuur Beltegoed. 850 om te besteden bij Lucky Store. 40 liter aan Energy Plus van GoTo. En nog een 850 SRD om te besteden bij Mackie. Genoeg prijzen voor u. Genoeg kansen voor u. Want u mag zoveel als u wilt meedoen met Spitsoor. Dus zoveel als u wilt bellen met 410881. Of een sms sturen naar 1088. We gaan het zo weer proberen. Dus blijf luisteren.

Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor. Powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.

0: stranang odo.
1: Wantagu abi fokutu, maai waka wak enkripas.
0: Jerusalem Bazaar, de Panjistoffen, African Print en Hangmatten specialist aan de Saramakastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houders, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jerusalem Bazaar, Saramakastraat 42. Concurrentie onmogelijk.
2: Dorai na Atibromanyang. Te koswan trawang, ik kan verwacht dat wan dee as a kosi baka. Wikaats moet de bal terug verwachten. Dorai na ati bromanyang.
0: Jerusalem Bazaar, Saramakastraat 42,

0: Goedemiddag, de tijd wordt u aangeboden door Zenobia Bottling Company NV. Het is 12:30, Zenobia Bottling Company NV, het lekkerste water in Suriname.
1: De SCMC 10 Mobiel. Elke werkdag op Radio 10, powered by SCMC Motors. Uw enige officiële Ford dealer in Suriname. Self-reliance, veilig en helder. All-star, all big names. Smart Widget en Finabank. Stilstaan is geen optie.
2: SCMC Motors biedt u de perfecte gezinsauto. De 2025 Ford Territory biedt een ruime, comfortabele en stijlvolle rit voor elk avontuur. Met een uitstekende wegligging en een strak design voelt u zich overal thuis. Veiligheid staat voorop met maar liefst 6 airbags, zodat u en uw gezin beschermd zijn. Geniet van de moderne technologie met een 12.3-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto. En met wireless charging voor je mobiel ben je altijd connected. U krijgt bij SCMC Motors 5 jaar of 150.000 kilometer garantie en 8 gratis servicebeurten. Kom snel langs in onze showroom aan de Kernkampweg 32-34 voor een testrit in jouw nieuwe Ford Territory. SCMC Motors. Uw officiële Ford dealer in Suriname.
1: De SCMC 10 Mobiel. Elke werkdag op Radio 10. In de spits. Sydney in gesprek met bekend en bijzonder Suriname. Dit is de SCMC 10 Mobiel.
0: Alright, goedemiddag en welkom bij de 10 Mobiel on Magic. Is dit a telefoon Lassie? We gaan even kijken waar de telefoon vandaag is. Ja, als we het kunnen vinden. Laten we even kijken waar de 10 Mobiel vandaag is, ja. En misschien direct gisteren is gebleven. Ja, misschien wel een terechte vraag. Let's see.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag mevrouw, alles goed?
0: Jawel.
1: Oké, spreek ik met de eigenaar van de Tienmobiel?
0: Nee, ik ben niet de eigenaar.
1: U heeft hem met bruikleen voor een dagje?
0: Ja.
1: Oké, was hij gisteren ook bij u?
0: Ja, het was bij mij.
1: Oké, en dan heeft u mijn call gemist.
0: Wat zeg je?
1: U heeft mijn call gisteren gemist.
0: Nee, want de tijd was ook niet goed hoor. Dus ik had het te druk.
1: Te druk? Waarmee heeft u? Waarmee heeft u het druk?
0: Wat voor werk?
1: Wat voor werk doet u?
0: Wat op u spreek ik eigenlijk?
1: U spreekt tot Sydney.
0: Sir, ik heb het druk, boy.
1: Ja, nou, u heeft het echt druk. Waarmee heeft u het druk? Hallo?
0: Ja.
1: Ja, waarmee heeft u het druk?
0: Met de cijfers.
1: Met de cijfers?
0: Met cijfers, toch?
1: Oh, met cijfers. Oké. Oh. En daar moet u heel accuraat mee werken, dus u maakt geen grappen.
0: Nee, ik doe mijn best.
1: Oké, ik herken die stem niet. Met wie praat ik?
0: Met John.
1: John wie?
0: John Mardan.
1: Wie is John Mardan? Aangezien ik geen tijd heb, we gaan het snel afwikkelen. Wie is John Mardan?
0: Denk aan botersmeren.
1: Ja, maar je wil helemaal geen geholpen. U maakt lekkere broodjes.
0: Denk aan stoken en bakken.
1: Boy, weet je hoeveel mensen bakken?
0: Oké. Ik ben van Vleeshaalvoet.
1: Van?
0: Zeg dat je wat?
1: Nee.
0: Vleeshaalvoet.
1: Oké, VSH Foods. En wat doet u bij VSH Foods?
0: Ik zit bij sales en marketing.
1: Oké, wacht even.
0: Ja.
1: Ik heb jaren met je gewerkt. Jouw Fafi. Zie je wat er gebeurt als je lang niet mailt? Zie je wat er gebeurt als je lang niet mailt?
0: Zie je toch? Daarom heb ik niet opgenomen hoor.
1: Hey, I know that druk. Werkelijk, ik heb jaren met je gewerkt, man.
0: Jawel, ik heb iemand hier die je wil groeten.
1: De Tienmobiel is... Luister, de Tienmobiel is niet om mensen te groeten. Vertel me, John.
0: Nee.
1: Vertel me, John, wie ben je?
0: Maar iemand heeft je net gegroet.
1: We gaan de persoon straks groeten. Ik heb alle ideeën wie. Maar wie ben je, John? Vertel over jezelf. Wie ben je?
0: Ik doe sales en marketing lokaal. Werk bij VSH Food. Ik denk al ongeveer 33 jaar.
1: Wauw, dus je hebt eigenlijk alles daar meegemaakt.
0: Mooi. Ik heb mensen zien komen en gaan.
1: Oké, is het je eerste job geweest, Joan?
0: Nee, mijn tweede.
1: Oké, wat heb je daarvoor gedaan?
0: Ik had gewoon bij een winkel gewerkt. Maar kort hoor. Kort.
1: Het was niets voor jou.
0: Nee.
1: Oké. En toen gewoon verder gaan met je leven. En erg trouw na 33 jaar aan VSA Foods. Oké, maar ik ben benieuwd, want de telefoon was bij mevrouw Brown. Hoe kom je aan die telefoon?
0: Wel, ik aan die telefoon kwam. Wel, wat zal ik zeggen? Iemand van Elisuri heeft het meegegeven.
1: Dat was pas aan telefoon. En dan had je het zo druk dat je gisteren niet hebt opgenomen. Ik kan me voorstellen.
0: Helaas, ik kan niet opnemen. Ik had het te druk. En...
1: Is niet erg, John. John, I know you're a very busy lady. We hebben veel marketing dingen gedaan. Als je wil ontspannen, wat doe je graag, John?
0: Wel, als ik wil ontspannen... Wat zal ik zeggen? Ik ben iemand die ook naar de kerk gaat, eigenlijk. Niet eigenlijk, maar naar de kerk. En that's my life.
1: Oké, okay,
0: that's life for me.
1: Is dat een beetje ontspannen voor jou? Brengt dat je in balans gewoon naar de kerk gaan?
0: Ik hoor van.
1: Waarvan hou je precies van de kerk?
0: Voor mensen is het misschien raar, maar wanneer je hoe heet het weer naar de kerk gaat, je ontmoet mensen. Je, vooral op de zondag, je gaat de Heer loven, prijzen, aanbidden. Dat is, I'm good with it. I'm good, more than good with it.
1: Alright, je voelt je daar echt lekker mee. Doe je wat meer in de kerk dan gewoon de kerk bezoeken?
0: Ik ben ouderling van Power Impact Ministry.
1: Ouderling. En wat doet een ouderling?
0: Ik zit eigenlijk in de leiderschap en ondersteun ook daarmee de leiderschap, het apostolisch team. En de overige voorgangers en ouderlingen dan.
1: Alright, dan weet je er wel iets van. Dus als een van de ervaren mensen in de kerk.
0: Ja.
1: Oké, wil je in de toekomst wat meer daarmee doen?
0: Eigenlijk, ik geef ook, hoe heet ik weer, ik spreek ook in de gemeente. Doe ook, nazorgwerk. Ik bezoek mensen. Ik heb wat persoonlijk zelfs ook heel erg druk. Ik ben constant bezig.
1: Nu geloof ik het wel, ja, als je me dit zegt.
0: Ja, van mijn werk zelf. Het geestelijk leven zelf. Daar ben ik echt heel druk mee bezig.
1: All right.
0: Dus ik,
1: Nou, fijn dat ik je naast zo lang weer heb kunnen spreken. Wat een fijne tijd hebben we gehad. En ik neem aan, de persoon die me heeft gegroet, haar achternaam bestaat uit 3 delen.
0: Je mag ze opnoemen. Ik ga ze niet opnoemen.
1: Smanaf Sabi. Nou, dan moet je er weer voor me groeten, want ook haar heb ik lang niet gezien.
0: Ja. Dus ik zal het zeggen. Groetjes, plak hier een vergootje.
1: Groetjes terug. Ik ga er zeker een berichtje sturen.
0: Ja,
1: John, fijn dat je me hebt willen spreken. Jij bent in het bezit van de T-Mobiel. We hebben morgen om 13:30 de volgende editie.
0: Ja, ik doe mijn best om het morgenochtend af te geven aan iemand. Ik moet die persoon wel vragen als dat wil doen.
1: Het komt goed. Maar als je het niet doet, dan neem morgen niet op. Alles maar bellen. Joni, heb je telefoon niet afgegeven? Je hebt het Radio 10 naar probleem. Maar goed. Dag, Joni.
0: Abo.
1: Fijne
0: dag.
1: Jij ook.
0: Yes, oké.
1: Wow.
0: Thank you.
1: Ja. Wauw. En soms kom je, wat moet ik zeggen, oude vrienden tegen. Dat is heel lang terug, man. Hey, als je het gesprek met Joan hebt gemist, Joan Mardan, check het op de socials van Magic. Tot morgen.
2: Dit was de SAMC T-Mobile, powered by SAMC Motors. Uw enige officiële Ford dealer in Suriname. Self-reliance, veilig en helder. All-star, all big names. Smart Wiggy en Finabank. Stilstaan is geen optie.
3: Bonjour! Reizen en winkelen nu nog gemakkelijker met de Mastercard van Finabank. Betaal al jouw aankopen in Europa en online met je eigen Mastercard. Finabank biedt als enige bank in Suriname de Mastercard Euro aan. Wil jij ook reizen en winkelen met je eigen Mastercard? Neem dan meteen contact op met ons team en geniet van wereldwijd betaalgemak. Met Finabank Mastercard is ook op vakantie stilstaan geen optie.
4: Onze brandverzekering dekt schade als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, inbraak en overige gevaren, inclusief rukwinden. De Self-Reliance brandverzekering. Extra voorzienend.
5: Veilig verzekeren bij Self-Reliance.
6: It's your boy K to the K, man. Yeah. All star. Waka. All big names to the brakas. Lit. Check mijn drip. Nike is Jordan. Adidas is Fip. Pure Andro Gro, omdat toe lip is dood.

0: In een wereld waar veiligheid steeds belangrijker wordt, is SmartWiggy NV jouw betrouwbare partner. Als officiële Reolink-partner in Suriname bieden wij jou de nieuwste en meest geavanceerde beveiligingscamera's en alarmsystemen tegen betaalbare prijzen. Garantie op al je aankopen, veiligheid voor thuis, kantoor of bedrijf, betaalbare oplossingen voor elk budget. Bezoek onze socials of kom langs aan de Jagannath Lachmanstraat 95 en ontdek hoe eenvoudig het is om je woning of bedrijf optimaal te beveiligen. SmartWiggy NV, security is no longer a luxury, it's a necessity.
1: Tot de volgende SCMC T-Mobile.

0: time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
1: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 waar Daddy You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Ezze en Frans Sangrafu. De stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffrey. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
2: Kwakti Temko, Biji.
3: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
4: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
5: Nee, dat gaan we regelen, man. Je weet dat weet. Hé, hey, Fakti, mijn bel is zo. Fakka, je ligt.
6: Ja?
5: Maar hoe staat het met het werk in Klaardesan toch?
6: Nog spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
5: Zo snel. Die plant heb je al geleend.
6: Met Polymax.
5: Die legplank, hoe staat daarmee?
6: Nog spang. Polymax.
5: En hoe staat het met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
6: Bas. Nospan. Polymax.
5: Oh, oké. Wat heb ik wandering hier?
6: Bas, ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem een slok. Hey. En nu mijn geld.
7: Nospan. Alles gedaan met Bison Polymax.

0: Skip. Das Skip.
1: Restaurant David King aan de Mahoney Laan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, stilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza Hut!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Beste mensen, de Super Lotto jackpot bedraagt 1.270.000 SAD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop loten op tijd op www.suribet.sl. Suribet Lotto, eta amoro, trangawa.
5: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli, gipi kinenge, Suribet na iteli.
6: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
7: Zelfstandig op de e-bike vanaf 16 jaar. Jongeren hebben vanaf ongeveer 16 jaar voldoende verkeersinzicht en reactievermogen om veilig met de hogere e-bike snelheid om te gaan. Nog belangrijker zijn rijvaardigheid en verantwoordelijkheid. Laat kinderen dus niet alleen op een e-bike deelnemen aan het verkeer als ze niet voldoen aan deze voorwaarden. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
6: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
8: Nog geen klant van Republic Bank? Waarop wacht je nog? Geen ATM-kosten, geen maandelijkse kosten bij het gebruiken van een e-free account. En ATM-daglimiet voor 20.000 SRD. Meer vrijheid, meer gemak, meer voordeel. Kies slim. Kies Republic Bank.
6: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
7: Dit is Tedesuur Spitsoor, also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
9: De hele week bij McDonald's de 2-piece Spicy Chicken Combo. 2 stukken knap

0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
1: Alright, welkom bij deel 3 van Spitsoor. De prijs, 850 cd om te besteden bij Lucky Store. 40 liter om te besteden bij GoTo. Ja, je krijgt Energy Plus van GoTo. Nog een 850 SD om te besteden bij McDonald's. En 1700 SD. De helft aan cash, de helft aan telezuur. Bel te goed.
2: Ja, mooie prijzenpot al zeker boven de 5000 plus. En we gaan kijken wat we binnen hebben gehad via sms. 1088, ons verkort sms-nummer. Daar kunt u dus uw bericht sturen als u mee wilt doen als spitser. Of u kunt natuurlijk ook bellen op 410881. Een ritsluiting van een hoge schoen dat 3 keer getrokken wordt, zie ik binnenkomen via sms. Dat is niet de juiste omschrijving. Het geluid komt van een droger van volautomatische wasmachine. Wanneer de droger aanstaat of aanstaarten maakt om sneller te spinnen. Nee, dat is niet de juiste omschrijving. Met de zolen van je schoen die je aan hebt, 3 keer snel na elkaar vegen over een plastic vloermat. Verder ook nog rijst, lezen in een rieten mandje zoals vroeger. Het geluid hoor je wanneer je met mes 3 keer snijdt op groene bananen die aan een hand zijn. Nee, geen van de omschrijvingen is correct. Maar dankjewel voor uw sms.
1: Dus maar vergeet de tip, jong. Ga naar de tips kijken. Er zijn een aantal tips gepost en dat gaat je weken terugbrengen op de Facebookpagina van Telezuur. Maar dat is absoluut niet erg, want al de leuke acties zie je. 4x data, de aftermovie van de wandel en trimloop. Dus ga gerust naar de Facebookpagina van Telezuur. En als je nog 30 seconden de tijd hebt, nou, dan mag je snel bellen met 410881. Of nog een sms'je sturen.
2: Ja, we doen zo meteen ook nog 1 spits oor moment. Dat wil zeggen dat u het geluid nog een keer zult horen. Dus u kunt altijd nog scherp blijven luisteren naar de radio op de 88.1, 88.7 als je vanuit Nikeri wilt meedoen. Of 103.7 als je vanuit Marowijnen wilt meedoen aan Spitsoren. Ieder is welkom en iedereen mag goed luisteren. En zelfs ook wereldwijd via radioteam.sr, de livestream, kunnen mensen dus luisteren en genieten en gebruik maken van deze kans. Zometeen de laatste Spitsor.
0: Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsor. Powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
1: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
3: Bij het Algemeen Pensioenfonds komt er een nieuw systeem, APF MIS. Dit systeem helpt om gegevens, loonopgaven en premieadministratie op een duidelijke en overzichtelijke manier te verwerken. Dit is belangrijk voor werkgevers, zelfstandigen en iedereen die informatie of premies aan het fonds doorgeeft. APF MIS. Dit systeem wordt ingevoerd in het tweede kwartaal van 2026. APF. Hard werken voor nu en later.
4: ABM is het je overday.
5: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf uno.

0: Positasan. Hey! Pro Graphics Designs, Rubenstraat 21, telefoonnummer 459192 of e-mail ons op info@pgd.sr of check ons op social media.
1: Doe Travel en Kadushi Tours.
2: Ready or take off in 5, 4, 3, 2, 1.
1: We show you the world.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: Zoals koelkassen en gasfornuizen.
1: Ja.
0: Mobiele telefoons, laptops en tablets.
1: Ja.
0: Of bedden, matrassen, textiel, kleding en zelfs watervoorziening.
1: Ja.
0: Adres.
1: Ja.
0: Personeel.
1: Ja.
0: Parkeerplaats.
1: Ja.
0: Radioreclame.
1: Ja, ja, ja. Daar luister je nu naar.
0: Dus, alles dat u nodig heeft,
1: is hebben adres.
0: Maar wist je dat we een website hebben?
1: LuckyStore.com.
0: Ons geheel assortiment in je handpalm.
2: Lucky Store. Where shopping is a family affair.
3: Ai, mambruya.
4: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
3: Welkom bij het laatste deel van Spitsoor. De prijzen 1700 SED, de helft aan cash, de helft aan telezuur. Beltegoed, 40 liter aan Energy Plus van GoTo. 150 SED om te besteden bij McDonald's. En nog een 150 SED om te besteden bij Lucky Store. Alles aan dat,
5: van A tot Z kan je daar vinden. En met deze prijzenpot kan je zeker maanden mee. U gaat maanden en mee kunnen genieten van data, van brandstof, van lekker eten en leuke spullen bij Lucky Store. Ik zie de volgende sms binnenkomen en we gaan kijken of wij de juiste omschrijving tegenkomen. Goedemiddag, het geluid komt van wanneer je voor een baby snuit. Dat is de laatste sms binnengekomen via 1088. Dat is niet de juiste omschrijving. We hebben inmiddels 5 tips geplaatst op de Facebookpagina van Telezuur. U mag ze gerust raadplegen. En iemand belt. Een fijne spitser.
3: Radio 10, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Whitney. Goedemiddag.
3: Dag, goedemiddag.
6: Dat geluid komt tot staan als je met een hand staat op een van de kruimtjes die in zo'n tv-doos komt. Dat is mijn ding. Ik weet niet dat het schuim heet, schuim van. In ieder geval komt het staan als je met een verkeerde handzaag erdoor heen gaat.
3: Foam. Niet correct. Niet het zagen door foam.
6: Ik zal het nog een keer proberen.
3: Goed zo. Thank you.
5: Ja, en daarvoor heeft u nog een paar seconden hoor, als u het nog een keer zal proberen. Ik zie dat een fijne spitser het ook heeft geprobeerd via sms. Met een potlood 3 keer schrappen op papier. Dat is niet correct. Ja, waarom 3 keer?
3: Ja.
5: Gewoon een vraag hoor.
3: Ja, ik denk omdat ze horen dat geluid 3 keer. Hè? Maar let niet op 3 hoor, je mag gerust 1 zeggen.
5: Ja,
3: we hebben
5: het
3: gewoon voor je herhaald. Ja, het is een herhalende beweging.
5: Ja, een spitser belt. En dan gaan we even opnemen. Goedemiddag.
3: Radio 10.
7: Goedemiddag met Ramda Steven.
3: Dag Steven.
7: Ik wil jullie melden dat het een truck is, die Fecali-truck, wanneer hij stationair draait, voordat hij die...
3: Voordat hij doet wat hij...
7: Van die...
3: Voordat hij doet wat hij moet doen.
7: Septic tank gaat ledigen.
3: Ja, Steven,
7: is dat het geluid?
3: Steven, bedankt voor de melding, maar dat is niet correct.
5: Dat is niet correct. Een geluid dat het dingie.
3: Ja.
7: Een geluid dat het
3: dingie.
7: Hallo. Hoe de uitzending is.
3: Goed, let erop. Dankjewel, Steven.
7: Doei.
3: Steven Takasan, tactvol, fecaliën.
5: Ja, lang niet op die manier gehoord.
3: Fecaliën.
5: Nou, ik ga even mijn sms-scherm refreshen. Ik zie geen nieuwe sms'jes, dus dan gaan we Spitsoor voor deze dinsdag moeten afsluiten. We zijn er woensdag weer. Ja, ik zie wel iemand opbellen, maar we gaan niet opnemen. Jij zegt niet?
3: Ja, als je wil, je kan het zelf handelen.
5: Laten we de laatste spitser.
3: Kan hij nou winnen de dag?
5: Goedemiddag, fijne spitser.
8: Wanneer je bezig bent met de pomp, iets te pompen.
3: Met wie praten we?
8: Ik spreek met mijn heer Urven.
3: Urven, niet correct.
8: Oké, dank je.
5: Yes, volgende keer beter. Dankjewel en een fijne middag toegewenst. Tot morgen.
2: Dit was het dan voor vandaag. Telezuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
9: Tell us your fiber. Telezuur Fiber. Are you ready for the new normal? Energy Plus additives gasoline en diesel. Tank Energy Plus en ervaar de plusvoordelen zoals betere motorprestaties. Onze brandstoffen zijn speciaal samengesteld om het functioneren van uw motor te optimaliseren. Ze verbeteren de rijkwaliteit, verhogen het vermogen en zorgen voor een betere acceleratie. U zult een aanzienlijk verschil voelen in de prestaties van uw voertuig, vooral op langere afstanden. GoTo's gasoline en diesel zijn verder verbeterd door de toevoeging van additieven waardoor uw motor nog beter presteert.
10: Energy Plus. Your engine

0: Love it.
1: Lucky Store.
2: Hey, Arkie even. Lucky Store heeft niet gewoon veel.
3: Ze hebben heel veel.
2: Dus de vraag is,
3: hebben ze
2: keukengerei zoals plastic bakjes, potten en pannen?
3: Ja.
2: Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en gasfornuizen?
3: Ja.
2: Mobiele telefoons, laptops en tablets?
3: Ja.
2: Of bedden, matrassen, textiel, kleding en zelfs watervoorziening?
3: Ja.
2: Adres?
3: Ja.
2: Personeel?
3: Ja.
2: Parkeerplaats?
3: Ja.
2: Radioreclame?
3: Ja. Daar luister je nu naar.
2: Dus, alles dat u nodig heeft, is hebben adres. Maar wist je dat we een website hebben? LuckyStore.com. Ons geheel assortiment in je handpalm. Lucky Store, where shopping is a family affair.
4: Ai, man, broeia.
5: De hele week bij McDonald's de 2-piece spicy chicken combo. 2 stukken knap.

0: De beste inkopen doe je bij Handelsonderneming De Eenheid. Op de afdeling Technisch Center hebben wij topkwaliteit ISO-gecertificeerde tegels, waterleidingen en elektraproducten, douchecabines, jacuzzi enzovoorts. Onze bouwmarkt is goed voorzien van allerhande ijzerwaren, cementboards, glasblokken, gipsplaten en nog veel meer. Op de afdeling woninginrichting bent u terecht voor Europese vloermatten, meubilair, allerhande huishoudartikelen en onze originele Certa gezondheidsmatrassen in verschillende afmetingen en diktes. Certa, we make the world's best mattress.
1: Het is vandaag dinsdag 5 mei. Goedemiddag, Radio 10 met het nieuws. De douane in Nederland heeft vorige week 6 boomgifkikkers gevonden in een toiletruimte op Schiphol. De gifkikkers waren gedumpt in de prullenbak van het toilet. Een passagier meldde dat er een kikker op een van de toiletten bij de vertrekhal van het vliegveld zat. Een medewerker van de douane zag een blauw-zwart-gele kikker in de hal en in de vuilnisbak zitten. Daar lagen ook plastic bakjes met mos. De douane vermoedt dat iemand de kikkers in Nederland gekocht had en naar het buitenland wilde smokkelen. Voor de security check zijn de kikkers in het toilet gedumpt. Ze zijn verzameld en overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die ze naar een gespecialiseerde dierenopvang brengt. Winkels in België mogen per 1 januari 2027 weer tabak verkopen. Sinds april dit jaar geldt in Belgische winkels van meer dan 400 vierkante meter een verbod op de verkoop van sigaretten, sigaren, filters en sigarettenpapier. Kleinere winkels mochten nog wel tabakswaren verkopen, maar de producten mochten niet zichtbaar in de winkel liggen. Direct na de invoering van de nieuwe wet stapten een belangenorganisatie en tabaksproducent Philip Morris Benelux naar het grondwettelijke hof om het verkoopverbod aan te vechten. Het hof ging daarin mee en oordeelde dat de opdeling van grotere en kleinere winkels met betrekking tot de verkoop van tabak discriminerend is. De Belgische regering kreeg van het hof tot 1 januari 2027 om een nieuwe en betere wet te maken. Anders komt het verbod te vervallen. De regering heeft laten weten dat niet te gaan doen, melden Belgische media. Er is wel gezocht naar alternatieve manieren om het verkoopverbod overeind te houden, maar dat is geen succes gebleken. Oekraïne en Rusland hebben beide eenzijdig een staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland meldde als eerste de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei. Dat tijdelijke bestand is in het leven geroepen vanwege de Russische Dag van de Overwinning, waarop Rusland viert dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat zijn land, Oekraïne, een staakt het vuren instelt dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Hij zegt dat zijn leger alleen zal reageren als er Russische agressie is. Het is tijd dat Russische leiders echte stappen ondernemen om de oorlog te beëindigen, zei hij. Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat Oekraïne het staakt het vuren van 8 en 9 mei niet mag schenden. Als dat wel gebeurt, volgt er een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, dreigt het ministerie. Vorig jaar gold er rond dezelfde periode ook een eenzijdig bestand, maar toen zouden de wapens ook op 10 mei zwijgen. Waarom dat nu niet het geval is, is niet bekendgemaakt door de Russische autoriteiten. Er is vooralsnog geen indicatie dat de Russische aanvallen voor 8 mei zullen stoppen. Vandaag nog werden zeker 6 mensen gedood bij een Russische raketaanval op een Oekraïense stad in de noordoostelijke regio Kharkiv. Ook raakten zeker 30 mensen gewond, melden lokale functionarissen. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: Skip. Das Skip.
1: Hey, that's how we call it, man. You wait that way. Hey, fuck you, my belly so. Fucka. Jellig.
2: Ja?
1: Maar hoe staat het met het werk in Klaardesan toch?
2: No spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
1: Zo snel. Die plint heb je al geleend.
2: Met Polymax.
1: Die legplank, hoe staat daarmee?
2: No spang. Polymax.
1: En hoe staat het met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
2: Bas. No spang. Polymax.
1: Oh. Oké. Wat ik wandering hier.
2: Bas. Ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem een slok. Hey. En nu mijn geld.
0: Nospan. Alles gedaan met Bison Polymax.
3: Suriname, bent u klaar om de wekker met meer motivatie te zetten? Droomt u van een nieuwe baan waar u kunt groeien en stralen? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Subisco International NV is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Bekijk vandaag nog de openstaande vacatures via de Facebookpagina van Subisco International NV en solliciteer op de functie die het beste bij u past. Subisco International NV, waar uw volgende stap begint.
4: Connecting wonderful people with wonderful products.
5: Subisco International.
6: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
7: Mam!
6: Oeps, de kinderen zijn er.
7: Pizza!
6: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
8: Honger voor 2? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te

0: nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Mitongo.

Jogi D met Sonte. Vers uit april 2026. Goedemiddag, welkom. Het is 14 over 14. 14 minuten over 2 in Sranang. Hoe gaat er mee? Ik ben Cher en ik sta weer hier achter de knoppen met heel veel plezier. Overgenomen van Sydney om de Magic Spits te doen. Ik hoop dat je het goed maakt. Het is lekker fris, regenachtig en we kunnen er niets aan doen. Dus we maken er het beste van. Will you be free? En daarmee gaan we vrolijk verder. Suyenge.

0: 9 brown eyes.
1: The best ride for the best mom at Yokohama Trading. Bij Yokohama bent u op het juiste adres voor het perfect cadeau. Interne financieringsmogelijkheden vanaf 25% aanbetaling. En bij bankfinanciering 10% aanbetaling of 0% aanbetaling op nieuwe voertuigen. Deze actie is geldig tot en met 11 mei. Een fijne moederdag namens Yokohama Trading NV.

0: En dat was Naomi Sastra met Jij maakt me vrij. En we gaan richting Moederdag, zondag aanstaande. Dus de speciale songs en de Moederdagswensen komen vaker langs. Ik heb voor u een bekendmaking bestemd voor de gebruikers wonende in het district Brokopondo. De NV-EBS maakt bekend dat in verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het elektriciteitsnet de stroomvoorziening zal worden onderbroken op woensdag 6 mei tussen 9 uur 's morgens en 2 uur in de middag en wel in het navolgende gebied, Afobaka Dorp. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur in de middag worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het nummer 139 of bezoek de EBS-website en ook nog de Facebook-pagina. De NV-EBS bedankt u voor uw begrip. We gaan naar een commercial break en ik ben zo terug met de Magic Spits.
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC naf uno.
2: Elke woensdag mixt DJ Jerry J in Wambong en live op Radio 10 de 70s, de 80s en de 90s naadloos aan elkaar. It's throwback time. Jerry J is on rewind to blow your mind. Live in Wambong, live op 10. Elke woensdag vanaf 7 uur. Auw.
3: Beste mensen, de Super Lotto jackpot bedraagt 1.270.000 SAD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop loten op tijd op www.suribet.sl. Super Lotto, eta amoro, trangawa.
4: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli e, gipi kinenge, suribet na iteli.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

0: United Cement. The strength of the future.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Bij Zevers Paradise staat ook alles om de woonkamer aangenamer te maken. Recliner, sofa's, tafels, superscreen, smart tv's. Zevers Paradise. Tour Tonnelan 9 Paramaribo, Zevers Nikeri aan de Gouverneurstraat. Spaar punten met jouw Zevers Paradise X-card. En score leuke cadeaus.
4: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
5: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
3: Naskip.

0: En ja, ik hoor Brian Bijlhout weer inderdaad. Horen we hem bijna elke dag of elke dag? Want hij zingt een heleboel van de leuke jingles van Radio 10 in. En ik weet dat hij een geweldige show deze week of aankomende zaterdag heeft. En ik weet gewoon zeker dat velen er naar uitkeken. Ik heb het mogen volgen vanmorgen. Hele leuke, leuk interview, leuk moment was dat met Brian. En het moment toen hij live zong, wauw. Echt even kippenvel voor een moment. We gaan naar de nummer 1 song. We gaan naar Looking Lovely met Shaggy en Robin Thicke.
1: The Magic 10.
2: Well, you know this one goes.

0: Shaggy en Robintik brengen ons naar 3:04 en de timecheck is van Zenobia Bottling Company NV. Zenobia, het lekkerste water in Suriname. Weer tijd voor een sponsor.
1: Fernandes Bakkerij wens je een moederdag vol zachte knuffels, pure waardering en onze heerlijke moederdagtaarten. Verkrijgbaar bij onze warme bakker en pastries.
0: En ik heb persoonlijk heel veel bewondering voor deze song. Ook Alicia Keys natuurlijk. Maar het is geweldig in elkaar gezet. Superwoman. Yeah.

0: Cupco Trading.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
2: Vandaag in het verleden, 5 mei 1921, het parfum Chanel No. 5 wordt gelanceerd. Het idee ervoor kwam van modeontwerpster Coco Chanel. Zij wilde een geurtje dat bij haar creatie paste. En dat geurtje moest niet ruiken naar bloemen. Een vrouw moet ruiken als een vrouw en niet als een roos, zei ze ooit. Het parfum werd op de vijfde dag van de vijfde maand gepresenteerd. 5 was het gelukstal van Coco. 5 mei 1930, Amy Johnson is de eerste vrouw die een solovlucht van Engeland naar Australië heeft gemaakt. En op 5 mei 1935, de Amerikaanse atleet Jesse Owens brengt het wereldrecord verspringen op 8,10 meter. En op 5 mei 1945, Mahatma Gandhi wordt uit de gevangenis ontslagen. Op 5 mei het jaar is 1988, Eugene A. Marino is de eerste zwarte Amerikaan die tot aartsbisschop wordt gewijd. En op 5 mei 2007, Barack Obama begint met twitteren. Al snel heeft hij meer dan 3 miljoen followers. U kunt het voorgaande nalezen op onze website www.radio10.sr. En we gaan naar Anita. Zij staat op de nummer 2 positie op de Magic 10 met Pinterest. Enjoy.

0: Elke stap vooruit begint met een plan. Je begint klein, maar je dromen zijn groot. Soms heb je gewoon anderen nodig die in je geloven. Je doelen kunnen anders zijn. Maar je toekomst verdient dezelfde ondersteuning. Waar je ook bent, wij staan aan je zijde. VCB Bank groeit met je mee in elke fase van het leven.
1: VCB, de bank voor iedereen.
2: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropos, of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn Dawood King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6.
3: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder, of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
2: Maak een einde aan wazig zicht bij iCare Polykliniek. We hebben alles in huis voor een snelle cataractoperatie. Inloop mogelijk bij plek, of maak afspraak via 42 45 45. WhatsApp kan ook op 870 16 82. iCare, gevestigd aan de Julianastraat 12A, voor helder zicht zonder wachttijden.
4: Oh, dit is niet wakker. Dit is een de mooie van die missie.
5: Hey, kwaliteit, zijn we samen.
6: Hem kapina, het na mooi wala house dress dekeli hai.
5: Alles, mom en kreeg dat is ready.
7: Aku ora tau wiro yapong sing apik kaya

0: hoor je dat? Dat is rotisserie chicken. En die haal je bij Pollo Tropico. Halve of hele kippen, vers van de grill, sappig van binnen, krokant van buiten. Check Pollo Tropico aan de Wilhelminastraat op de Foodstrip. Van maandag tot en met donderdag van 11 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. En van vrijdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 2 uur in de ochtend. Bestel nu op 749-7000. Elke woensdag hebben we hele kippen voor 475 SRD. Pollo Tropico, Wilhelminastraat op de Foodstrip. Pollo Tropico.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf uno.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love.
1: Het is 3:00. De timecheck is van Maggi Supertop. You and Maggi, the secret of great Surinamese flavor.

0: Zo'n 6-in-1 spray. Anyway, de multipurpose cleaner die op alles werkt.
1: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Pakketposten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan.

0: tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: SZF zegt geen achterstanden in betalingen dialysezorg, oproep tot zorgvuldige communicatie. Early Warnings for All initiatief gelanceerd. Glenn Oelers tijdelijk voorzitter VHP na overlijden Santoki en gemeenschapswerker Henry Wezenhagen overleden. Het is dinsdag 5 mei, Radio 10 met het nieuws. De Stichting Staatsziekenfonds, SZF, stelt in een uitgegeven verklaring dat er geen sprake is van betalingsachterstanden voor dialysezorg in Suriname. Daarmee reageert de organisatie op recente berichten die onrust veroorzaakten onder patiënten en hun families. Volgens het SZF zijn op 2 april nog aanzienlijke bedragen overgemaakt voor ingediende declaraties. Betalingen verlopen volgens vaste procedures, waarbij eerst controles plaatsvinden om transparantie en verantwoord gebruik van middelen te waarborgen. Het verschil van inzicht met zorgverlener Nevrosuur zou zijn ontstaan door verzoeken om versnelde betalingen nog voor afronding van deze controles. SZF benadrukt dat patiënten die afhankelijk zijn van levensreddende dialyse niet betrokken moeten worden in dergelijke discussies. De organisatie doet een beroep op Nevrosuur om zorgvuldig en feitelijk te communiceren en stel dat het gebruik van patiënten in het debat onnodige onrust veroorzaakt. Volgens het SZF blijft de patiënt centraal staan en wordt er ingezet op tijdige betalingen, goede afstemming met zorgaanbieders en het waarborgen van toegankelijke en betrouwbare zorg voor alle verzekerden. En in de bankethal van Torarica is vandaag het Early Warnings for All, EW for All, initiatief in Suriname gelanceerd. Het is een initiatief van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres met als doel om iedereen overal ter wereld te beschermen door middel van effectieve vroege meerdere gevaren waarschuwingssystemen. Suriname is een van de landen waar het EW for All initiatief nationaal wordt geïmplementeerd. Het NCCR, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, vervult een coördinerende rol, zoals overste Jerry Slijngaard het uitlegt bij deze eerste nationale consultatieworkshop.
2: De naam Early Warning spreekt al voor zich. Ik wil zeggen, vroege melding van mocht er een calamiteit plaatsvinden, dat we op tijd gemeld worden. Er zijn systemen die in place moeten worden gezet, zodat wij vroegtijdig weten als er gevaar bestaat en wat wij moeten doen op grond daarvan. Hoe gaan we de mensen helpen? Hoe gaan we de mensen aangeven dat ze bijvoorbeeld weg moeten van die plek, et cetera. En het gaat niet alleen om overstromingen bijvoorbeeld, maar het gaat om early warning for all. Dus alle soort hazards, alle soort calamiteiten. Het initiatief is in 5 landen, waaronder Suriname als eerste land het verst is op dit moment. Uiteraard, wat wij doen, dat gaat natuurlijk ook meegenomen worden door de andere landen. Dus we hebben een primeur wat dat betreft. Omdat dit initiatief is ons aangeboden door UNDRA en Suriname heeft het geaccepteerd. En wij hebben dus alles eraan gedaan om dit te kunnen uitvoeren.
1: Dat waren de woorden van kolonel Jerry Slijngaard, de NCCR-coördinator. De launch onderstreept het gezamenlijke streven van de Surinaamse overheid en internationale partners om kwetsbare gemeenschappen beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatgerelateerde rampen en extreme weersomstandigheden, maakte minister Patrick Brunings, minister van Olie, Gas en Milieu, duidelijk.
3: Wat dat betreft is Suriname inderdaad een gezegend land. Soms hebben we wel kleine rampen, afkomstig vanuit de politiek. En ik mag het zeggen omdat ik ook van de politiek ben. Maar desalniettemin zijn we toch onderhevig aan sommige fenomenen. We denken daarmee voornamelijk aan overstromingen. En we hebben de laatste jaren die ondervonden. Maar dat alleen niet. Ook andere fenomenen zoals droogte. We zijn recentelijk ook geconfronteerd door Sahara-zand. Data is ontzettend belangrijk. Het identificeren eigenlijk van onze gaps. Het hebben van adequate data om te voorspellen als er wel of geen mogelijke ramp zou kunnen optreden. Het kennen eigenlijk van de risico's, observatie en voorspellingen. De waarschuwing eigenlijk als inderdaad iets dreigt te ontstaan. Voor tijdig het waarschuwen. De communicatie eromheen. Hoe meld je de mensen? ook de responsvoorbereidingen. Dat zijn inderdaad vier heel belangrijke pillars die natuurlijk de leidraad zullen zijn. De regering heeft natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid. En een van de grote verantwoordelijkheden is het beschermen van zijn gemeenschappen. En daarom is dit project op zich ontzettend belangrijk. Vanuit de regering vragen we dus jullie volle inzet voor deze workshop. Omdat dit gaat leiden tot belangrijke input hoe wij verder moeten voor de inrichting van een early warning systeem voor Suriname.
1: Het initiatief wordt wereldwijd geïmplementeerd door het Bureau van de Verenigde Naties voor Rampenrisicovermindering, UNDRR, de Wereldmeteorologische Organisatie WMO, de Internationale Telecommunicatie-Unie ITU en de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen IFRC. En de vooruitstrevende hervormingspartij VAP heeft Glenn Oelers benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur, zo meldt Suriname Herald. De aanstelling volgt op het plotselinge overlijden van partijleider en oud-president Jan Santokki. De beslissing werd genomen tijdens een bestuursvergadering op maandag 4 mei en is volgens de partij conform de statuten met een vereiste 2/3 meerderheid aangenomen. Oelers, die tot voor kort ondervoorzitter en eerste vervanger was van de voorzitter, neemt via het interne doorschuifsysteem automatisch de leiding over. Ook binnen de overige bestuurslagen zijn verschuivingen doorgevoerd om de continuïteit te waarborgen. De benoeming is tijdelijk en geldt tot het eerstvolgende partijcongres, uiterlijk op 29 mei 2027, waar de formele verkiezing van een nieuw hoofdbestuur plaatsvindt. Met deze stap wil de VAP de stabiliteit binnen de partij veiligstellen en de politieke koers voortzetten. Onder leiding van Oelers blijft de partij zich richten op democratie, rechtsstaat en nationale ontwikkeling. De partij benadrukt dat er werkzaamheden voor de samenleving onverminderd doorgaan, ondanks het recente verlies van haar voorzitter. En Suriname moet weer eens afscheid nemen van een grote persoonlijkheid. Henry Wezenhagen is afgelopen zondag 3 mei op 75-jarige leeftijd overleden. Wezenhagen stond bekend als een bescheiden, integere en toegewijde werker die vooral in de jaren 90 een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van gemeenschapsprojecten in Suriname. In een periode van economische en sociale uitdagingen leidde hij het NGO-forum, waarbij lokale gemeenschappen zelf projecten konden initiëren op het gebied van onder meer onderwijs, infrastructuur en sociale voorzieningen. Hij genoot zowel nationaal als internationaal groot vertrouwen en leverde een waardevolle bijdrage aan de versterking van grassroots ontwikkeling in het land. De levensherdenking van Wezenhagen vindt plaats op zaterdag 9 mei in het Pandijakdeo Parag Crematorium aan de Dr. Sovjetmonstraat. Met zijn inzet en stille kracht laat Wezenhagen een blijvende indruk achter in de Surinaamse samenleving. In het nieuws vandaag: gemeenschapswerker Henry Wezenhagen overleden. Glenn Oelers tijdelijk voorzitter VHP na overlijden Santokki. Early Warnings for All initiatief gelanceerd. En zegt het SZF geen achterstanden in betalingen, dialyse zorg, oproep tot zorgvuldige communicatie. En in het buitenland: VS ziet in de recente Iraanse aanvallen geen reden oorlog te hervatten en hantavirus mogelijk van mens op mens verspreid aan boord van cruiseschip. Vandaag in het nieuws, hier op 10.
4: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: De Iraanse en Amerikaanse aanvallen van gisteren waren volgens de VS geen schending van het staakt het vuren. Generaal Kane en defensieminister Hegseth maakten dat standpunt op een persconferentie bekend. De VS gaat de gevechtsoperaties tegen Iran dan ook niet hervatten. Kort na de persconferentie werden opnieuw Iraanse aanvallen gemeld door het ministerie van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten. De Verenigde Arabische Emiraten meldt in een bericht dat op X dat het land reageert op nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Ook gisteren werden Iraanse aanvallen gemeld op doelen in de Golfregio. Daarnaast stelde de VS gisteren dat het Iraanse bootjes had vernietigd. Iran viel Oman 1 keer aan en de Verenigde Arabische Emiraten 3 keer, zei Kane tegen de pers. De Verenigde Arabische Emiraten melden dat ze drones, kruis- en ballistische raketten hebben onderschept. Volgens generaal Kane zette Iran ook raketten, drones en kleine boten in tegen Amerikaanse troepen die de commerciële scheepvaart in de straat verdedigen. Het Amerikaanse leger zei gisteren dat 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken had gebracht. De generaal stelde dat de Iraanse aanvallen niet ernstig genoeg zijn om het staakt-het-vuren te beëindigen. Amerika heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aanvallen die door de Verenigde Arabische Emiraten worden gemeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie WHO denkt dat het Hantavirus zich mogelijk van mens tot mens heeft verspreid aan boord van het cruiseschip Hondius. WHO-deskundige Mayra van Kerkhoven zei op een persconferentie in Genève dat de eerste besmetting waarschijnlijk buiten het Nederlandse schip heeft plaatsgevonden en het virus daarna aan boord is gekomen. Het Nederlandse echtpaar dat met de cruise meevoer en is overleden is dus mogelijk aan boord van het vaartuig besmet geraakt. Dat is nog niet zeker, het is een aanname van de WHO. Zondag werd bekend dat zeker 3 passagiers van het cruiseschip waren overleden door een luchtweginfectie, mogelijk nadat ze een besmetting met het Hantavirus hadden opgelopen. Vannacht zei de WHO in een rapportage dat 5 opvarenden vermoedelijk besmet zijn met het virus. Het moet nog worden vastgesteld of hun symptomen inderdaad het gevolg zijn van het virus. Ook is in de rapportage te lezen dat de Nederlandse vrouw zeker aan de gevolgen van het virus is overleden. In de sport, Josep Guardiola was maandag gefrustreerd na het 3-3 gelijkspel van Manchester City bij Everton in de Premier League. De manager erkende dat koploper Arsenal nu de betere papieren heeft om landskampioen te worden. City werkte in de slotfase een 3-1 achterstand weg door een doelpunt van Erling Haaland en de tweede treffer van Jeremy Doku. De topclub uit Manchester staat nu 5 punten achter op Arsenal, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld.
5: Ozone 6 in 1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een

0: dakplaten van Suriname. Wang Fu Trading heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 0,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wang Fu Trading voor dakspijkers, dakschroeven van hout en metaal, batoeband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wang Fu Trading, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amritreisbedrijf. Bel 534146 of Basito Straat, de straat van de politiepost Geerspleit. Bel 55-0558. Wang Fu Trading, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wang Fu Trading, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
0: Naskip. Na view.
2: Suriname, bent u klaar om de wekker met meer motivatie te zetten? Droomt u van een nieuwe baan waar u kunt groeien en stralen? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Subisco International NV is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Bekijk vandaag nog de openstaande vacatures via de Facebookpagina van Subisco International NV en solliciteer op de functie die het beste bij u past. Subisco International NV, waar uw volgende stap begint.
3: Connecting wonderful people with wonderful

0: ons eigen restaurant.
1: Douwe King, Mahonilaan nummer 4. Telefoon 8-3x7-3x6.
2: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
3: I drive for the sound.
4: I drive for these nightlights.
5: I drive for turns like this.
6: I drive for the uphill battle.
7: We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on.
8: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
9: Mam!
8: Oeps, de kinderen zijn er.
9: Pizza Hut!
8: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
10: Nieuwe songs.
11: Elke week.
10: Elke dag.
11: En elk uur.
10: Dit is een Radio 10 promo.

0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Laat je niet opjagen door andere weggebruikers. Als je de weg op gaat, bepaal je eigen snelheid. Laat die snelheid niet bepalen door druk van anderen. Bijvoorbeeld het verkeer achter u. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Stap in de toekomst met de Pomona C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940 inclusief 7 jaar garantie. De Pomona C5 bij SEMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
0: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Moeder, bedankt voor je eindeloze geduld en liefde. Jij geeft zonder te vragen en vandaag geven wij jou terug. Jouw liefde is onze grootste kracht. Een hele fijne moederdag namens Alice Drugstore.

Welkom bij, het is 3:57. Prachtig gedaan, hè, Luciana. En ja, ik weet even niet meer wat de andere naam is. Maar heel mooi in elkaar gezet. Nice. En het is, het zegt gewoon alles al. Hoe wij kijken naar de mama's, naar de moeders. We gaan naar een commercial break.

0: Rossignol, het meest vertrouwd. Nog voordat de playoffs beginnen, spelen de nummer 1 Robin Hood en de nummer 2 Leo Victor in de Suriname Major League nog een laatste wedstrijd in het regulier seizoen. Woensdag 5 mei om 8:30 in het Asset Stadion zullen Binoet en Leo nog even de krachten meten. Haal uw kaartjes vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Powerade. United towards the next major goal.
1: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
2: Republic Bank. We're the one for you.
3: Samen eten smaakt beter en samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
4: Hey party people, ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles, van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
5: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waar Daddy You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Eze en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
6: Wacht, ik heb kom, Biggie.

0: Dat skip.
1: Bij Jetsa weet je wat je krijgt. Kwaliteit, service en spullen die gewoon werken. Van topmerken in elektra tot waterinstallatie en meer. Alleen het beste is goed genoeg. Onze producten worden gekozen door vakmensen. Onze experts staan altijd klaar met een goed antwoord. Wij verkopen A-merken, getest en vertrouwd. Dat is het verschil van topmateriaal bij Jetsa. Als je nu groot inkoopt of een onderdeel nodig hebt, bij Jetsa loop je altijd met een goed gevoel naar buiten. Kom langs aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags en op de zaterdag tot 1 uur 's middags. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.

En laat me het correct doen. De namen zijn Luciana en Earl. Die de prachtige song hebben neergezet. Ik heb wederom een bekendmaking voor u. Of het is een herhaling van de NV Energiebedrijf in Suriname. Bestemd voor de gebruikers wonende in het district Brokopondo. In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zal de stroomvoorziening worden onderbroken op woensdag 6 mei tussen 9 uur 's morgens en 2 uur in de middag en wel in het navolgende gebied, Afobakka Dorp. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur in de middag worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. U kunt bellen naar 139 of u bezoekt de website of de Facebookpagina van de NV EBS. EBS bedankt u voor uw begrip.

0: En het is tijd voor het programma Info 10. Stand by.
1: Het is 4:30. De timecheck is van Maggie Soup It Up. You and Maggie, the secret of great Surinamese flavor.
2: Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10.
3: Mama.

0: pushing.
1: Wie van ons ken de woorden van dit deuntje niet? Binnenkort horen we hem weer via de verschillende radiostations op Moederdag op 10 mei aanstaande. Tegelijkertijd vormt Mama Nasribi Krosi het thema van een activiteit waar u nu al aan kunt meedoen in aanloop na 10 mei, de schilderwedstrijd van moeder en kind van de organisatie. Wie dat is, hoort u nu. Ik heb de gast, Sherifa Purperhart en Samantha van Dams. Welkom in de studio, ladies.
2: Thank you.
1: Het is jouw organisatie, jouw bedrijf dat hierachter staat, Sherifa. Vertel.
0: Ja, sensory therapy Suriname is als het ware een paraplu-term. En daaronder valt sensory swim, sensory speech, sensory art, ook sensory care. Sensory speech, dat is logopedie, spraakontwikkeling van kinderen en volwassenen. Maar mijn focus is meer op kinderen. En daarna hebben we ook sensory swim. Dat is een combinatie van zwemtherapie en logopedie. Want tijdens het zwemmen komen er ook heel wat elementen naar voren. Ontwikkelingselementen van kinderen wat ik niet over het hoofd kan zien. En dan hebben we het dan over de cognitieve, de motorische en de sociaal-emotionele verwerking van dit soort kinderen. En in het water, daar komen dit soort dingen aan pas. De twee nieuwe dingen die erbij zijn komen kijken zijn sensory play en sensory care. En bij sensory play wordt er onder begeleiding gespeeld met de focus op de motorische prikkelverwerking van deze doelgroep. En bij sensory care wordt er gekeken naar de verzorging van het kind. Let maar op de haren en de nagels. De algehele verzorging van kinderen met een dergelijke hulpvraag. Ja, je hoort het, een hulpvraag. We gaan niet meer zeggen kinderen met een beperking, want eigenlijk zijn ze niet beperkt. We proberen ze te drukken in een maatschappelijke stoel waarop ze niet zo goed kunnen zitten. En sensory swim probeert alternatieve manieren van therapie uit te voeren om dit soort kinderen ook tegemoet te komen.
1: En along the way bezig zijn met kinderen waar je duidelijk een grote plek in je hart voor hebt, kwam je met het idee om niet alleen iets met kinderen te doen, maar ook met degene uit wie ze voortkomen.
0: Dat
1: werd dus dit project Mama Nasribi Krosi.
0: Je hebt het heel mooi gezegd, ik kan het eigenlijk niet beter brengen. Waarom we ook de moeders willen belichten met dit project, is omdat we alleen maar kijken naar die kinderen. De kinderen hebben een hulpvraag, de kinderen kunnen dit niet, kunnen dat niet. Maar er staat altijd een ouder achter ze die op zoek is naar hulpmiddelen, handvatten, om deze kinderen verder te kunnen begeleiden. Waardoor die moeders soms een beetje in het vergeten hoekje worden geplaatst. En met dit initiatief willen we de moeders, en vooral de moeders met kinderen die een hulpvraag hebben, ook laten zien dat we ze niet zijn vergeten.
1: Mooi, dat is dus jouw bedoeling hiermee. Het thema Mama Nasribi Krosi staat centraal. Hoe gaat dat in de praktijk uitgebeeld worden?
0: Sowieso gaan we schilderen op een krosi, want canvas is krosi.
1: Mm-hmm. Vandaar dus de link met Mama Nasribi Krosi.
0: Precies, en ook die Sribi Krosi, het geeft je het gevoel van comfort, veiligheid. En daar staan de moeders dus ook voor. Middels dit project kunnen de kinderen ook tonen dat ze hun moeder lief hebben en dat ze centraal staan in hun leven. Want ook al wil ik het zelf bedenken, ik kan niets voor mijn moeder kopen, want wat wil ik voor de koop? Ik wil de hele wereld voor de koop als het aan mij ligt. En ik denk dat er toch veel meer waarde zit in het creëren van iets dan het kopen van iets bij de winkel.
1: Samantha, je knikt mee.
2: Ik knik mee omdat ik het passief en actief heb ervaren. Ze heeft de verschillende aspecten van Stichting Sensory Therapy genoemd en niet specifiek over sensory art gesproken. Maar als je dus kijkt naar dit project, dan is dat ook echt de poot waaronder dit project valt. Ik ben zelf moeder van twee jongens, waarvan de oudste een hele jonge moeder geweest. En je leert dan met je kind omgaan. En als je op de kleuterschool al problemen tegenkomt in de zin van het gedrag en andere dingen, merk je precies dat wat Sherifa zegt, dat je als moeder met kind met een hulpvraag al snel voelt alsof alles is jouw schuld. Dat kind doet niks goed, want dat is dus de feedback die je krijgt, ook al wordt het niet specifiek zo gezegd. Het resultaat staat er. Hij kan niet gewoon mee in het stoeltje, zoals zij het aangaf. En dan wil je jezelf de schuld geven, dat kind de schuld geven. En er zijn geen handen genoeg. En zeker niet genoeg mensen die met heel veel liefde en volle overgave, maar ook experts die zich kunnen ontfermen over je kind. Het is in dit concept heel dicht bij mijn hart, omdat ik als kunstenaar zelf heel vroeg die kunstzinnigheid in mijn kinderen heb helpen aanwakkeren. Dat was de plek waar ze zonder te veel geklaag of gezeur, zonder te veel regels of strakke lijn over wat goed is en wat niet goed is allemaal kunnen doen. En de kunst leent zich perfect daarvoor. Ik heb daarnaast in haar logopedie traject, zeg maar, ook ervaren hoe ze met mijn kind op een hele mooie manier is omgegaan. Hij is nu 19 en ik heb dus altijd in mijn achterhoofd gehad, ik ben wel vaker met projecten bezig en dan voel je als alleenstaande moeder een beetje alsof, ja, ik heb zelf hulp nodig. Wie ben ik om andere mensen te helpen? Maar bij uitstek is het dus een mooi project om mee bezig te zijn en daarom
1: Ben jij de grote assistent hierbij. Ja. Het gaat om gezellig schilderen met mama. Die flyer met al die kleuren en die happiness, dat knussen van die mama en het dochtertje dat daar bezig zijn te schilderen, spreek direct.
2: Ja.
1: Dat is gewoon gelijkpakkend. Het is ook een heel andere manier om Moederdag te belichten.
2: Precies.
1: Dus dat vond ik ook een heel apart idee van jullie. Ja. Een heel bijzonder project. Wie willen jullie daar hebben? En wat zijn de vereisten voor deelname?
2: Dus ik ga direct de spits afbijten daarmee. Het is een heel laagdrempelige competitie. Ik weet dat het los van moeders met kinderen met een hulpvraag ook gewoon voor alle gezinnen een beetje moeilijk is om kinderen in toom te houden. En zeker wanneer ze samen zijn. Zelfs kinderen zonder een hulpvraag worden makkelijk overprikkeld. Dus dit is een online competitie die je gewoon lekker thuis kan doen. Je kan je dus aanmelden. Even snel het telefoonnummer.
0: 8310810.
2: Daar stuur je een appje op om je te registreren. Dan zijn de vervolgstappen. Ergens later in deze week moet het zijn. Hebben we van onze geweldige sponsors materiaal gehad waarmee we een deelnamepakket kunnen maken. Dus die Sribikroosi waarop de deelnemers gaan schilderen wordt dus een canvas met verfmateriaal van Farocio. En dat is dus maar één van de sponsors die we op dit moment dus noemen, omdat het per se gaat over datgene waarmee de mensen daadwerkelijk bezig gaan zijn. De verf, maar ook de penselen en de andere materialen en het canvas waarop ze gaan schilderen. Thema is Mama Nasribikroosi, dus bedenk maar wat jouw moeder voor je betekent. Het mooie is dat moeder en kind het samen zouden kunnen doen, maar het zou ook de vader zijn die het voortouw neemt om zijn gezin hiervoor aan te melden. Het pakketje wordt opgehaald later in de week. Die informatie krijg je allemaal wanneer je daarvoor appt. Als je op onze social media kijkt, Stichting Sensory Therapy Suriname of Sensory Swim Suriname, dan vind je dus ook de Google Form link waar ze zich kunnen aanmelden om de informatie te krijgen hoe je je pakketje ophaalt, wat de spelregels zijn om aan de competitie mee te doen.
1: Je noemde één sponsor, een heel belangrijke sponsor bij dit project. Zijn er nog meer mensen, organisaties, bedrijven betrokken bij deze activiteit?
2: We dachten, we maken het ook een beetje leuk, want je kan de pakketjes afgeven en zeggen oké, kom lekker schilderen, maar we willen toch een competitieaspect eraan verbinden. We hebben heel veel sponsors die staan te springen om aan zo'n project mee te doen. Ook al is het met een pakketje voor de winnaars, een pakketje voor wat troostprijsjes. We doen het hoofdzakelijk uit eigen initiatief, dus ook uit onze eigen zak. En we stellen dus ook op prijs dat de sponsors die al met ons meedoen, zeker degene die thuis zitten luisteren hiernaar en denken oké, nee, hier moeten we zijn. We kunnen het niet alleen. Samen zijn we zeker sterker. Dus wat dat betreft verwelkomen we iedereen van sponsors, maar zeker ook vaders die het initiatief gaan nemen om iets leuks te doen voor de moeder, maar dan ook samen met de kinderen, waarbij we allemaal samen de teambuilding, de family activiteit en het familieaspect tijdens Moederdag kunnen doen.
1: Sherifa, je wilde een toevoeging doen?
0: Ja, zeker. Ik ben vooral nu heel veel bezig met vooral zwemlessen aan dit soort kinderen. Ik heb een leuk projectje opgestart in april. Het heet Adopt a Child. En dat is dus vooral voor sponsoren, voor individuen, voor bedrijven die een maatschappelijke bijdrage willen leveren aan deze doelgroep. En dat is in het kort dat je voor 4 lessen in de maand kunt betalen. Je kunt een kind sponsoren of in de gelegenheid stellen om 4 lessen bij Sensory Swim af te nemen in de maand. En zo kun je dus ook een actieve bijdrage leveren in de algehele ontwikkeling van dit kind.
2: DC Noord heeft ons in dit project heel erg ondersteund. Mm. We hebben genoemd dat we het geheel uit onze eigen krachten en middelen doen. We kwamen als twee groentjes eigenlijk. We willen een project doen. En dan in het traject ontdek je van, is geen bakoverwinkel, zegt Sherry van me altijd. Er zijn regels en het is een competitie en het is een ding. Ja. Zodra je eerste, tweede. Dus toen kwamen we bij de Gaming Board Suriname. En vervolgens hebben we dus de regels allemaal doorgenomen. En de DC was last minute bereid om ons te woord te staan, te assisteren en te adviseren. En wat dat betreft moet hij extra moment krijgen. En zoals hij zei, dit soort projecten maken hem heel erg blij. En wat dat betreft, ik woon hier in Noord, maar ik ben wel blij met deze ondersteuning.
0: Alle eentjes worden aan elkaar geknoopt en iedereen die een bijdrage kan leveren, heeft tot nu toe zijn bijdrage geleverd. En we zijn daar enorm trots op.
1: Dan mogen jullie nu zelf de mama's, de papa's en de kinderen oproepen voor deze activiteit.
0: Oké, lieve mama's en ook papa's, oma's, opa's, buurman, buurvrouw.
2: The full community.
0: Suriname. Even aandacht hiervoor. Mama Nasri Bikros is om de hoek. Wees op tijd met de registratie. We hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus wees zeker dat je over een van dit soort pakketjes kan beschikken om samen op moederdag lekker te gaan schilderen met de mama's. Om jou liefde en devotie naar jouw mama te kunnen uiten.
1: Vier Moederdag 2026 met de schilderwedstrijd met Sensory Therapy bij de activiteit Mama Nasri Bikrosi. Een schilderwedstrijd voor moeder en kind. Gezellig schilderen met mama, met medewerking en ondersteuning van papa. Ontvang als gezin leuke participatiegeschenken en maak deze moederdag memorable voor jou en jouw gezin. Dit was het voor Info 10. Goedemiddag.
3: Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10.
4: Ping pong, ping pong, ping pong. Chocolate tastes so good, you know you want some. Ping pong.

0: Roasted peanuts covered in chocolate. Ping pong. Bounce into flavor.
1: Importeur en distributeur Hatermeek.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Elke

0: 10. Elke woensdag vanaf 7 uur.
1: Hey, meisje. Ben je bij de soep?
2: Bij...

0: met schoenen om te zoenen.
1: Waar vind je tegenwoordig 4 lekkere stukken kip, 4 sappige nuggets en 2 sides voor maar 500 SED? Dat vind je in de Lovers Box van Popeyes. Loop vandaag nog bij ons langs in een van onze filialen en haal jouw Lovers Box met 4 stukken kip, 4 nuggets en 2 sides voor maar 500 SED. Share love, share Popeyes.
2: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, telotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn Dawood King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6. Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.
3: SCMC Motors biedt u de perfecte gezinsauto. De 2025 Ford Territory biedt een ruime, comfortabele en stijlvolle rit voor elk avontuur. Met een uitstekende wegligging en een strak design voelt u zich overal thuis. Veiligheid staat voorop met maar liefst 6 airbags, zodat u en uw gezin beschermd zijn. Geniet van de moderne technologie met een 12.3-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto. En met wireless charging voor uw mobiel ben je altijd connected. U krijgt bij SCMC Motors 5 jaar of 150.000 kilometer garantie en 8 gratis servicebeurten. Kom snel langs in onze showroom aan de Kernkampweg 32-34 voor een testrit in jouw nieuwe Ford Territory. SCMC Motors. Uw officiële Ford dealer in Suriname.
2: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
4: In deze aflevering groep H. Met daarin Spanje, Kaapverdië, Saoedi-Arabië en Uruguay. Spanje staat voor de 13e opeenvolgende keer op een WK en de 17e keer in totaal. La Roja, zoals de Spaanse voetballers ook worden genoemd, debuteren in 1934 op het WK in Italië met een plek in de kwartfinale. De beste prestatie komt op het eindtoernooi van 2010 in Zuid-Afrika met de wereldtitel. Daarnaast speelt het Spaanse elftal op het WK van 1950 in de finale groep en sluit het toernooi af als vierde. Op het WK 4 jaar geleden in Qatar reikt Spanje tot de 8e finale. Dan Kaapverdië. Kaapverdië debuteert in Mexico, de VS en Canada op het WK voetbal. Voor het WK van 2002 speelt het land voor het eerst mee in de kwalificatie. Die missie mislukt, evenals voor de 5 WK's daarna. In 2025 lukt het de Blauwe Haaien, zoals de bijnaam van de ploeg luidt, dan eindelijk zich te kwalificeren voor een eindronde WK voetbal. Het volgende land in groep H is Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië speelt voor de 3e achtereenvolgende keer op een WK. In totaal is het de 7e keer dat de Saoedi's hun opwachting maken op een eindronde. De Groene Valken, of gewoon de Groenen, zoals het team ook wordt genoemd, doet voor het eerst mee in 1994 in de Verenigde Staten, met een verrassende 8e finale plek. Direct de beste prestatie tot nu toe. De 5 deelnames daarna eindigen allemaal in de groepsfase. Op het laatste WK in Qatar baart Saoedi-Arabië vooral opzien door de 2-1 overwinning in de eerste groepswedstrijd tegen de latere wereldkampioen Argentinië. En dan tot slot Uruguay. Voor Uruguay is het de 15e deelname aan een WK voetbal. Het debuut is op het inaugurele WK in 1930 dat Uruguay wint, waarmee het de eerste wereldkampioen is. Op de 2 eindtoernooien die volgen is Uruguay er uit protest niet bij, omdat die WK's in Europa worden gehouden. In 1950 in Brazilië is Uruguay weer van de partij en wordt wederom wereldkampioen. Op de volgende 12 WK's waaraan La Celeste, het hemelsblauw, zoals het team ook wordt genoemd, meedoet, is de vierde plaats de beste prestatie. Dat gebeurt drie keer. In 1954 op het WK in Zwitserland, in 1970 in Mexico en op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. In Qatar, op het WK vier jaar geleden, is het toernooi na de groepsfase voor Uruguay voorbij. Morgen kijken we naar groep I.
5: Al bijna een eeuw. De bank die staat voor samenwerking en sportiviteit. En de bank van innovatie.

0: De bank waar dromen kunnen winnen.
1: Empowering your world for over 90 years. Hagrenbank.
2: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
3: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hagrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
4: Negen minuten voor vier, bijna het einde van de Magic Spits on Radio 10. En genoeg informatie gehad, hè? Weer tijd voor lekkere muziek. Ik hoop dat je goede noten van hebt genomen. En deze song gaat voor Anne-Marie. Anne, geniet van je Bruno Mars met Risk It All.

0: kort en krachtig. Ik groet alvast en ik wens je een fijne dag verder toe. Tot morgen.
1: De VZB Bank wenst alle mama's, oma's en verzorgers een fijne moederdag. We zijn er voor u, net zoals u er dagelijks bent voor ons. Vandaag en in de toekomst. VZB, de bank voor iedereen.

0: Met 10 begeleidmiddelen op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Door vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. 10 begeleidmiddelen is een echt Surinaams product, gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. 10 begeleidmiddelen. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adultshops.
1: Dinsdag 5 mei, Radio 10 met het nieuws. De Stichting Staatsziekenfonds, het SZF, ontkent dat er sprake is van betalingsachterstanden voor dialysezorg in Suriname. Daarmee reageert de organisatie op recente berichten over mogelijke stopzetting van behandelingen bij patiënten. Volgens het SZF zijn begin april nog grote betalingen verricht en verlopen declaraties via vaste controleprocedures om transparantie te waarborgen. Het verschil met zorgverlener Nevrozuur Medical Center zou zijn ontstaan door verzoeken om versnelde uitbetalingen nog voor afronding van deze controles. Eerder werd gemeld dat zo'n 70 dialysepatiënten in onzekerheid verkeren nadat zij te horen kregen dat behandelingen mogelijk stilgelegd zouden worden door openstaande rekeningen. Volgens de patiëntenorganisatie van het Nationaal Nierdialyse Centrum kunnen de gevolgen levensbedreigend zijn als dialyse uitblijft. Het SZF benadrukt echter dat patiënten niet betrokken moeten worden in discussies tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder en roept op tot zorgvuldige communicatie om onnodige onrust te voorkomen. Vooralsnog blijft de situatie voor patiënten spannend, terwijl betrokken partijen werken aan afstemming om de continuïteit van de zorg te garanderen. De evacuatie van 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius vindt naar alle waarschijnlijkheid woensdag plaats. Dat laat cruisemaatschappij Ocean Wide Expeditions weten. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden en een persoon die een relatie had met een Duitse opvarende die is overleden. Volgens de maatschappij blijft het lichaam van de Duitse aan boord. Voor haar metgezel is een extra check gerechtvaardigd, aldus Ocean Wide. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft diegene geen ziekteverschijnselen, maar wordt wel als een vermoedelijk besmettingsgeval van een hantavirus gezien. De 2 zieke bemanningsleden zijn een Nederlander en een Brit. Zij hebben volgens Oceanwide dringende medische zorg nodig. De WHO zegt tegen persbureau AFP dat als de evacuatie heeft plaatsgevonden, de Hondius met de rest van de passagiers door kan varen naar de Canarische eilanden of Nederland. De virusuitbraak heeft tot nu toe aan 3 mensen het leven gekost. In de sport, Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique heeft een uitspraak van Rafael Nadal aangehaald om zijn spelers te motiveren voor de return tegen Bayern München in de halffinales van de Champions League. De Parijzenaars verdedigen woensdag in München een kleine 1-0 voorsprong. We bewonderen Bayern. Het is een extra motivatie voor ons om zo'n goed elftal te willen verslaan, zei Luis Enrique vandaag op zijn persconferentie. Daarmee refereerde de Spaanse coach aan uitspraken van Nadal. De oud-toptennisser zei ooit dat de klasse van zijn rivalen Roger Federer en Novak Djokovic hem ertoe had aangezet om nog beter te worden. Dat probeer ik mijn spelers over te brengen, vertelde Luis Enrique. Overigens, in die anderhalve finale speelt vandaag, en die partij begint nu, tussen Arsenal en Atletico Madrid. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: Beste mensen, de Stuurbed Lotto jackpot bedraagt 1.270.000 SAD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.stuurbed.sl. Stuurbed Lotto, eta amoro, trangawang.
1: Yes, Asanya. Aso so gan sama itelie, gipikinenge, Stuurbed na iteli.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
3: Naskip. Naviu. Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste.

0: hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbankSR.com voor meer informatie.
1: Republic Bank. We're the one for you.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
3: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.

0: Songs. Elke week. Elke dag. En elk uur. Dit is een Radio 10 promo.
1: Powered by Burger King. Have it your way.

0: elke dag. En elk uur. Dit is een Radio 10 promo.
1: Op naam van Yogi die kang voor doe, niet te onderschatten. Stunting op de promo. Welkom bij de dinsdag Risi van de Hit Factory. We doen ook de moederdag specials. En die songs ga je dus ook horen.

Voor Rocco Monday was hij live te bewonderen in Rumors Grill in het Radisson Hotel. Dat was dus de nieuwste van Ray Nijman. So Lobby, Lingo en Skumsi zijn terug. Andy Platt en Lyndon Joval, a.k.a. Lingo en Skumski. No, Giabra.

Wang Li Bisma is een eerste nummer 1 hit geweest. Ook plaats van het jaar van vorig jaar. De number 1 op de UM20. Lingo en Skumski. Giabra. Ja, je kan altijd iets positiefs verwachten van deze twee artiesten. Lyrisch en poëtisch. Daarin zijn ze zeker goed. All the way from Mexico City, para. Gaan we naar Paris. Dit is Jude Wevillé. Hij geeft de ode aan Rihanna. De Barbados Beauty.

0: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
1: Alongside Mr. Lover.

0: Kijk hier wel naar 3 decennia een nummer 1 te halen in Suriname op de Magic 10. Kijk hier wist het eerder te doen met Sting in een collab. Een prachtig duo samen met Robin Thicke. Your number one.
1: This is Erica Badu. I'd like to give a shout out to Radio 10, Magic FM.
2: Yo, Radio 10, Magic FM, Big Bad Station, Rolling Nation, Mr. Lover.

Geniet met Parbo. Vanaf nu, Parbo Grote Blik voor slechts 60 SRD bij geselecteerde winkels. Kijk uit naar de poster of bezoek de Parbo Bier website voor deelnemende outlets. De Parbo Deal geldt tot en met 8 mei 2026. Mis deze kans niet en pak je voordeel. Parbo Bierie, dat na Bierie. Let wel, 18+. Drink verantwoord.

Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.

De dinsdagreleasie van de Factory, dat is Rutu Kulturu met Diggy Anana. En dat zijn heren van de omgeving Weidestraat. Lidjana Centrum van Paramaribo. We luisteren naar de harde show till 6. En daar heb je nu Nia. En Nia doet een lekkere salsa. Tiene que ser, moet het zijn.

0: number one van vorig jaar.
1: Guitarra, baby, like one guitar.
0: Schrijver is John van Cobleen.
2: 88.1, ben je nooit alleen.
3: Ik wil dat je blijft.
0: En de zanger was Artino Aldestam.
3: Dat de dood ons scheidt.
0: En dit is Luna met de former Magic FM number one.
3: Tot ik

0: richting Comfortable is what we do.
1: Dinsdag 5 mei, het Radio 10 nieuws in hoofdlijnen. SZF ontkent betalingsachterstand, maar onrust onder dialysepatiënten houdt aan. Oproep tot zorgvuldige communicatie. Glenn Oelers, tijdelijk voorzitter VHP na overlijden Santoki. Early Warnings for All initiatief gelanceerd. Omgekomen militaire Tweede Wereldoorlog herdacht. Moed en offers gevallenen erkend. Gerechtelijk vooronderzoek gestart na strafklacht tegen ex-minister Volksgezondheid Amar Ramadin. Minister Tsang van OWNRO pakt waterafvoer nieuwe grond aan na buurtoverleg. Verkeersveiligheidsinstituut VVI trapt Internationale Verkeersveiligheidsweek af met fietstocht. Wegverhardingswerkzaamheden Gangarampandeeweg bijna afgerond. Suriname Model United Nations, oftewel Sommen 2026, focus op mensenrechten in tijdperk van kunstmatige intelligentie, AI. Gemeenschapswerker Henry Wezenhagen overleden. En in het buitenland, dodelijke explosie in vuurwerkfabriek China, zeker 26 doden. Spanje onderschept recordlading cocaïne bij Canarische eilanden. Pulitzerprijzen voor kritische verslaggeving over beleid Trump. Canadese violist klaagt Google aan na foutieve AI-beschuldigingen. 9 mijnwerkers omgekomen door explosie in kolenmijn in Colombia. En dodelijke virusuitbraak op cruiseschip Hondius. Hantavirus mogelijk van mens op mens verspreid aan boord van cruiseschip. Evacuatie 3 opvarenden cruiseschip Hondius waarschijnlijk morgen woensdag. VS ziet in de recente Iraanse aanvallen geen reden oorlog te hervatten. En in de sport Luis Enrique motiveert Paris Saint-Germain spelers met uitspraak Nadal voor clash met Bayern in de halve finale van de Champions League. Het Radio 10 nieuws in hoofdlijnen, dinsdag 5 mei. Goedemiddag.

0: jy sin in 'n echte klassieker? Ryd nu langs McDonald's, ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naskip. Naviu.
3: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
4: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.

0: Ben. Dit is je promo. Yogi D.
1: Nieuwe songs.
2: Elke week.
1: Elke dag.
2: En 11 uur.
1: Dit is een Radio 10 promo.
0: 8 over 5. De eerste pop-info break gaat over Olivia Rodrigo, een Filipina. En ze worden ook gezien als Latinas, want de Spanjaarden hadden dat gebied ook veroverd. Olivia Rodrigo die heeft dus vandaag twee extra shows in de Psychodome aangekondigd. Naast de shows op 23 en 24 maart treedt de Amerikaanse zangeres volgend jaar ook op 27 en 28 maart in Amsterdam. Vandaag begon de voorverkoop voor de optredens op 23 en 24 maart. Door de grote belangstelling zijn er twee optredens in de Psychodome aan toegevoegd. De verkoop begint op donderdag 7 mei. En dat is zeker online. Dus maakt niet uit waar je bent in de wereld. Jij kan jouw plekje reserveren. En zeker voor de mensen die een fan zijn en richting Amsterdam gaan, kunnen vanaf nu dus een ticket veilig stellen. De concerten sluiten aan bij die Unravel Tour. De 23-jarige Rodrigo treedt daarmee 67 keer op in Noord-Amerika en Europa. De tour sluit aan bij haar derde album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, dat op 12 juni verschijnt. Haar nieuwe tournee volgt op de God's World tournee. Hiermee trad ze in mei 2024 ook al twee keer op in de Psychodome. Dus ze is ontzettend populair in heel veel delen van de wereld. En zo te zien in Nederland. Haar fanbase bestaat ook uit heel veel jonge meisjes, tienerkinderen, maar ook volwassen mensen. Denk maar aan dezelfde fanbase van Billie Eilish of een Taylor Swift. De drievoudig Grammy-winnares begon haar carrière als Disney-ster, zoals heel veel van ze. Ze brak in 2021 door met het nummer Driver's License. Dit is Drop Dead. Dit lied debuteerde op nummer 1 op de Billboard Hot 100.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
1: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
0: United Cement. The strength of the future.
2: Met 10 glijmiddelen op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Doe vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. Diep glijmiddel is een echt Surinaams product, gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. Diep glijmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adultshops.
3: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6.
4: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
5: Mam!
4: Oeps, de kinderen zijn er.
5: Pizza Hut!
4: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
6: Beste mensen, de Surbed Lotto jackpot bedraagt 1.270.000 SAD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.surbed.sl. Surbed Lotto, eta amoro, trangawa.
7: Yes, Asanya. Aso so gan sama Italië, gipikinenge, Surbed na Italy.
8: Business Breakfast Plus wens alle moeders een fijne moederdag. We vieren liefde, kracht en alles wat mama bijzonder maakt. Verras haar met onze Mother's Day Appreciation Box voor slechts $15. Bestel nu op 43-4772 of 8517-507. Klim op straat 6 tegenover Finabank, Jagarat Lachmanstraat.

0: Chris Mondaal die scoorde dus nummer 1 op de Spotify Global Charts op de Daily Viral Song met deze Dil Lagana Manata is een number 1 geweest op Spotify. En ze brengen ons naar 6:30 met de complimenten van Zenobia, Bottling Company NV. Check us on Facebook.
1: Citaten en gezegden, elke dag op Radio

0: right? Happy Nut Pindakas.
1: Happy Nut Pindakas.
2: Het hoofd vergeet veel, maar de onderrug herinnert zich alles. Het hoofd vergeet veel, maar de onderrug herinnert zich alles.
3: Citaten en gezegden, elke dag op Radio 10.

0: Jaco, Rabo Alejandro, Tiny. No hay que decir más nada.
1: Burger King wenst alle moeders een dag vol liefde, gelach en een welverdiende break. Wij regelen de beste burgers. Burger King, mama, have it your way.

0: vind je tegenwoordig 4 lekkere stukken kip, 4 sappige nuggets en 2 sides voor maar 500 SED? Dat vind je in de Lovers Box van Popeyes. Loop vandaag nog bij ons langs in een van onze filialen en haal jouw Lovers Box met 4 stukken kip, 4 nuggets en 2 sides voor maar 500 SED. Share love, share Popeyes.
1: Love that chicken from Popeyes.
2: Make mom smile this Mother's Day. Treat her to a beautiful brunch on May 10th from 12 to 3 p.m. where every detail is made with love. Enjoy a welcome drink upon arrival and let us take care of the rest. For $55 per person, excluding VAT and service charge, make it a moment she'll never forget. For reservations, call 471500, extension 5371. Mother's Day brunch at Orchid, filled with love, laughter, and something special just for her.
3: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
4: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robbiemarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
5: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC naf uno.
6: De Lotto jackpot bedraagt 400.000 SRD. De Lotto Plus jackpot bedraagt 700.000 SRD. De trekking vindt plaats op woensdag 6 mei. Top-up nu online verkrijgbaar. Veilig, gemakkelijk en snel. Stuur ons uw top-up aanvraag via de live chat of mail uw top-up aanvraag naar topup@cbnsuriname.com. Maar pray verantwoord toe. Adayu.
7: Maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6, The Factory on Radio 10.
8: Ja, Odi Odi, Michael Grafenbeek. En natuurlijk Todas Renang, de Archie Hit Factory, Namara Oel, Radio 10 Magic FM. Soms af en toe, we see de me konteka.

0: De medische term voor ontstoken slijmvlies van de ogen is conjunctivitis. Het is een van de meest voorkomende oorzaken van rode ogen. Er ontstaat door een virus of bacterie. Bij conjunctivitis van bacteriële aard ontstaat pus in het oog. Is het van virale aard, dan ontstaat er een slijmerige waterige afscheiding. Vaak gaat dit gepaard met overgevoeligheid voor licht en door de irritatie gaat men vaak heftig tranen. Onze optometrist zal u na grondig onderzoek deskundig advies geven. Voor een uitgebreid onderzoek kunt u terecht bij onze optometrist. Optiek Ninon. Optisch verantwoord, zoals het hoort.
1: Weetjes en tips van Optiek Ninon.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
0: Elke

0: live in Wambong, live op 10. Elke woensdag vanaf 7 uur. Au! Rauw!
1: Voetbalfans, beleef de Champions League bij de D'Angelo Watch Parties op matchdays. Geniet van gratis entree, 10% local discount op food and drinks en speciale food deals vanaf 300 SRD. Score ook met de Heineken Bucket Deals. 5 biertjes voor 799 SRD en krijg er 2 gratis bij. Mis het niet en geldig tot en met 31 mei alleen bij D'Angelo. Tradica, we share the best with you. Heineken.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
0: Naskip.

Deze funky jam is ooit nummer 1 geweest op de Spotify Global Charts, de Daily Viral Top Song. Engine de Potrin Fabrink.

gaat naar de finale van de Champions League. Goedenavond, het is 6 uur. De timecheck met de complimenten van Campus & Co. De schoenmaker kan meer dan u denkt. Fijne dinsdagavond toegewenst. Remember, always be magic.

0: De Brazilian Tech Keratin Lijn, waarin natuurlijke keratine verwerkt is, geeft als resultaat prachtig glad haar dat je zou willen strelen. Het haar moet eerst gereinigd worden met een conditioning shampoo die droog, zwak en beschadigd haar weer levendig maakt. Daarna de conditioner 3 minuten laten inwerken. Bij erg beschadigd haar kunt u ook gebruik maken van de Deep Conditioning Treatment, die behalve keratine ook vitamines en proteïne bevatten ter versterking van het haar. Dan volgt de Smoothing Lotion voor het gladde effect zonder frissies. En de Lusterizer Cream voor een prachtige glans en volume. Deze cream beschermt tevens tegen UV-stralen van de zon. Gebruik de Brazilian Tech Keratin Lijn wekelijks en u bent verzekerd van een mooie gladde haarstijl. Natuurlijk! Issa Sivaplein, daar moet u zijn. Wholesale en retail 479894 en 476401.
1: SZF zegt geen achterstanden in betalingen dialysezorg, oproep tot zorgvuldige communicatie. Early Warnings for All initiatief gelanceerd. Glenn Oelers tijdelijk voorzitter VHP na overlijden Santoki en gemeenschapswerker Henry Wezenhagen overleden. Het is dinsdag 5 mei, Radio 10 met het nieuws. De Stichting Staatsziekenfonds, het SZF, ontkent dat er sprake is van betalingsachterstanden voor dialysezorg in Suriname. Daarmee reageert de organisatie op recente berichten over mogelijke stopzetting van behandelingen bij patiënten. Volgens het SZF zijn begin april nog grote betalingen verricht en verlopen declaraties via vaste controleprocedures om transparantie te waarborgen. Het verschil met zorgverlener Nevrosuur Medical Center zou zijn ontstaan door verzoeken om versnelde uitbetalingen nog voor afronding van deze controles. Eerder werd gemeld dat zo'n 70 dialysepatiënten in onzekerheid verkeren nadat zij te horen kregen dat behandelingen mogelijk stilgelegd zouden worden door openstaande rekeningen. Volgens de patiëntenorganisatie van het Nationaal Nierdialysecentrum kunnen de gevolgen

0: levensbedreigend zijn als dialyse uitblijft. Het SZF benadrukt echter dat patiënten niet betrokken moeten worden in discussies tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder en roept op tot zorgvuldige communicatie om onnodige onrust te voorkomen. Vooralsnog blijft de situatie voor patiënten spannend, terwijl betrokken partijen werken aan afstemming om de continuïteit van de zorg te garanderen. En in de bankethal van Torarica is vandaag het Early Warnings for All, EW for All, initiatief in Suriname gelanceerd. Het is een initiatief van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres met als doel om iedereen overal ter wereld te beschermen door middel van effectieve vroege meerdere gevaren waarschuwingssystemen. Suriname is een van de landen waar het EW for All initiatief nationaal wordt geïmplementeerd. Het NCCR, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, vervult een coördinerende rol, zoals overste Jerry Slijngaard het uitlegt bij deze eerste nationale consultatieworkshop.
1: De naam Early Warning spreekt al voor zich. Ik wil zeggen, vroege melding van mocht er een calamiteit plaatsvinden, dat we op tijd gemeld worden. Er zijn systemen die in place moeten worden gezet, zodat wij vroegtijdig weten als er gevaar bestaat en wat wij moeten doen op grond daarvan. Hoe gaan we de mensen helpen? Hoe gaan we de mensen aangeven dat ze bijvoorbeeld weg moeten van die plek, et cetera. En het gaat niet alleen om overstromingen bijvoorbeeld, maar het gaat om early warning for all. Dus alle soort hazards, alle soort calamiteiten. Het initiatief is in 5 landen, waaronder Suriname als eerste land het verst is op dit moment. Uiteraard, wat wij doen, dat gaat natuurlijk ook meegenomen worden door de andere landen. Dus we hebben een primeur wat dat betreft. Omdat dit initiatief is ons aangeboden door UNDRR en Suriname heeft het geaccepteerd. En wij hebben dus alles eraan gedaan om dit te kunnen uitvoeren.
0: Dat waren de woorden van kolonel Jerry Slijngaard, de NCCR-coördinator. De launch onderstreept het gezamenlijke streven van de Surinaamse overheid en internationale partners om kwetsbare gemeenschappen beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatgerelateerde rampen en extreme weersomstandigheden, maakte minister Patrick Brunings, minister van Olie, Gas en Milieu, duidelijk.
2: Wat dat betreft is Suriname inderdaad een gezegend land. Soms hebben we wel kleine rampen, afkomstig vanuit de politiek. En ik mag het zeggen omdat ik ook van de politiek ben. Maar desalniettemin zijn we toch onderhevig aan sommige fenomenen. We denken daarbij voornamelijk aan overstromingen. En we hebben de laatste jaren die ondervonden. Maar dat alleen niet. Ook andere fenomenen zoals droogte. We zijn recentelijk ook geconfronteerd door Sahara-zand. Data is ontzettend belangrijk. Het identificeren eigenlijk van onze gaps. Het hebben van adequate data om te voorspellen als er wel of geen mogelijke ramp zou kunnen optreden. Het kennen eigenlijk van de risico's, de observatie en voorspellingen. De waarschuwing eigenlijk als inderdaad iets dreigt te ontstaan voor vertijdig het waarschuwen. De communicatie eromheen, hoe meld je de mensen? Ook de responsvoorbereidingen, dat zijn inderdaad 4 heel belangrijke pillars die natuurlijk de leidraad zullen zijn. De regering heeft natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid en een van de grote verantwoordelijkheden is het beschermen van zijn gemeenschappen. En daarom is dit project op zich ontzettend belangrijk. Vanuit de regering vragen we dus jullie volle inzet voor deze workshop, omdat dit gaat leiden tot belangrijke input hoe wij verder moeten voor de inrichting van een early warning systeem voor Suriname.
0: Het initiatief wordt wereldwijd geïmplementeerd door het Bureau van de Verenigde Naties voor Rampenrisicovermindering, UNDRR, de Wereldmeteorologische Organisatie WMO, de Internationale Telecommunicatie Unie ITU en de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen IFRC. En de vooruitstrevende hervormingspartij VAP heeft Glenn Oelers benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur, zo meldt Suriname Herald. De aanstelling volgt op het plotselinge overlijden van partijleider en oud-president Jan Santokki. De beslissing werd genomen tijdens een bestuursvergadering op maandag 4 mei en is volgens de partij conform de statuten met een vereiste 2/3 meerderheid aangenomen. Oelers, die tot voor kort ondervoorzitter en eerste vervanger was van de voorzitter, neemt via het interne doorschuifsysteem automatisch de leiding over. Ook binnen de overige bestuurslagen zijn verschuivingen doorgevoerd om de continuïteit te waarborgen. De benoeming is tijdelijk en geldt tot het eerstvolgende partijcongres, uiterlijk op 29 mei 2027, waar de formele verkiezing van een nieuw hoofdbestuur plaatsvindt. Met deze stap wil de VAP de stabiliteit binnen de partij veiligstellen en de politieke koers voortzetten. Onder leiding van Oelers blijft de partij zich richten op democratie, rechtsstaat en nationale ontwikkeling. De partij benadrukt dat er werkzaamheden voor de samenleving onverminderd doorgaan, ondanks het recente verlies van haar voorzitter. En Suriname moet weer eens afscheid nemen van een grote persoonlijkheid. Henry Wezenhagen is afgelopen zondag 3 mei op 75-jarige leeftijd overleden. Wezenhagen stond bekend als een bescheiden, integere en toegewijde werker die vooral in de jaren 90 een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van gemeenschapsprojecten in Suriname. In een periode van economische en sociale uitdagingen leidde hij het NGO-forum, waarbij lokale gemeenschappen zelf projecten konden initiëren op het gebied van onder meer onderwijs, infrastructuur en sociale voorzieningen. Hij genoot zowel nationaal als internationaal groot vertrouwen en leverde een waardevolle bijdrage aan de versterking van grassroots ontwikkeling in het land. De levensherdenking van Wezenhagen vindt plaats op zaterdag 9 mei in het Pandi Jagdeo Parag Crematorium aan de Dr. Sofie Edmondstraat. Met zijn inzet en stille kracht laat Wezenhagen een blijvende indruk achter in de Surinaamse samenleving. In het nieuws vandaag: gemeenschapswerker Henry Wezenhagen overleden. Glenn Oelers tijdelijk voorzitter VHP na overlijden Santokki. Early Warnings for All initiatief gelanceerd. En zegt het SZF geen achterstanden in betalingen dialysezorg. Oproep tot zorgvuldige communicatie. En in het buitenland: VS ziet in de recente Iraanse aanvallen geen reden oorlog te hervatten en hantavirus mogelijk van mens op mens verspreid aan boord van cruiseschip. Vandaag in het nieuws, hier op 10.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
0: De Iraanse en Amerikaanse aanvallen van gisteren waren volgens de VS geen schending van het staakt het vuren. Generaal Kane en defensieminister Hegseth maakten dat standpunt op een persconferentie bekend. De VS gaat de gevechtsoperaties tegen Iran dan ook niet hervatten. Kort na de persconferentie werden opnieuw Iraanse aanvallen gemeld door het ministerie van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten. De Verenigde Arabische Emiraten meldt in een bericht dat op X dat het land reageert op nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Ook gisteren werden Iraanse aanvallen gemeld op doelen in de Golfregio. Daarnaast stelde de VS gisteren dat het Iraanse bootjes had vernietigd. Iran viel Oman 1 keer aan en de Verenigde Arabische Emiraten 3 keer, zei Kane tegen de pers. De Verenigde Arabische Emiraten melden dat ze drones, kruis- en ballistische raketten hebben onderschept. Volgens generaal Kane zette Iran ook raketten, drones en kleine boten in tegen Amerikaanse troepen die de commerciële scheepvaart in de straat verdedigen. Het Amerikaanse leger zei gisteren dat 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken had gebracht. De generaal stelde dat de Iraanse aanvallen niet ernstig genoeg zijn om het staakt het vuren te beëindigen. Amerika heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aanvallen die door de Verenigde Arabische Emiraten worden gemeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie WHO denkt dat het hantavirus zich mogelijk van mens tot mens heeft verspreid aan boord van het cruiseschip Hondius. WHO-deskundige Mayra van Kerkhoven zei op een persconferentie in Genève dat de eerste besmetting waarschijnlijk buiten het Nederlandse schip heeft plaatsgevonden en het virus daarna aan boord is gekomen. Het Nederlandse echtpaar dat met de cruise meevoer en is overleden is dus mogelijk aan boord van het vaartuig besmet geraakt. Dat is nog niet zeker, het is een aanname van de WHO. Zondag werd bekend dat zeker 3 passagiers van het cruiseschip waren overleden door een luchtweginfectie, mogelijk nadat ze een besmetting met het hantavirus hadden opgelopen. Vannacht zei de WHO in een rapportage dat 5 opvarenden vermoedelijk besmet zijn met het virus. Het moet nog worden vastgesteld of hun symptomen inderdaad het gevolg zijn van het virus. Ook is in de rapportage te lezen dat de Nederlandse vrouw zeker aan de gevolgen van het virus is overleden.
4: De Hagerinbank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privé-functionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagrim Bank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
5: In de sport nationaal Suriname Major League Voetbal. Morgen loopt de algemene ronde ten einde wanneer Robin Hood het in de laatste wedstrijd opneemt tegen Leo Victor. 8:30, SS Stadion is de plek. En dan beginnen de play-offs op zondag 10 mei en duren tot en met 24 mei. We verwachten het schema na morgen, woensdag. Internationaal sportnieuws dan Champions League halve finale voetbal. Men heeft het altijd over Johan Cruijff en dat is terecht. Men heeft het over Pep Guardiola en dat is terecht. Ze hebben het over Jurgen Klopp en Arne Slot, allemaal terecht. Maar ook Diego Simeone behoort tot de beste coaches ooit. Wie zegt dat? Ruud Gullit, oud-Oranje International en Ballon d'Or winnaar, sprak bij Ziggo Sport onlangs lovende woorden over de Argentijnse trainer die vanmiddag met Atletico Madrid in halve finales van de Champions League staat. In Londen is Arsenal opnieuw dan de tegenstander. Vorige week eindigde de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1. En bij rust heeft Arsenal via Bukayo Saka een 1-0 voorsprong genomen. Morgen krijgt u van ons de einduitslag. En weet u als het Arsenal of Atletico Madrid is geworden die doorstoot naar de finale van de Champions League. KNVB Playoffs. Willem II die heeft een eerste stap gezet naar plaatsing voor de halffinales van de playoffs om promotiedegradatie. De Tilburgers waren in de heenwedstrijd in de tweede ronde te sterk voor RKC in Waalwijk. Het werd 0-1. NBA Playoffs. Vanavond twee andere series in de semifinals van de playoffs. De Cleveland Cavs neemt het in de eerste game op tegen de Detroit Pistons. En de LA Lakers die gaan naar de Oklahoma City Thunder om daar in de Western Conference de semis, eerste partij, af te werken. Dit was het Radio Team Sport. En tot zover ook het nieuws. Goedenavond.

0: Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's. I'm
2: loving it. Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
0: Naskip.

0: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC-liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
1: Nog voordat de playoffs beginnen, spelen de nummer 1 Robin Hood en de nummer 2 Leo Victor in de Suriname Major League nog een laatste wedstrijd in het reguliere seizoen. Woensdag 5 mei om 8:30 in het Asset Stadion zullen Binoet en Leo nog even de krachten meten. Haal uw kaartjes vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sport Rate. United towards the next major goal.

Mystery Wallet wenst alle moeders een dag vol liefde, waardering en onvergetelijke momenten. Bezoek ons Service Center op 8 en 9 mei in de Hermitage Mall, unit 123. En laat je belonen met extra Surismiles.

Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.

0: Het WK 2026, de pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de pools.
1: In deze aflevering groep H, met daarin Spanje, Kaapverdië, Saoedi-Arabië en Uruguay. Spanje staat voor de 13e opeenvolgende keer op een WK en de 17e keer in totaal. La Roja, zoals de Spaanse voetballers ook worden genoemd, debuteren in 1934 op het WK in Italië met een plek in de kwartfinale. De beste prestatie komt op het eindtoernooi van 2010 in Zuid-Afrika met de wereldtitel. Daarnaast speelt het Spaanse elftal op het WK van 1950 in de finale groep en sluit het toernooi af als vierde. Op het WK 4 jaar geleden in Qatar reikt Spanje tot de 8e finale. Dan Kaapverdië. Kaapverdië debuteert in Mexico, de VS en Canada op het WK voetbal. Voor het WK van 2002 speelt het land voor het eerst mee in de kwalificatie. Die missie mislukt, evenals voor de 5 WK's daarna. In 2025 lukt het de Blauwe Haaien, zoals de bijnaam van de ploeg luidt, dan eindelijk zich te kwalificeren voor een eindronde WK voetbal. Het volgende land in groep H is Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië speelt voor de 3e achtereenvolgende keer op een WK. In totaal is het de 7e keer dat de Saoedi's hun opwachting maken op een eindronde. De Groene Valken, of gewoon de Groenen, zoals het team ook wordt genoemd, doet voor het eerst mee in 1994 in de Verenigde Staten, met een verrassende 8e finale plek. Direct de beste prestatie tot nu toe. De 5 deelnames daarna eindigen allemaal in de groepsfase. Op het laatste WK in Qatar baart Saoedi-Arabië vooral opzien door de 2-1 overwinning in de eerste groepswedstrijd tegen de latere wereldkampioen Argentinië. En dan tot slot Uruguay. Voor Uruguay is het de 15e deelname aan een WK voetbal. Het debuut is op het inaugurele WK in 1930 dat Uruguay wint, waarmee het de eerste wereldkampioen is. Op de 2 eindtoernooien die volgen is Uruguay er uit protest niet bij, omdat die WK's in Europa worden gehouden. In 1950 in Brazilië is Uruguay weer van de partij en wordt wederom wereldkampioen. Op de volgende 12 WK's waaraan La Celeste, het hemelsblauw, zoals het team ook wordt genoemd, meedoet, is de 4e plaats de beste prestatie. Dat gebeurt 3 keer. In 1954 op het WK in Zwitserland, in 1970 in Mexico en op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. In Qatar, op het WK 4 jaar geleden, is het toernooi na de groepsfase voor Uruguay voorbij. Morgen kijken we naar groep I.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
0: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self-Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakkerenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.

0: de nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: The best is now better. Wat als jouw favoriet nummer geld oplevert, je dichter bij je dromen brengt? Dat kan nu met de vernieuwde Double Tick 2 van de Canadian Banknote Suriname. Bepaal jouw eigen winnende combinatie aan de hand van een speciale dag of gebeurtenis in je leven. Kies de 4 leukste cijfers uit je telefoonnummer of van je kentekenplaat en speel daarmee de straight, mix, de first 3 of 1 van de andere opties. 2 maal per dag, meer dan 40 manieren om voor elke SRD die je inzet tot 5000 SRD te winnen. Double tick toe, dubbel geluk.
3: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
4: We all just want to go. It's Robin Thicke. Alongside Mr. Lover.

0: iBoy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
1: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kirpalani Express.
0: Kirpalani Express? Is dat een nieuwe koffie?
1: Ha, nee man. Kirpalani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
0: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
1: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
0: Moet ik echt uit huis om naar Kirpalani te gaan?
1: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkirpalani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kirpalani, save and enjoy.
2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van uw favoriete winkel, Kirpalani. Vandaag ga ik u meer vertellen over één van onze bijzondere afdelingen. Weet u dat Kirpalani aan de J.A. Pengelstraat een meubilaire afdeling heeft? Ja, op de tweede etage. Bent u al geweest? Nog niet? Wel, ik vertel u alles erover. Laten we beginnen met ons kantoormeubilair. Veel mensen werken of studeren namelijk ook vanuit huis. Daarom is een comfortabel en goede werkplek essentieel. Ons ruim assortiment bestaat uit merken vanuit het buitenland, zowel merken vanuit Suriname. We hebben verschillende soorten bureaus. Denk u maar aan standaard bureaus, ook de L-vormige bureautafels, die eigenlijk een extra werkruimte voor u creëren, zodat u bijvoorbeeld aan de ene kant uw computer kunt plaatsen en aan de andere kant uw boeken of uw documenten. Naast de bureaus hebben we ook natuurlijk bureaustoelen. Een goede bureaustoel is heel erg belangrijk. Onze stoelen bieden comfort en een goede ondersteuning tijdens het werken of studeren. Nu we het hebben gehad over ons kantoormeubilair, gaan we iets verder naar de keuken en de eetkamer. Het zijn plekken waar mensen samenkomen. Hier wordt gegeten, gepraat en ook wel tijd doorgebracht met familie en vrienden. U weet, Kirpalani heeft eetzettafels in verschillende stijlen. Sommige tafels zijn groot en perfect voor grote gezinnen of voor mensen die graag gasten ontvangen. We hebben ook wel eetzettafels die in kleinere ruimtes passen. Ook bieden we stevige keukenkasten die ervoor zorgen dat u extra opbergruimte heeft. Denk maar aan al uw keukenartikelen, waardoor de keuken netjes en georganiseerd blijft. Tot slot wil ik u even meedelen dat het zeer belangrijk is om uw achterterras mooi in te richten. Bij Kirpalani hebben we speeltuinsets voor kinderen. Deze zijn ideaal voor gezinnen, zodat de kinderen veilig in hun tuin kunnen spelen. We hebben ook wel leuke terrassets en opklapbare picknicktafels. Deze zijn praktisch en zorgen ervoor dat mensen comfortabel buiten kunnen zitten. Als we alles samenvatten, kunnen we zeggen dat de meubilair afdeling van Kirpalani een zeer breed assortiment heeft. Bent u nu op zoek naar een bureau, een eettafel, een bed, een matras, een bankstel of ook wel leuke meubels voor uw buitenterras? Bij Kirpalani vindt u altijd een passende oplossing. Dat was het voor deze aflevering. Fijn dat u meegeluisterd heeft. We zijn open van maandag tot en met zaterdag van 8 uur 's morgens tot 8 uur in de avond. Zon- en feestdagen zijn we open van 12 uur in de middag tot 8 uur in de avond. U kunt ons vinden aan de J.A. Pengelstraat, de Maagdenstraat en ook wel de Domineestraat. En zoals we zeggen, Kirpalani, safe and enjoy.
3: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
4: Hé, NV Telesuur wenst alle moeders een liefdevolle moederdag toe. Al 45 jaar samen verbonden door jullie kracht en liefde. Speciaal voor alle moeders hebben wij tot en met 15 mei een toestellenactie. Voor de helft van de prijs kan je mama verrassen met een leuke smartphone. Verkrijgbaar bij alle

0: Skip. Das Skip.
1: Check in en chill met de check-in en chill room deal bij Eco Torarica en Royal Torarica. De hele maand mei geniet u van een heerlijke overnachting in een standaardkamer op basis van twee personen. Bij Eco Torarica verblijft u vanaf $65 exclusief ontbijt. En bij Royal Torarica vanaf $100 exclusief ontbijt. En één kind tot en met 4 jaar verblijft gratis. Wilt u een extra persoon erbij? Dan betaalt u $15. En wilt u breakfast? Dan betaalt u $25. Check-in vanaf 3:00 PM en de check-out is om 12:00 PM. Inclusief 50% discount op sauna en jacuzzi, gratis wifi, gebruik van de gym, aerobicszaal en zwembad. Alleen geldig voor locals. Boek nu jouw mini-getaway en ervaar ultieme ontspanning met de check-in en chillroom deal bij Eco Torarica en Royal Torarica. Torarica, we share the best with you. Honger voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
2: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC naf uno.
3: This girl is on fire.
1: Vier Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Torarica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville terras. Tussen 1:30 en 2:30 PM geniet u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentary mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torarica, have a taste of nature.
4: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.

Het is 7 uur. De timecheck wordt u aangeboden met de complimenten van GoTo Casaba Olo, waar je vanaf nu 2x Surismiles punten krijgt per liter brandstof. Pak je voordeel nu, alleen bij GoTo Casaba Olo.

0: 70s.
1: Jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robimarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
1: Ben jij meubelmaker of interieurbouwer? Dan weet je, elk project is een bouwsteen voor de toekomst. Bij Jetsa vind je alles wat je nodig hebt om de toekomst vorm te geven. MDF-platen in alle kleuren en texturen, kantenband, scharnieren, countertops, ladegeleiders, handgrepen en nog meer. Of je nu een complexe keuken bouwt of een unieke kast op maat, bij Jetsa krijg je kwaliteit, voorraad en vakkundig advies. Loop gerust binnen aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags en op de zaterdag tot 1 uur in de middag. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.

Inderdaad, het is 7:00 geweest. Het is 7:04. Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer de tijd voor de presentatie van de 70s at 7 Here on Magic. Op deze dinsdagavond, vandaag dinsdag 5 mei 2026. Mike Lanscombe, dat is mijn naam. En ik ben er met u tot 10:00 vanavond. Ik doe namelijk de 70s, 80s en de 90s hier on Magic.

Nou, de start van de 7-7 op deze dinsdagavond hebben wij gedaan met een song van Joe Tex, geboren als Joseph Arlington Jr. En ik kan je vertellen dat hij sinds 1972 zijn naam veranderde in Joseph Hastief. Hij was een Amerikaanse R&B-zanger en hij behaalde zijn grootste succes in de tweede helft van de jaren 60. En kwam in de jaren 70 nog enkele malen terug met grote hits zoals deze song uit 1977. Een echte disco-pokoe. Ain't no bump, beter gezegd, ain't gonna bump no more with no big fat lady. Het is 13 minuten over 7. Fijn dat je bent afgestemd op Magic FM. Als je wil genieten van een 70s op deze dinsdagavond, laat het even horen. Stuur me gewoon een WhatsApp bericht. Dat kan op 880 8810. En ik draai een pokoe voor je af. Er is zeker ruimte voor zeker. Even kijken. 6 songs voor wat betreft de presentatie. We gaan het rustig gaan doen met de muziek. Yeah. Enjoy the magic. Met dank aan de sponsors. Nogmaals een goedenavond. Dit is Radio 10 op dinsdagavond.

Op dinsdagavond de stem van Eddie Floyd. Hij was een Amerikaanse soul en R&B zanger, producer en songwriter. Een zanger die toch wel zijn hoogtepunt heeft gehad in de jaren 60 en 70. En deze song is uit het jaar 73. Ja, dat is ook alweer zo'n 53 jaar terug in de tijd. What you gonna do with my heart? Het is Radio 10 Magic FM, het is 5 voor half 8. Nog meer muziek uit de jaren 70.

0: money and wasting my time. I got a lot of faith.
1: Pomona en Jekko Veilig-Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Laat je niet opjagen door andere weggebruikers. Als je de weg op gaat, bepaal je je eigen snelheid. Laat die snelheid niet bepalen door druk van anderen. Bijvoorbeeld het verkeer achter u. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
1: Pomona en Jekko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
3: Stap in de toekomst met de Pomona C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Pomona C5 bij SEMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
1: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.

Vandaag tot en met 10 mei scoor je bij Oz Bakery de lekkerste Mother Day specials. Heerlijke taarten, cupcake boxes, brownies en mini snackboxes. En wil je all out gaan? Kies dan voor de Deluxe Mother's Day Treatbox. Hermitageweg Hoek Henkilaan, bel of app met 818-3344.

0: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Kombimarkt, Vincent Supermarkt, Robimarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
1: Jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en InStyle. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

Bij Jetsa weet je wat je krijgt. Kwaliteit, service en spullen die gewoon werken. Van topmerken in elektra tot waterinstallatie en meer. Alleen het beste is goed genoeg. Onze producten worden gekozen door vakmensen. Onze experts staan altijd klaar met een goed antwoord. Wij verkopen A-merken, getest en vertrouwd. Dat is het verschil van topmateriaal bij Jetsa. Als je nu groot inkoopt of een onderdeel nodig hebt, bij Jetsa loop je altijd met een goed gevoel naar buiten. Kom langs aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. En op de zaterdag tot 1 uur 's middags. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.

0: die glazen? Misschien gewoon een oogmeting. Stap gerust bij ons binnen. Klantvriendelijkheid is bij ons prioriteit. We helpen u graag een keuze te maken uit ons ruim en modieus assortiment.
1: Stanley's Optics.
0: Aan de Zwarte Hovenburgstraat 102 en nu ook aan de Ringweg Zuid 193C.

ook vanavond tijdens de presentatie van de 1777 op deze dinsdagavond. Irma Thomas, geboren als Irma Lee, is een Amerikaanse zangeres uit New Orleans. En ze staat bekend als de Soul Queen of New Orleans. En eigenlijk, ja, Thomas is eigenlijk een tijdgenoot van Aretha Franklin en Etta James. Maar heeft nooit het niveau van hun commerciële succes bereikt. En wat ik weet, dat ze in 2007 won ze ook een Grammy Award in de categorie Best Contemporary Blue Albums voor haar album After the Rain.

de jaren 70. Met een goed song die vanavond in Love. Blijf afgestemd zometeen op twee moederdagverzoekjes. Want zondag is het Mama Day, moederdag.

is Moederdag. De dag om mama extra te verwennen. Zeg het met liefde. Zeg het met Popeyes. Kom langs en verras haar met haar favoriete smaak. Share love. Share

Welkom op zondag 10 mei naar de Ramada Rooftop Lounge en Bar. En geniet van een heerlijke moederdag all-you-can-eat buffet breakfast. En s'avonds ontspan je met soft live music, jazz, seks en akoestische vibes voor de perfecte afsluiting van haar dag. Reserveer nu via 42-4160 of WhatsApp 767-5918. Een hele fijne, liefdevolle moederdag.

van de 70s. Hopelijk heeft u genoten van de presentatie. Blijf luisteren, zometeen hebben we de 80s en ik ga echt uitpakken. Vooral betreft de Soul Ballad. Goedenavond aan de trouwe luisteraar van Radio 10. Monique, van harte beterschap. Blijf luisteren en u zult ongetwijfeld genieten van de 80s. Enjoy the magic.

5 mei 1988. Adele wordt geboren in West Norwood, Engeland. Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain en Hello stonden allemaal op nummer 1 op onze Magic 10. Never.

Vandaag in 1989 wordt Chris Brown geboren. Don't Wake Me Up, Free China en Beautiful People zijn enkele van zijn grootste hits. Today in Pop.

0: Magic.
1: Hi, this is Casey from Hot 93 in Trinidad. You're listening to Radio 10, 88.1 Magic, 88.1 Magic FM.
2: FM.
3: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
4: Samen eten smaakt beter en samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.

0: Blow Your Mind. Live in Wambong, live op 10. Elke woensdag vanaf 7 uur. Nou, round.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
0: Naskip.

Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robbie Markt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton. Centrale Markt.

0: Klantvriendelijkheid is bij ons prioriteit. We helpen u graag een keuze te maken uit ons ruim en modieus assortiment.
1: Stanley's Optics.
0: Aan de Zwarte Hovenburgstraat 102 en nu ook aan de Ringweg Zuid 193C.
1: Je ziet het verschil bij Stanley's Optics.
2: Bij JETSA weet je wat je krijgt. Kwaliteit, service en spullen die gewoon werken. Van topmerken in elektra tot waterinstallatie en meer. Alleen het beste is goed genoeg. Onze producten worden gekozen door vakmensen. Onze experts staan altijd klaar met een goed antwoord. Wij verkopen A-merken, getest en vertrouwd. Dat is het verschil van topmateriaal bij JETSA. Als je nu groot inkoopt of een onderdeel nodig hebt, bij JETSA loop je altijd met een goed gevoel naar buiten. Kom langs aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. En op de zaterdag tot 1 uur 's middags. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
3: Shoop, shoop,
4: jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en InStyle. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

with the dance. Het is tijd voor de Ages at Age, right here on Radio 10 Magic FM. Creatief, vernieuwend en dynamisch. En straks al 30 jaar lang, hè? Ja, ja, ja. 10 december, 30 jaar Radio 10. En dan presenteren we de 70s, 80s en de 90s al 30 jaar. Dat is dus niets, hè? Tot 9 uur vanavond krijgt u uitsluitend soms uit de jaren nu, uit de jaren, ja, wat zeg ik, uit de jaren 80 te horen. Het is 7 minuten over 8 en ik heb een aantal leuke songs voor u geselecteerd uit de jaren 80. Ik ga echt flink stoeien met de ballads, zodat u lekker kunt smullen ervan. Goedenavond nogmaals, de mensen die zich klaarmaken om vanavond te gaan werken. De nachtdienst, de night shift. Werk prettig. En als je nog prettiger wil werken, moet je gewoon afgestemd blijven op Radio 10. In ieder geval doe ik een song uit de jaren 80, uit 1985 van Whitney Houston. Een song die u zeker lang niet heeft gehoord. En hier gaat hij dan. You give good love.

Want dat hebben wij gedaan met een song uit 1985. Dat is ook alweer zo'n 41 jaar terug in de tijd. De stem van Whitney Elizabeth Houston. Een zangeres met toch wel, althans die toch wel een carrière heeft gehad, om u tegen te zeggen.

afgestemd op Radio 10. Vooral de mensen in Sint Maarten. En ik heb luisteraars helemaal in Amerika. I told you. Ik ga flink stoeien met de ballads. Dit is Angela Bofill. Tonight I give in.

Allemaal songs van de jaren 80 op deze dinsdagavond. Het jaar is 1989. License to Kill is een song van de Amerikaanse zangeres Gladys Knight. Opgenomen voor de soundtrack voor de gelijknamige film License to Kill. Met in de hoofdrol James Bond. Het is 8:56. Nog meer muziek uit de jaren 80. Enjoy it. Deze is vanavond aangevraagd. Dit is Martika. Ook uit 1989.

Ben jij meubelmaker of interieurbouwer? Dan weet je, elk project is een bouwsteen voor de toekomst. Bij Jetsa vind je alles wat je nodig hebt om de toekomst vorm te geven. MDF-platen in alle kleuren en texturen. Kantenband, scharnieren, countertops, ladegeleiders, handgrepen en nog meer. Of je nu een complexe keuken bouwt of een unieke kast op maat, bij Jetsa krijg je kwaliteit, voorraad en vakkundig advies. Loop gerust binnen aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags en op de zaterdag tot 1 uur in de middag. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.

0: Want vriendelijkheid is bij ons prioriteit. We helpen u graag een keuze te maken uit ons ruim en modieus assortiment.
1: Stanley's Optics.
0: Aan de Zwarte Hovenburgstraat 102 en nu ook aan de Ringweg Zuid 193C.

55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robbie Markt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.

The best ride for the best mom at Yokohama Trading. Bij Yokohama bent u op het juiste adres voor het perfect cadeau. Interne financieringsmogelijkheden vanaf 25% aanbetaling. En bij bankfinanciering 10% aanbetaling of 0% aanbetaling op nieuwe voertuigen. Deze actie is geldig tot en met 11 mei. Een fijne moederdag namens Yokohama Trading NV.

Fernandes Bakkerij wens je een moederdag vol zachte knuffels, pure waardering en onze heerlijke moederdagtaarten. Verkrijgbaar bij onze warme bakker en pastries.

Moeder, bedankt voor je eindeloze geduld en liefde. Jij geeft zonder te vragen en vandaag geven wij jou terug. Jouw liefde is onze grootste kracht. Een hele fijne moederdag namens Alice Drugstore.

Cetera. Hij is een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en bassist. En ik kan je vertellen dat hij bekend is geworden als een van de zangers uit de band Chicago. Hij voert ons terug naar het jaar 86 met de song Glory of Love. En als ik zo naar de reacties kijk op onze WhatsApp-scherm, dat geniet u toch van de uitzending. Ik ben heel blij. Einde voor een nieuwe presentatie, dan weet u dat. Morgen live vanuit Wambong. Het is 5 minuten voor 9. Zometeen de night is hier on Magic. Blijf luisteren.

5 mei 1984, geboortedag van Audrey Bakrude. Audrey is ooit de frontlady geweest van de rockband Apoplectic en is bekend van haar grote solo-hit I Love Sue.

Vandaag in 1989 wordt Chris Brown geboren. Don't Wake Me Up, Free China en Beautiful People zijn enkele van zijn grootste hits. Today in Pop History.

0: Leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliant Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf uno.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.

55? Wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robbie Markt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton. Centrale Markt.